0: ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Je luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Short.

0: Zo, Kei, goedemorgen.
1: Harry. H-E-R-R-I-E.
0: Nee hoor, we gaan er weer tegenaan vandaag tussen 6 en 10. Fijn dat je erbij bent. Het is nog een beetje regenachtig, dus doe in ieder geval de regenlaarzen aan als je straks naar buiten gaat. Nee, het weer houdt niet over, jongens, maar we hebben het al deze week een paar keer gezegd. Helaas is het zo dat we pas aan het einde van de week weer wat betere temperaturen gaan krijgen. Het goede nieuws is wel dat voor veel mensen het morgen lekker een dag vrij is. Dus nog één dagje knallen, morgen een dagje vrij of misschien wel een heel lang weekend. En wij gaan er weer tegenaan vandaag. We hebben er zin in tussen 6 en 10. En we maken er toch een beetje een soort vrijdagssfeertje van. Want wij gaan gewoon vieren dat dadelijk morgen een dag vrij is en het weekend ook min of meer is begonnen. En dat doen we met de man die waarschijnlijk toch wel de zomerhit van 2026 te pakken heeft. Die komt vandaag langs. En ik zag al dat hij gisteren in een hotel hier in de buurt lekker aan het relaxen is geweest. Dus daar kunnen we nog wel het een en ander over vragen. We zijn er weer klaar voor. App vooral kei goeiemorgen. Dan weten we weer dat je erbij bent tussen 6 en 10.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goeiemorgen. Jordi.

0: Het is Shepherd. Ken je onder andere van Geronimo. En deze is ook superleuk. Let Me Down Easy.
1: Kei goedemorgen,
0: 11 minuten over 6. Het is vandaag woensdag 13 mei alweer. We zitten alweer op midden van de week. En ik zei het al, er komt misschien wel voor velen een lang weekend aan. Ja, qua weer houdt het dan weer niet over. Dus af en toe zon, er zijn af en toe buien. De temperatuur is niet hoger dan een graad of 12.
2: En we hebben het vanochtend allemaal al meegemaakt. Toen ik hierheen kwam was het droog.
0: Ja.
2: Nu regent het.
0: Ja, het gaat alle kanten.
2: Dat klopt wel.
0: Ongekend. Ja. Maar ja, het is wat het is.
2: Veel dingen met voetbal vandaag. We gaan natuurlijk richting het WK. Gisteren was Bosnië met de selectie. Vandaag komt Frankrijk met de selectie. Nederland komt officieel pas 25 mei met de definitieve WK-selectie. Okay. Dan Willem II, dat speelt de halve finale van de play-offs tegen Almere City. En het is Top Gun dag.
0: Kijk.
2: Van de films.
0: Van de Top Gun films, ja, zeker. Vandaag jarig. Marianne Vos, 39 alweer. Robert Pattinson, dat is een acteur, 40 jaar. En deze dame wordt vandaag 49. De Lange. Benieuwd wat ze met haar 50ste gaat doen. Dat moet wel een groot feest worden.
2: Vast onmeunig groot feest.
0: Dat denk ik ook. Verdere nieuws, René.
3: Ja, goedemorgen. Bij de noodopvang in Loosdrecht was gisteravond een demonstratie waar naar schatting van de gemeente 300 tot 400 mensen op afkwamen. Railschoppers gooiden halverwege de avond vuurwerk en fakkels naar de tijdelijke opvanglocatie waar overdag 15 asielzoekers waren aangekomen. De bosjes bij het gebouw vlogen door het vuurwerk in de hens. Railschoppers hielden eerst de brandweer zelfs nog tegen. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 militairen van de Landmachtbrigade in Oorschot bereiden zich voor op de grootste landmachtoefening van het jaar in Duitsland. Over 2 weken vertrekken de militairen met panzervoertuigen en wapens richting een oefenterrein, waar ze samen met Duitse eenheden een nepvijand moeten tegenhouden in een geheim scenario.
2: Misschien kunnen we die eerste 2 berichten combineren. Dat we deze oefening doen in Loosdrecht. Kijken wat er gebeurt met die railschoppers.
3: Of ze dat nog leuk vinden. Het is een geheim scenario.
2: Ja. Misschien gaan nou, ik doen. Zou dat doen. Ja. Dat zou ik doen.
0: Zal
2: ik
0: weer.
3: En opmerkelijke taferelen op een vlucht van Panama naar Argentinië. Een man en een vrouw zijn van het vliegtuig gehaald omdat ze seksuele handelingen hadden uitgevoerd. Ja, dat is nog wel iets wat je vaker hoort, maar een journaliste die toevallig ook aan boord was zag daarna hoe aan de grond dit verhaal verder ging. De man en de vrouw uit het vliegtuig bleken namelijk wildvreemden van elkaar. De vrouw van de man wachtte hem namelijk op het vliegveld.
0: Ja, dat is echt, ja.
2: Hé, schat, waarom word je afgevoerd door de Marseillais?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, kon ik zo doen. Ja, nee. Het was de drank, hè. Het was de drank.
2: Ja.
0: Ja,
2: en waarom is er ook een vrouw afgevoerd? Ja.
0: Hoog in de lucht, weinig zuurstof. Ja. Ja, weet je, je kan mij niet kwalijk nemen.
2: Ik was ziek.
0: Ja.
2: Het was heel erg. Ja.
0: Ze vroegen of ik lid wilde worden van de Mile High Club. En ja, voordat ik het wist, moest ik dit doen. Ja.
2: Ik dacht, ja, dat is goed. En dan ga ik een minifiguurtje in elkaar zetten in de lucht of zo. Ja. Maar het was iets anders.
0: Ja.
2: Ja, dat wist ik ook allemaal niet.
0: Ja. Kan gebeuren, René.
2: Ja,
0: dat is helemaal.
3: Even Apro bellen.
0: Ja, dat wel, ja. 14 minuten over 6. Een kei. Goedemorgen.

0: Het is Somber, een homewrecker in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Pak heel even de telefoon erbij. Zet dan even in je contactenlijst, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, het nummer van de Omroep Brabant Studio. Dat is 06-573-28203. Dat is voor de duidelijkheid het WhatsApp-nummer van de studio. Dus 06-573-28203. Zet dat in je telefoon, dat is altijd fijn. En dan hoop ik dat we dadelijk jouw favoriete plaat gaan draaien. Je mag namelijk gaan kiezen voor koffie of thee. Eén van de twee gaat het uiteindelijk worden. Maar dat is helemaal aan jou. Luister mee wat de fragmenten zijn voor vandaag. Eentje hoort dus bij koffie, eentje hoort bij thee. En daarna mag je lekker gaan appen naar de studio.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Ed Sheeran en Sting.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, kom je bij Michel Telo en I Set You Piego. Welke van deze twee vind je leuk om te horen op de woensdag, terwijl de week doormidden is? Zeg je, doe mij maar Ed Sheeran, dan gaan we voor koffie. Of heb je liever Michel Telo, dan zit je goed bij thee. Je mag nu een appje gaan sturen naar de studio. Het nummer is 06-573-28203. En wij hopen eigenlijk dat, dat de ene natuurlijk glansrijk gaat winnen. Maar het is ook wel leuk om het tot het laatste moment spannend te houden. Maar daarvoor kunnen we alleen maar zeggen, hoe meer appjes, hoe beter. Dus Ed Sheeran hoort bij koffie, Michel Telo hoort bij thee. En je mag nu appen wat je wil, koffie of thee. Dat mag je dan sturen naar 06-573-28203.

Go!

0: draaien.
1: De Black Eyed Peas en no, no, no, no, no, no, no, baby, don't lie. Wij gaan nog eventjes naar koffie of thee.
2: Wil jij koffie?
1: Bij koffie vandaag Ed Sheeran en Sing.
3: Of toch liever een bakje thee.
1: Michel Telo. Met een zomerritje van een aantal jaar geleden. Ik moet zeggen, het gaat lekker met de appjes. Maar er kunnen er altijd nog een paar bij. Over een minuutje of twee, dan gooien wij de stembussen dicht. Dus mocht je nou net in de auto zitten of wakker zijn... of denken van nou, ik wil nog toch wel even mijn stem laten horen... dan mag dat. Je mag dan even een appje sturen. Als je gaat voor Ed Sheeran, kom je bij koffie. Zeg je, nee, doe mij maar gewoon Michel Telo. Dan zit je goed bij thee. Gewoon even appen. 06-573-28203. Je hoeft ook alleen maar te sturen koffie of thee. Dan gaan wij zo meteen de stembussen sluiten en dan gaan wij streepjes zetten en dan ga je dadelijk horen wat uiteindelijk is geworden. Dus bij koffie hoort Ed Sheeran en bij thee hoort Michel Telo. Pak de telefoon erbij en stuur ons een appie.

0: Ja, we zijn heel benieuwd wat het gaat worden. Het is best wel spannend namelijk, kan ik je zeggen.
1: Omroep Brabant.
0: Het weer, ik had heel graag gezegd dat we de komende dagen echt naar 25 graden gaan. Maar tot nu toe is het weerbeeld tot en met vrijdag behoorlijk wisselvallig met geregeld buien, af en toe zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks 12 graden. Door de westenwind is het soms best wel wat kouder, kan het wat kouder aanvoelen. En pas richting het einde van de week, dan zijn er allemaal wat betere voorspellingen. En dan gaan we hopelijk volgende week weer langzaam naar een graadje of 20. Het nieuws krijg je van René.
2: Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft gisteravond een inval gedaan in een woning aan het Prinsessenhof in Tilburg. Daarbij is een man aangehouden en geblinddoekt afgevoerd. De politie deed daarna uitgebreid onderzoek in de woning. Waar de inval precies mee te maken heeft, is nog niet bekend. Wildcrossen in de bossen, het mag niet, maar het gebeurt volgens boswachter Erik alsnog heel veel. Hij is het beu en ging gistermiddag zelf achter 3 motocrossers aan.
3: Het is mega asociaal voor andere recreanten. Super schadelijk voor de natuur, het is gevaarlijk. Ga gewoon lekker naar de crossbaan, die zijn er genoeg. Dit is gewoon helemaal niet nodig.
2: En nu is het helemaal vervelend, want dieren zitten midden in het broedseizoen.
3: Dus dat geldt voor vogels, maar dat geldt ook voor zoogdieren, marters. Reeën hebben nu kalfjes, vossen hebben welpjes. En dan is rust echt het allerbelangrijkste wat je nodig hebt in natuurgebieden.
2: De crossmotoren van dit weekend konden trouwens wel ontsnappen. Een groep van zo'n 40 pro-Palestijnse demonstranten heeft gisteravond een gebouw van Tilburg University bezet. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. De bezetting was tijdens het campusfestival Night University en verliep volgens de universiteit wel rustig. Vorig jaar was er tijdens het festival ook al een bezetting. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9%. Ofwel naar ruim 25.000. Volgens de politie komt dat onder meer door een verharding van de samenleving en meer onrust bij demonstraties. Zo is er een groep die hun geluid wil laten horen, wat hun goed recht is. Maar er zijn ook andere groepen.
4: Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
2: Agenten gebruikten vooral geweld trouwens bij aanhoudingen en bij mensen met verward gedrag. Ja, een shock voor Frans Bauer, want zijn wassenbeeld in Madame Tussauds in Amsterdam bestaat niet meer. Het is vernietigd, zo bevestigt het museum aan Omroep Brabant. Een verslaggever van Showbiz België bracht Frans het nieuws.
5: Ik moet jou teleurstellen.
6: Hij is vernietigd.
5: Letterlijk, hij is vernietigd.
6: Hoe is het mogelijk? Ja, dus ik ben eigenlijk een soort van gerecycled.
5: Ja, ik weet zelfs niet of je gerecycled bent. Het zou ook kunnen zijn dat ze het in een verbrandingsoven hebben gedumpt.
6: Dus ik ben eigenlijk, dus mijn beeld is gecremeerd, wil je zeggen. Ergens is, ik was er zelf nog niet eens van op de hoogte.
2: Ja, nou, het beeld stond er al sinds 1999. Gemiddeld staan beelden er zo'n 13 jaar in het museum. Dus die van Frans heeft het lang volgehouden. Of er ooit een nieuwe komt, ja, dat is dan nog niet bekend.
0: Nee, ja. Kijk, prima. Maar had dan even een belletje gedaan.
7: Ja, toch een mail even.
0: Of stuur even een berichtje van, joh, weet je, we gaan langzaamaan weer door met andere mensen. Nou, dan had hij dat denk ik helemaal prima gevonden. Had hij misschien nog wel 1 keer gekomen voor een leuke foto. En dan per 1 juni. Is het dan wordt hij omgesmolten en dan komt er weer iemand anders. Maar ja, Frans, je moet het ook maar horen via de tamtam natuurlijk.
7: Ja,
0: ja, dat vind ik echt niet oké. En misschien dan, maar is het wel leuk gevonden om die pop thuis te hebben? Ik bedoel, als Frans dan aan het optreden is, dat ze die gewoon naast maar eens op de bank kan zetten en dan gewoon gezellig tv kijken.
2: Oh ja, het is wel een jonge versie van Frans. Dus ja, misschien is
0: dus dat misschien is
2: dan
0: wel een goeie.
7: Goed idee.
0: Ja. Nou ja, maar ja, hij bestaat niet meer. Goedemorgen, wij gaan de stemmen tellen voor koffie of thee. Dus als je gestemd hebt en sowieso blijf luisteren, dadelijk de uitslag.

0: Ardenne Munnik en groeten uit de Maaiveld. Wil jij koffie? Of thee? We hadden weer twee bijzondere liedjes. Ed Sheeran en Michel Telo. Dat zijn altijd van die plaatjes waar je misschien even over twijfelt. Of misschien denkt van nou, ik weet het wel wat ik wil deze ochtend. Nou, dan heb je mogen stemmen. Dat is ook behoorlijk goed gedaan, moet ik zeggen. Veel mensen die ook nog even last minute even een ouderwetse appje stuurden. En dan is het uiteindelijk aan ons om te gaan tellen. En dan hopen we maar dat het allemaal goed komt. Cora, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja? Alles? Ja. Ja, gewoon zijn gangetje.
1: Zijn gangetje.
0: Ja, dat is toch ook goed? Dat is toch prima?
1: Dus.
0: Een vraag aan jou. Ga je nog wat leuks doen komend weekend?
1: Ja, we gaan naar de camping.
0: De camping? Ah, sta op de camping.
1: Ja.
0: Kijk, en is dat een vaste plek of is dat gewoon ja, met sleuren of wat dan ook?
1: Een vaste plek.
0: Vaste plek, wat leuk. Nou, dan hoop ik voor jou dat het snel wat beter weer wordt. Want anders is het met een dikke jas aan zitten in de voortent.
1: Dat hoop ik ook.
0: Nou, wij gaan voor jou duimen. En misschien, ja, de vraag is een beetje, gaan we dan voor Ed Sheeran of gaan we voor het zomerse plaatje voor Michel Telo?
1: Voor het zomerse plaatje.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, dan wens ik jou heel veel zonneschijn toe en een kei mooi weekend.
1: Dankjewel,
0: hetzelfde.
1: Houdoe, hè? Houdoe, hè?
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: The Rhythmics and Love is a Stranger. We hebben natuurlijk straks weer ons nieuwsoverzicht. En het leuke daarvan is...
1: Oh, oké.
2: En hier is Koens.
1: Wat grappig.
2: Ja, ik zag het gebeuren.
0: Het systeem pleurt eruit.
2: Ja,
0: jongens.
2: Ik zie het.
3: Maar wel een heel lekker nummer.
2: Ja, ja, hij komt zoals nog.
0: We gaan hem daar ook nog even draaien. Maar ik moest eigenlijk wat anders hebben. En dat heel systeem loopt.
2: We kunnen ook niet raden. Dan hebben we ook geen punten. Of we dan wel raden.
0: Nou, we zien het wel.
3: Luid eventjes.
0: We gaan straks raden waar een nieuwsberichtje over gaat. En de vraag is, wat is de titel, René? Want wij moeten daarna gaan raden. We hebben tot nu toe we hadden de eerste dag gelijk schot in de roos. Gisteren gingen we gelijk de mist in. En vandaag heb ik toch goede hoop op.
3: Oké. Nou, daar komt-ie. Je hebt helemaal niet zoveel stemmen nodig om te winnen.
0: Je hebt helemaal niet zoveel stemmen nodig om te winnen.
2: Ja. Ik denk dat ik het weet.
0: Ja?
2: Ja. Wil je eerst een gokje doen?
0: Ik denk dat het gaat over gewoon een zangwedstrijd. En dat uiteindelijk bleek dat er maar 5 mensen hebben gestemd. Denk ik.
2: Dat eerste deel klopt, denk ik.
0: Oh.
2: Volgens mij gaat het over het Songfestival.
0: Oh.
2: Omdat je, dat heeft, ik weet niet meer wie, maar iemand heeft uitgezocht... dat als je maar gewoon met een paar honderd man stemt...
0: Ja.
2: Dat je dan eigenlijk al gewoon binnen bent.
0: Oh, nou, dan...
2: Volgens mij, ik denk dat het daarover gaat.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Jij heeft helemaal niets... Ja, nou ja.
2: Dus jij zei al zangwedstrijd. Dus vind dat we, als het dit is...
0: Het is wel een punt.
2: Dan hebben we allebei een punt, vind ik.
3: Oké, dan stemmen jullie dus daarvoor.
2: Ja, wij stemmen daarvoor met z'n tweeën.
3: Okay.
2: Dus dan winnen we hopelijk.
3: Ja, ik schrijf het op.
0: Jij raadt nooit waar ik ga draaien nu.
2: Nou. Ik weet het.
3: Zou het iets van de Koens kunnen zijn?
0: Ja, kost jou een rondje koffie.
3: Oké, ik ga even halen.
2: Ja, noem eens getal 110, 6, klopt. Koffie, lekker.
0: Ja, die grap doe ik thuis altijd.
3: En hier ook.
0: Daarover gesproken heb ik straks ook nog wel een verhaal over. Het is één grote puinhoop bij mij thuis. Huh?

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Dorrel Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
7: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
6: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
8: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
9: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
10: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
6: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kijk, goedemorgen. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Jordi. Er staat 1 file die opvalt tot nu toe in deze ochtendspits.
11: 1 file?
12: 1 file. Was
11: dat
12: ook
11: op dit tijdstip? Het was gisteren al hartstikke druk.
12: Ja, het is toch nu woensdag en dan duurt het allemaal wat langer en de spits is ook wat minder druk.
11: Ja, klopt.
12: Maar het is wel begonnen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, want daar heb je nu 10 minuten vertraging. Het staat daar vast tussen de afritten Veghel en Kerkdriel.
11: Nou ja,
12: dat
11: dan,
12: was het.
11: Dan ja, spreken we elkaar straks wel weer.
12: Zometeen misschien meer, ja.
11: Dag Bianca.
12: Joejoe.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of...

0: en rosmalen. Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Kei, goedemorgen.
5: Jordi Graat.

0: The Police and Can't Stand Losing You.
1: Kei goedemorgen.
0: Het is vandaag woensdag 13 mei. Het is helaas een wisselvallige dag. We gaan af en toe zon zien, maar ook buien. En dat betekent dat de temperatuur niet hoger gaat komen dan een graad of 13.
2: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 2000 was de vuurwerkramp in Enschede.
0: Ja.
2: In 1984, Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd.
0: Ja.
2: En in 2023, dit liedje wint vandaag het Songfestival.
0: Ja, echt onbekend. Ja, Loreen. Het is vandaag de dag van de appeltaart. Het is ook de dag van de hoebers. En het is de dag van de cocktails. Zingen jullie een beetje van de cocktails?
2: Ja, heel erg. Ja.
3: Soms wel. Ik vind bier lekkerder, zeg maar speciaal bier. Maar is cocktail, jawel.
0: Ja, Mark, ik vind je ook wel echt...
2: Ik ben van de cocktails.
0: Jij bent ook iemand die kan echt gewoon zo'n kaart gewoon rustig gaan bestuderen. Ja. En ook verschillende dingen proberen. Jij bent wel van verschillende drankjes door elkaar.
2: Ja, zeker.
0: Favoriet?
2: De zombie.
0: De zombie.
3: Ja, oh, dat heb je een keer eerder verteld. Wat zit er allemaal in?
2: Ja, wat zit er niet in?
0: Ah. Wel, de drankenkast, daarom heet het de zombie. Want als je dan 's ochtends wakker wordt en je kijkt in de spiegel... Wat is er nou met mij gebeurd? Ik heb drie zombies op.
2: Ja.
0: Wat nieuws, René?
3: Ja, goedemorgen. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in eerdere jaren. Agenten werden in 2025 ruim 2,6...

0: miljoen keer ingezet. Bij ruim 25.000 incidenten werd geweld gebruikt. De politie geeft aan dat geweld geen doel is, maar dat het inderdaad vaker nodig is. In een huis in een schuur in Hulte is vanochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Het hele pand stond bij aankomst van de brandweer al volledig in lichte laaien. Er waren voor zover bekend geen bewoners in het pand. En dan, de uitslag op jullie antwoord.
1: Ja.
2: Doe ze point.
1: Kijk.
0: Ja, de uitkomst. Ja.
1: Vamos.
0: Kijk. Keurig, want de uitkomst van het Songfestival is redelijk makkelijk te manipuleren.
2: Ah.
0: Dat blijkt uit onderzoek van de New York Times. Zij deden een analyse van stemdata die ze van Spanje kregen. En wat bleek? De nummer 2 in dat jaar van dat Israël won was Oekraïne. En die hadden nog geen 10.000 stemmen. Je mocht toen nog 20 keer stemmen. Dat wil dus zeggen dat je met 500 mensen al de winst bij het publiek had kunnen pakken. Ja, de krant wil hiermee aangeven hoe erg de illegale campagne van Israël kan zijn voor de uitslag.
1: Ja, dat tikt al lekker aan, ja.
2: Ja,
1: het was gisteren ook alweer zover. Gisteravond was de eerste halve finale. En Israël ging daar ook weer op televoting door. De jury had ze helemaal niet supergoed beoordeeld. Maar ze waren wel gewoon weer de nummer 2 of 3 volgens mij van de thuisstemmers. Ja, dat zal ook wel met die campagne die ze wat niet mag. Maar dat hebben ze wel gedaan. Ja, dat zal er allemaal weer mee te maken hebben.
2: Zie je maar weer hoeveel pech Sineke heeft gehad, hè, in die tijd.
1: Ja, het is

0: Fleetwood Mac. Everywhere uit de 80s. In een keigoeie morgen. Het is 10 minuten voor 7:30. Het zonnetje schijnt en wij zijn vooral heel erg opgelucht.
1: Nou zeker, toen ik het dit zag, toch eens een verluchting.
0: Ik heb jou gisteravond nog een bericht gestuurd. Dan kunnen we dat in ieder geval afvinken. Heeft alles te maken met de Brabantse Oranjebus. Want die vertrok een aantal weken geleden al richting Amerika. Daar is natuurlijk het WK voetbal deze zomer.
1: Ja, en dan moeten toch weer van die optochten komen ook.
0: Ja, en we hadden toen in Keigoeiemorgen hadden we natuurlijk best wel een lang gesprek over hoe gaat dat dan. Hè? Ja. Want daar wordt dan iemand helemaal voor ingewerkt die met die bus kan rijden. En dat moet allemaal weer op een boot. En dat gaat dan weer best wel een tijdje duren. Ja, de vraag is natuurlijk, is de bus er ondertussen ja of nee? Chauffeur Frans van de Oranjebus, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe vaak heb je op een dag gekeken een beetje waar de bus is?
2: Bijna elke dag wel een beetje, wel eens een paar dagen tussendoor niet gevolgd. Maar nee. De rest heb ik toch altijd wel gevolgd.
0: Want hebben jullie gewoon zo'n trekkertje erin gezet?
2: Ja, niet in de bus, maar de boot.
0: Oh, op die fiets. Oké.
2: Ik heb dan zo'n volgtrekker van de boot eigenlijk.
0: Ja.
2: En dan kun je hem juist volgen naar waar dat hij ongeveer is. En dan ligt hij weer een paar dagen in de haven stil. Want hij is eerst van Zeebrugge naar Halifax in Canada gegaan.
0: Ja, ja.
2: En toen is hij van Halifax naar Baltimore in Amerika gegaan. En toen is hij rechtstreeks via Florida, de Keys en zo richting Houston gevaren.
0: Dat is een flinke reisje.
2: Ja, dat is een tochtje van... Ik moet zeggen, hij is nu heel snel gegaan omdat hij eigenlijk minder havens had.
0: Ja, precies. De havens zorgen voor veel vertraging. Tenminste, dan blijven ze een paar dagen daar staan, toch?
2: Ja.
0: Want hoe lang? Want we kunnen zeggen, bij deze, de bus is inderdaad aangekomen in Amerika. Hoe lang heeft de bus nou precies over gedaan? Want wanneer hebben we elkaar voor het laatst gesproken? Dat was de ochtend dat de bus inderdaad de boot opging.
2: En toen heeft hij nog natuurlijk... we hebben hem naar Zeebrugge gebracht, 15 april.
0: Ah, dat was het, ja. Ja.
2: En hij is 19 april is hij op de boot gegaan. Dus hij is binnen 4 weken is hij eigenlijk naar Houston gegaan. Dus dat is vrij snel. Want normaal zit hij rond 5, 6 weken zit hij toch al op de boot. Dus.
0: Ja. Ja, er zijn pakketjes van AliExpress Frans die er langer over doen, hè?
2: Ja, het... Het is maar net, het is eigenlijk, de boot is eigenlijk ook zo'n transportbedrijf.
0: Ja, nee, dat klopt.
2: Al wat we onderweg mee kunnen pakken ze mee. Daar brengt geld op natuurlijk. Dus.
1: Ja. Maar was jij net zo opgelucht als wij dat toen hij er eenmaal was gisteravond?
2: Ja, dan ben je wel blij dat hij weer is en dat hij weer veilig op de kade staat en zo.
0: We krijgen nou een appje, Frans, van Johan. Die zegt, rijdt die bus dan zelf nu met een lachpoppetje? Maar daar kun jij best wel goed uitleggen, toch, hoe dat zit?
2: Ja, dus we moeten een gebruiksaanwijzing.
0: Ja.
2: Hè, van de hoofdschakelaar en hoe dat je moet starten. En met de versnellingen en noem maar op en dergelijke. Moeten wij allemaal in het Engels ook
0: Een uitleg, hè? Ja, precies. Ja,
2: een uitleg. En dan weten de lokale mensen eigenlijk van hoe dat de gebruiksaanwijzing en wat ze moeten doen.
0: Ja, en wanneer ga jij zelf? Want ja, je wilt natuurlijk wel kijken of het busje helemaal in orde is en noem maar op. Je weet nu dat hij er is, maar het is wel fijn als je nog start daar natuurlijk.
2: Nee, ik vlieg 10 juni daar naartoe.
0: Ja.
2: En dan pikken wij hem in de haven op.
0: En dan moest er ook nog een ander kenteken op en zo, hè? Of moet je dat dan allemaal nog gaan regelen? Of is dat al lang aangeregeld?
2: Nee, dat is al geregeld. We hebben al een kenteken vanuit Texas.
0: Ja.
2: En dan mogen wij heel Amerika mee door.
0: Ja, wat leuk, hè? Ja, het is wel echt heel erg leuk. En dan is het natuurlijk hopen dat hij, als hij eenmaal gaat rijden, dat er heel veel Oranje fans achteraan gaan sluiten. Maar ik heb het idee dat wel goed komt. Tenminste, de Oranje fans die daar zijn, die gaan sowieso jullie bus opzoeken.
2: Ja, want er zijn er al wat tickets verkocht voor alle wedstrijden.
0: Ja.
2: Dus er zijn ook al een hele hoop mensen in Nederland die daar naartoe gaan. Dus, en er zijn ook heel veel mensen, Nederlanders, die in Amerika wonen.
0: Ja, klopt.
2: En die gaan ook allemaal naar de wedstrijden. Dus ik denk dat we toch wel een parade van wat een paar duizend mensen achter de bus aanlopen.
0: Ja,
2: dus.
0: En dan is het voor jou weer hopen dat de bus niet voor half juli terug hoeft. Want dan hebben we in ieder geval tot de finale geschopt.
2: Nou, ik hoop dat we eind juli ongeveer dus dat we de bus terug naar de haven kunnen brengen. Dus ja.
0: Hij is in ieder geval veilig daar. Laten we hopen op een fantastisch WK. En dan ook nog hopen dat hij pas heel laat weer terug hoeft. Laten we daarop inzetten.
2: Ja, ik heb een vlucht geboekt tot na de finale. Dus terug.
0: Dan komt dat goed.
1: Kijk, vertrouwen is groot.
0: Frans, dankjewel hè. Houdoe.
2: Oké, dankjewel. Goedemorgen.

0: Milwaukee. Kun je altijd zo lekker uitspreken, hè? Milwaukee. Hier op de radio. Bijna 2 minuten voor 7:30. Je luistert naar een kei goeiemorgen. Dadelijk het laatste nieuws met René.
1: Ja, justitieminister weer met Sierra Leone in gesprek over Bolle Jos en bier voor 2 euro op dit festival.
0: Bier voor 2 euro? Nou,
1: voor 2 euro.
2: Mark? Ja. Ik wilde vragen, waar is het? Maar dat hoor ik dan zo, denk ik wel.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
5: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: 1 minuut voor 7:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nou, er staan een paar files en de meeste leveren ook nog niet zoveel vertraging op. Maar op een aantal wegen heb je wel net iets meer dan 5 minuten oponthoud. Namelijk op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel-Noord. En op de A58 staat file van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. Daar heb je ook ruim 5 minuten tijdverlies. Net als op de A58. Maar dan van Breda naar Eindhoven bij Oorschot.
0: Als ik tegen jou zeg, Bianca, de oleander.
7: Ja.
0: Wat zeg jij dan?
7: Oh, die moet je in de winter. Die is niet zo winterhard. Die moet je in de winter goed afdekken.
0: Ja, afdekken in de winter, giftig, staat erbij.
7: Even giftig, inderdaad.
0: Ja. Maar mensen vragen misschien waar hebben we het over. Maar we hebben van Bianca, die heeft dus een tuin met allerlei bordjes met nummers. En dan staat er dus bij ieder nummer staat de type plant. En wat dan handig is voor de kenmerken: bodembedekker, winterhard, moet groenblijvend zijn.
7: Ja, precies. Ja. Heb je dit ook, die tekst van die oleander, van mijn eigen bestandje gehaald?
0: Jazeker. Standplaats, volle zon.
2: Ja, want we hebben inmiddels het bestandje gekregen van Bianca. Ja, daar hebben wij nu alweer lol om de hele ochtend.
0: Ja. Snoei.
7: Blijft mooi.
0: Einde winter, voor nieuwe knoppen komen.
7: Ja, nou,
0: ik vind het zo mooi. Ik zal het
7: maar precies verkeerd omdoen en dan is het kapot.
0: Ik zal jou dus zeggen. We hadden dus dat filmpje staat bij ons op Instagram, op Omroep Brabant Radio.
7: Ja.
0: Maar ik had dat dus gedeeld. Maar ik moet zeggen, de mannen die moesten er hard om lachen. Maar jij hebt echt veel bijval van vrouwen gekregen.
7: Ja,
0: die ook zeggen van, ik snap dat wel.
7: Ja, dus, ik zelf ook. Ik heb echt reacties gehad van veel, inderdaad ook vrouwen die zeiden, ik heb ook zo'n bestandje thuis. Ja.
2: Ik heb inmiddels ook zo'n bestandje thuis. Maar dat is gewoon voor mezelf. Heb ik aan mijn vrouw gegeven. Ik wil graag om 6 uur eten. Om 8 uur voetmassage. En in de zomer vroeg naar bed.
7: Ja. En niet in de volle zon.
2: Nee, niet in de volle zon zetten graag.
0: Bianca, tot straks, hè.
7: Tot zo.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, het weer van vandaag. Het is een beetje wisselvallig, tenminste. We hebben regen, we hebben zon. Maar het is best wel koud voor de tijd van het jaar. Het wordt namelijk zo'n graadje of 12. Alle details en hoe we de komende dagen gaan verlopen, dat hoor je over een minuut of 10 van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met René.
1: Justitieminister David van Wiel heeft in Genève opnieuw gesproken over de uitlevering van de Bredase drugscrimineel Jos Leidekkers. Beter bekend als Bolle Jos. Hij zou al langere tijd in Sierra Leone verblijven en daar bescherming krijgen van de president. In Nederland en België moet Bolle Jos nog tientallen jaren celstraf uitzitten voor onder meer drugshandel en het opdrachtgeven voor een liquidatie. Nederland probeert al meer dan een jaar hem uitgeleverd te krijgen. Erik van Merrienboer wordt tijdelijk burgemeester van Roosendaal. Hij neemt voorlopig de taken over van Mark Buys, die eind vorige maand zwaar gewond raakte bij een fietsongeluk in Zeeland. Volgens de gemeente gaat het langzaam beter met hem, maar is hij nog lang niet duidelijk hersteld of hoe lang dat nog zal duren. burgemeester De Pla uit voor zijn kritiek op NAC Breda. Afgelopen zondag gaf De Pla geen toestemming om de gestaakte wedstrijd van NAC tegen Heerenveen uit te laten spelen in Breda, maar dat gebeurde wel. Volgens De Pla draait de wereld niet om voetbal en was de veiligheid niet te garanderen. De clubs en de KNVB laten op hun beurt weten dat de burgemeester telefonisch niet bereikbaar was voor overleg en alleen maar appjes stuurde. Railschoppers hebben gisteravond brandende fakkels en vuurwerk richting de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht gegooid. Daardoor ontstond de brand in de struiken vlak voor het gebouw, zag deze verslaggever.
8: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Binnen waren asielzoekers en medewerkers. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens de waarnemend burgemeester wel erg geschrokken. De railschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer zelfs tegen. Deze demonstrant stond erbij en keek ernaar.
9: Wat vindt u ervan?
10: Ja, dit vind ik niet leuk. Als je dat bedoelt. Het gedoe.
9: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
10: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
1: Premier Jette noemt het schandalig wat er gisteren is gebeurd. Nou, Mark, komt hier een festival waar een biertje nog geen 2 euro kost?
2: Kom maar door.
1: Nou, dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is toch zo in Deurne.
2: Oh, dat is jammer. Nee. Zo flauw. Ja, zo flauw inkopper.
1: Daar begint het KOZ-festival, het kostfestival. Een muntje kost er €1,99, dus je drankje ook. Het festival is een stichting en draait bijna volledig op vrijwilligers.
11: 70 mensen die echt vrijwillig mee opbouwen. Heel veel jongens die ook gewoon een week vrij nemen nu om mee op te bouwen. En op de festivaldagen zelf zitten we over de 300 vrijwilligers die de barren en dat soort zaken ook draaien.
1: Grote artiesten staan er niet, wel lokale DJ's en coverbands. Wat ooit begon als een feestje in een weiland voor 70 man trekt nu zo'n 15.000 bezoekers in 3 dagen.
0: Maar het gaat wel een beetje die kant op, want de echt grote festivals, en dan heb ik het even niet over een Pinkpop, een Lowlands, Paaspop, dat soort dingen. Dus ik heb het echt over de festivals die normaal inzetten op 20.000-15.000 mensen.
2: Per dag bedoel jij?
0: Ja, die gaan een beetje nu naar 10.000-15.000 en die gaan zich ook meer op één genre richten en dat soort dingen. Omdat
2: je ziet het bijvoorbeeld bij een Wish, je ziet er bij de Snollebolletjes ook.
0: Er zijn wat verschuivingen in festivalwereld heel erg. Kijk, en zo'n festival die doet tussen haakjes gewoon kleinschalig 15.000 mensen en ons kent ons. En dan als je heel veel vrijwilligers hebt, dan blijf je inderdaad keurig overeind. Maar het is lastig hoor, momenteel.
2: Noem het maar kleinschalig, 15.000 mensen.
0: Ik bedoel kleinschaliger. Maar ik bedoel ten opzichte van...
2: Nee, zeker.
0: Is het dan wat kleinschalig?
2: Ik vind dat wel mooi, man. Dat je zo'n feestje begint in een achtertuin ergens. Keilig. En dat, dat dit het wordt. En laten we eerlijk kijken naar Pinkpop, wat je net noemt, en Paaspop. Daar ga je echt heen omdat je Suzanne Freek, Guus Meeuwis, noem het allemaal op, die wil je zien.
0: Hier ga je voor de sfeer.
2: Dus al staat Hans van de Takkelaan 14 daar gewoon een uurtje disco-hits te draaien, maakt allemaal niet uit, je drinkt een pilsje met je buren. Dat zijn eigenlijk de leukste festivals vaak.
0: Nou ja, en het is denk ik ook succes omdat het inderdaad betaalbaar is. Want als jij...
1: Mensen natuurlijk, die vrijnemen en alles opbouwen.
2: Nee, maar dan vind je het ook leuk om dat vrijwillig te doen, want dit duurt dus 3 dagen. Ja. En dan Ans van Takstraat 14 gaat op vrijdag. En Tanja van de Buren die gaat op zaterdag. En dan heb je nog 2 dagen, kun je het ook gewoon vieren. 1 dag bij vrijwilliger. En dan heeft de wijk of de buurt of het dorp gewoon een leuk feest. Dat is fantastisch, man.
0: Hartstikke top. Ja, eerlijk is eerlijk. Chapeau. En ik hoop dat dit nog heel lang gaat bestaan.
2: Ik ook. Dus, en dat het een fantastisch feestje wordt.
1: Nou, ja, waarvan akte.
0: En jij mag ook gaan natuurlijk. Als je denkt van ik wil voor 2 euro mezelf compleet van de wereld zuipen.
1: Nou...
0: Ja, ik heb jou laatst bij het Regiohelden-festival gezien. Daar heeft René ook de term open bar een eigen...
1: Ja, maar...
0: Zeker, want ik dacht echt... Ik denk nou, die gaat achter tevoren dadelijk in de auto naar huis. Maar dat was 0,0, hè?
1: Ja, ik zat niet... Jordi er niet van, omdat wel even door de microfoon ook kreeg. Waar de directrice ook bij stond.
0: Ja. Oh ja, dat klopt. Ja, sorry nog daarvoor, ja. Zometeen het uitgebreide weer. En het is natuurlijk eindexamentijd. Dus we gaan weer een eindexamenvraag doen. Eerst Nena en

0: minuten over 7:30. Dan weet je hoe het zit, hè? Dan gaan we altijd naar het weer van Weerplaza. Berend, kei, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, het is weer een dagje met de jas aan, hè?
1: Ja. Zeker, ja, het is aan de frisse kant. Op dit moment temperatuur rond de graad of 7 à 8. En daar gaat ook niet heel veel mee bijkomen vandaag. Echt een stuk frisser dan gebruikelijk. Op dit moment ziet het er wel best aangenaam uit.
0: Ja,
1: het is overal wat droog en flink wat zon. Maar ook dat gaat helaas wel veranderen. Want in de loop van de ochtend trekken vanuit het westen nog wel meerdere stevige buien over de provincie. Lokaal kan er ook wat onweer bij voorkomen. En ook de hele middag houden die buien aan. Het is niet zo dat het de hele middag regent. Maar het, het geeft af en toe ook wel van die fraaie wolkenstructuren op. Met misschien ook wel van die regenbogen. Want tussen de buien door schijnt wel de zon af en toe. Maar het is dus wel echt een hele wisselvallige dag vandaag. Ook vanavond en vannacht blijven die buien gewoon aanhouden. Ja.
0: En morgen Hemelvaartsdag, veel mensen vrij. Kunnen ze iets voor buiten gaan plannen? Of zeg je van nou, zoek toch maar iets binnen op. Van een restaurantje of weet ik het allemaal wat. Wat hebben we voor morgen een beetje op de weerkaart?
1: Het ziet er niet heel best uit, nee. Zeker in de ochtend en in het begin van de middag moeten we toch wel rekening houden met meerdere buien die over de provincie trekken. In de loop van de middag, dan lijkt het wat droog te worden. Gaat de zon wat vaker schijnen. En dan loopt de temperatuur op naar een graad of 12. Maar dat is nog steeds echt wel fris voor de tijd van het jaar. Dus als je morgen iets wil plannen, dan is het waarschijnlijk aan het beste moment en het einde van de dag. De avond lijkt namelijk wel grotendeels droog te verlopen. Schijnt de zon nog een tijdje en de nacht naar vrijdag, dat wordt een opvallend koude nacht. Met temperaturen die kunnen dalen naar waarde nog maar net boven het vriespunt. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden. De dagen na vrijdag en zaterdag, dan wordt het gewoon weer tamelijk wisselvallig met meerdere buien. En opnieuw is het fris met hoger 12 of 13 graden dan.
0: Ja, we moeten het toch maar even hierbij houden. Het is even nog niet anders. Ik zou graag zeggen, we gaan in de toekomst kijken en er komt daar vast wel weer een warmere periode. Maar voorlopig zitten we dus gewoon even met die as.
1: Ja, zeker.
0: Het is niet anders.
1: Klopt.
0: Berend, mag ik jou hartelijk danken en een kei mooie dag toe wensen.
1: Zelfde.
0: Houdoe. Ah, daar gaat hij weer.
2: De schoolbel.
0: De schoolbel, jazeker. Heeft alles te maken met de kei goeiemorgen eindexamen quiz. Want de eindexamens zijn natuurlijk begonnen. Hele spannende tijd. Niet alleen voor die leerlingen zelf. Ook voor de ouders, familie, opa's en oma's. Noem het allemaal maar op. Ja, en iedere dag is er dan wel weer een examen. Dat kan van alles zijn. We hadden bijvoorbeeld gisteren geschiedenis. Maar weet je, Nederlands, scheikunde, Duits, Engels.
2: Ja. En ieder niveau heeft ook elke dag wat anders. Hè? Ja. Want gisteren was het geschiedenis voor de HAVO. Daar hebben wij wat mee gedaan qua
0: zeker.
2: Vraag.
0: Ja.
2: Maar Nederlands voor VWO en scheikunde ook nog voor HAVO 's middags. Dus er is genoeg te doen.
0: Zeker. En dat worden dus hele spannende weken. En dus hebben wij iedere dag bij ons spelletje hebben wij de kei goeiemorgen eindexamenquiz. Mark die is door wat oude examens gaan bladeren. Die zijn overigens gewoon allemaal online te vinden. Voordat mensen
2: zeker.
0: Denken, Mark heeft ergens bij zijn oude school een oude map opgegooid.
2: Nee, die kun je gewoon online vinden.
0: Dat zou het zijn, hè? Ja, vroeger was dat natuurlijk veel... Ja, dan praat ik echt alsof ik... Maar vroeger moest je echt gewoon naar een... Tenminste, bij mij op de middelbare school, als je oude examens wilde oefenen, moest je naar een archief. En dan
2: zeker.
0: Kon je dan op verzoek of op goedkeuring van de leraar kon je een oud examen gaan doen.
2: Ja, nee, zeker. En dan kreeg je hem uitgeprint mee. En dan kon je dat thuis gaan zitten doen.
0: Maar goed, tegenwoordig is dat allemaal een stukje makkelijker. En daar zitten hele moeilijke vragen in. Daar zitten makkelijke vragen in. In ieder geval, wij hebben één vraag van een bepaald vak. En als je het kijkt hoe je morgen prijzenpakket wil winnen, dan zou ik zeggen, let op en doe mee. Want misschien hebben we wel een vraag die jij weet.
2: Vandaag is het onderwerp Frans.
0: Frans.
2: Ja, de taal. Ja. Niet de persoon.
0: Nee.
2: Dat zou een heel gek examen worden. Ja. En de vraag uit een oud examen is een taalvraag.
0: Ja.
2: Wat betekent le chat? En dat is dan Frans. En ik wil graag de Nederlandse term hebben. Of het woord. Of
0: kijk, dat is de grote vraag. Le chat, wat betekent dat? Laat het weten via 06-573-28203. En het is dus echt een oude examenvraag.
2: Ja.
0: Dat
2: zat verwerkt in een wat langere tekst.
0: Ja.
2: En over van alles en nog wat. En het ging over le chat.
0: Ja, en het kan dus zijn dat je me dan meteen op dat examen een puntje hebt kunnen scoren, als je dat weet. Maar nu kun je er een keigoeiemorgen prijzenpakket mee verdienen. Dus laat weten wat het zou kunnen zijn, le chat. Stuur even een appje, 06-573-28203. En wie weet billen we je zometeen wel terug.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: Kylie Minogue en Love at the First Sight. Daar gaat hij, de bel, want we zitten midden in de eindexamens. En dan hebben wij dus iedere dag het Kei Goeiemorgen eindexamenspel.
1: En wij zouden zelf niet geslaagd zijn, denk ik.
0: Nee.
1: Wij kregen al commentaar op de vraag.
0: Ja, het is Le Chat.
1: Le Chat.
0: Ja.
1: Je moet
0: kun je nagaan hoe goed mijn Frans is als ik daar ben.
1: Ja.
0: Dan,
1: want we doen een eindexamenquiz. We stellen elke dag een vraag uit een oud eindexamen over een examen dat vandaag is. Vandaag staat Frans op het menu. En wij vroegen, wat is Le Chat?
0: Nee,
1: maar
0: dus
1: die
0: Le Chat.
1: Is dus niet, dat is niet een ding.
0: Als ik dat mondeling had moeten doen, dan was er gelijk een dik kruis erin
1: gegaan. Dan was het misgegaan.
0: Dan had ik voor de herkansing kunnen komen.
1: Maar ja, wat betekent het?
0: Ingrid, kei goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Jij bent onderweg.
2: Ik ben onderweg, ik ben al bijna op het werk.
0: Oh, waar werk je ergens?
2: In het ziekenhuis in Helmond,
0: Elkeliek. Elkeliek, ach, kijk.
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Dus dan zit ook heel veel schatten, hè?
0: Ja, daar zitten heel veel schatten, ja. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. De vraag is wel, weet jij wel wat Le Chat betekent?
2: Ja, dat wil zeggen de kat.
0: De kat, jazeker. Ja. Ben jij een beetje van het Franse land, van Frankrijk en dat soort dingen?
2: Nee, eigenlijk niet zo.
0: Nee, wat is een beetje jouw vakantieland waar je normaal graag naartoe gaat?
2: Spanje,
0: ja. Ja, mag ook, hè. Ik bedoel, er niks is goed of fout erin. Dus laten we daar even voor opstellen.
2: Ja.
0: Maar goed, we hebben wel goed nieuws. Want jij hebt voor jouzelf het Kei Goeiemorgen prijzenpakket binnengehengeld.
2: Wauw, keileuk.
0: Dus dat komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Nou, heel fijn. Dankjewel.
0: Maak er een mooie dag van, hè.
2: Ja,
0: en de groetjes aan de chatten daar, hè.
2: Dat doe ik,
0: Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hé, hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
14: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
15: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
17: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
16: Vragen over groei.
18: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
16: Of vragen waar je niet omheen kunt.
19: Hoe behoud ik mijn mensen?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
20: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
24: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
25: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik maak me alleen maar boos.
23: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
1: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
23: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er staan niet veel files, maar je moet nu op de A58 wel heel veel geduld hebben van Breda naar Eindhoven. Want bij Oorschot is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en het staat vast vanaf knooppunt De Baars. Oh. De vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur daar. Dus van Tilburg naar Eindhoven kun je beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Verder staan er wat kortere files, bijvoorbeeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de N264 rijdt het langzaam van Gennep naar Uden. Bij Uden heb je nu 5 minuten vertraging.
2: Dankjewel. We gaan zometeen naar een oud-Hollands spel wat echt iedereen ooit heeft gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat je dit nooit gedaan hebt. En daar is een WK van. En welk WK ik bedoel, blijf luisteren.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
27: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
28: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
28: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Irene Cara en Fame.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. 10 minuten over 8. Van harte welkom. Fijn dat je erbij bent op deze woensdagochtend. Straks hebben we hier de man die in onze ogen de zomerhit van 2026 te pakken heeft.
2: Ja.
0: Justin de Wild, cheerio, die komt hier straks langs. En daar gaan we eens even gezellig babbelen met hem. En kijken of hij misschien wel meer leuke dingen in petto heeft. Hè?
2: Dat lijkt me
0: zal
2: wel.
0: Het zeggen.
2: Dat lijkt me wel.
0: Het weer voor vandaag op deze woensdag van de 13e mei. Het is een wisselvallige dag. Af en toe zon, af en toe buien. Temperatuur is helaas niet hoger dan een graad of 13. Ik zou er heel veel meer van willen maken, maar de komende dagen is het echt gewoon nog weer even de dikke trui aan en de jas aan.
2: Dan veel muzikale jarigen vandaag. Ja. Johnny Logan wordt 72 jaar. Stevie Wonder wordt 76 jaar. En ook deze vrouw is

0: jarig en die wordt 85.
1: Ik hou van dansen en muziek.
2: Hey, viva René Snippen.
0: Imca Marina.
2: Ja. Ja, dat is ook een icoon, hè? Heeft zij die trouwboerderij nog daar in Anna Paloma, daarboven in het noorden van Nederland? Dat is echt, je denkt dat je op een gegeven moment bijna, die hebben toen volgens mij, er is, hoe heet het ook weer, de vicari of zoiets?
0: Ja, ik zit daar
2: links, iets naar boven. Ja, wij zoeken het dan gelijk op.
0: Ja, nee, ze is gestopt.
2: Gestopt, ah. Ja. De vicari. Wat jammer.
0: Ja.
2: Dat was een prachtige locatie.
0: Jij wilde eigenlijk wel je vrouw ten huwelijk vragen.
2: Ik zeg heel eerlijk.
0: Als het daar had gekund nog.
2: Ik heb nooit plannen gehad om te gaan trouwen. Maar als de vicari nog open was geweest. Nou, dan had ik toch echt wel. Ja. Dan was de eerste been over mijn hobbeltje was gezet.
0: Ja,
2: hoor.
0: Precies.
2: Dan had ik,
3: had de wereld er heel anders uitgezien.
2: Ja. Maar ja, het is niet zo. Dus,
0: Ja.
2: Ik denk dat er één nu thuis scheldend en vloekend. Maar goed.
0: Dan gaan we snel door met de dag van doen we net als niet gebeurd.
2: Ja, daarover gesproken. Het is vandaag de dag van de kabouters. Ja. Het is vandaag ook de dag van de crouton. En het is de dag van de receptionist. En daar willen wij natuurlijk iedereen van harte mee feliciteren. In het nieuws, René.
3: Ja, in Loosdrecht, Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties over de komst van noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen gearresteerd voor het afsteken van vuurwerk. Het is onduidelijk of in Den Haag ook arrestaties zijn verricht. In Loosdrecht ontstonden er branden toen betogers met vuurwerk gingen gooien. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt op de A58 bij Moergestel. Hij reed richting Eindhoven toen hij de controle over zijn auto verloor. De brandweer heeft de man uit zijn auto bevrijd. Zakken chips in de supermarkt zijn heel vaak kleurrijk. Blauw is paprika, rood is naturel, nou ga zo maar verder. Maar in Japan zijn alle zakken vanaf nu zwart-wit. Om de kleur aan de zakken te geven is olie nodig. En die is door de oorlog natuurlijk heel duur geworden. Dus vanaf nu moet je goed lezen wat er op de zakken staat, want ze zijn allemaal hetzelfde qua kleur.
0: Ja, dus dan denk je dat je lekker paprika aan het eten bent. En dan heb je sour cream in je, in je michel.
2: Dat soort dingen, ja.
0: Nee, dat is niet lekker, hè, sour cream chips.
3: Ik zou ook nooit voor paprika gaan, maar goed.
0: Wat is jouw favoriete chips?
3: Ja, ik vind dus ik mag het merk niet noemen. Maar
0: van wie niet?
3: Ja, Tyrells, dat is dat, zo'n merk is dat.
0: Ken het niet.
3: Ja, dat is salt and vinegar. Dat is echt heel lekker.
2: Is dat normaal gesproken, want dat is natuurlijk nu anders, maar dat is een wat donkere zak.
3: Ja, zo'n donkergroene zak is dat. Maar die maakt wel een aparte smaak.
0: Ja.
3: Salt and vinegar smaak.
2: Ja, ik zou zeggen bolognese chips, als je dan gaat voor naturel paprika of die variant. Maar waar ik zelf helemaal weg van ben, ik kan niks aan doen, is nibbits.
0: Die gaan eruit, toch?
2: Ja, ik weet het. Als dat een zak open gaat, dan ben ik hopeloos verloren.
3: Ja, maar die nibbetjes, die lange niet.
0: Nee, alleen de ringetjes.
3: Alleen de ringetjes.
2: Maar de lange, die zijn echt top.
0: Oké.
2: Okay. En ik heb volgens mij jij...
0: Oeh.
2: Dat is een goeie.
0: Ja.
2: Jij hebt het ooit gezegd.
0: Doritos. Cheese onion.
2: Ja. Ja, we zullen kijken of we hier wat chips kunnen vinden.
0: En dan heerlijk uit je bek meuren heel laat. En dan zo in mensen hun gezicht doen. Nou, dan heb ik een topavond.
2: Ja. Heb jij gisteren gegeten of wat ruik je?
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar ik zal even een smintje pakken.

0: Anderson, I Just Might. Het WK Schule staat voor de deur. Dit jaar is het in Nederland, in Drenthe. Jan Oosterbrink uit Veldhoven die won dat WK in 2024 in Frankrijk en doet dit jaar weer mee. Jan, een kei goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe sta je ervoor eigenlijk? Hoe is de vorm?
1: De vorm is goed.
0: Ja? Heb je veel getraind de afgelopen dagen?
1: Nou, niks meer of minder als anders.
0: Want hoe lang ben je al een beetje door het Schule bevangen? Hoe lang doe je dat al? Echt op hoog niveau?
1: Nou, ik schule al 50 jaar bij de Nederlandse Schulebond, dus wedstrijden.
2: Dat is wel lang.
0: Ja, maar wanneer dacht jij van, nou, ik ben misschien toch wel... Ja, bij mij gaan ze iets makkelijker in de gaatjes dan bij de rest, zeg maar.
1: Nou, dat was direct al toen ik vrij jong was. Bij de jeugd was ik vrij goed.
0: Ja.
1: En altijd goed gebleven.
0: Is er eigenlijk een tactiek? Wat gebruik jij als tactiek?
2: Ja, dat vind ik fijn, want ik win nooit, Jan.
1: Ja, een tactiek... eigenlijk moet je de stenen er gewoon in gooien. Dat is de beste tactiek.
0: Ja.
1: Nee, maar over het algemeen... de zijkanten die gooien het makkelijkst.
0: Klopt.
1: Dus die moet je voor het laatst bewaren.
2: Want wat er bij mij altijd gebeurt, Jan, is dat ik dan een paar keer mis en dan hoopt het zich zo allemaal op voor die ingang. Ja, en dan lukt er niks meer. Wat moet ik dan doen?
1: Toch de juiste steen raken dat het wel weer vrij komt te liggen en dat je ze erin kunt gooien.
0: Ja, dus zorgen dat het gat vrij komt te liggen. Dat is het makkelijk.
1: Eigenlijk moet je zorgen dat er geen stenen voor komen te liggen.
2: Nee. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een goede tip.
0: Hey, en jij won in 2024 het WK. Neem ons even mee terug naar die dag. Hoe heb je dat toen helemaal ervaren? En want om hoeveel wedstrijden gaat het voordat je echt gewoon de kampioen bent?
1: Nou, je hebt op dag 1 heb je een aantal voorrondes. Dan gooi je 2 keer een serie van 10 bakken achter elkaar. Dus in totaal heb je dan 20 keer gegooid.
0: Ja.
1: En dat bepaalt eigenlijk een plaatsingscijfer.
0: Okay.
1: En de nummers 1 tot en met 128 gaan door tot het hoofdtoernooi. En dan heb je de eerste wedstrijd, dus nummer 1 tegen 128. Nou, dan wint de nummer 1 wel, over het algemeen. Die spelen dan man tegen man. En dan spelen ze met 20 stenen maar 2 onderbeurten. Uh-huh. En dan kan een uitslag worden 10-0 of 10-8 of... afhankelijk, als je wint krijg je 2 punten, als je verliest krijg je 0 punten. En je speelt dan 10 partijen.
0: Ja.
1: Dus als je eerst speelt nummer 1 tegen 128, wint hij. Dan gaat nummer 1 door naar nummer 65. Dan naar nummer 33. En ja, zo ga je naar boven. Uiteindelijk heb je de nummers 1 tegen 2 in de finale.
0: En dan wordt het spannend. En dan uiteindelijk, dan ben je zomaar. Dan win je het WK bijvoorbeeld in 2024. Dit jaar doe jij ook weer mee. Hoe schat je de kans in? Hoe is de concurrentie? Waar wil je zelf op eindigen? Welke plek?
1: Ik wil eigenlijk wel bovenaan eindigen.
0: Ja?
1: Top 8 zou...
0: Wauw, ja.
1: Ja, zeker moeten eigenlijk. Mm-hmm. Maar... je weet het niet.
0: Nee.
1: De voornaamste concurrentie komt wel uit Nederland. Er zijn, ik denk van de, laten we echt 12 kandidaten of potentiële titelkandidaten zijn. Dan komen er denk ik 8 uit Nederland, 3 uit Zweden en 1 Duitser.
2: Oh, wij zijn eigenlijk net als bij het schaatsen het Schulland van de wereld.
1: Ja, het heeft natuurlijk ook te maken omdat WK nu in Nederland is, dat er relatief veel Nederlanders meedoen.
0: Ja.
1: Maar de top is wel Nederland.
0: Wanneer gaat het allemaal beginnen een beetje? Wanneer ben je echt volop in de wedstrijden?
1: Morgenavond beginnen eigenlijk de teamwedstrijden. Je hebt ook teamwedstrijden.
0: Ja.
1: Dan heb je vrijdag heb je de voorrondes. En op zaterdag zijn de knock-out fase.
0: Oh. Het wordt spannend, Jan, maar ik weet zeker dat jij een prachtig mooie plek gaat halen. En wij hopen echt op heel veel Brabants succes. En dat jij, net als in 2024, uiteindelijk weer de titel binnensleept.
1: Ik hoop er ook op.
0: Super veel succes en dankjewel.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Houdoe.
1: Houdoe.
0: We gaan zo naar het laatste nieuws. René, wat heb je voor ons?
3: Steeds meer spanning in klaslokalen tussen jongens en meisjes. En een foutje van een parkeerdienst in Den Haag drijft iemand gek in Breda.
4: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
5: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
6: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
5: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
6: Koppens biedt veel meer.
5: Kom langs in Volkel.
6: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
11: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
12: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
13: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
15: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: 2 minuten over 8:30. Het Omroep-Brabant verkeer krijg je van Bianca Damink. Goedemorgen.
16: Goedemorgen Jordi. Nou, er staan niet zo heel veel files meer in Noord-Brabant. De meeste files die er stonden zijn opgelost. Je hebt nog wel 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht voor de afrit Kerkdriel. En ook op de A59 naar Den Bosch rijdt het nog langzaam. Tussen de afrit Dussen en Waalwijk heb je ook 5 minuten oponthoud. En op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot moet je 10 minuten geduld hebben. Het rijdt daar langzaam voor de aansluiting met de A58.
0: En Bianca, verwachten jullie nog vakantieverkeer? In ieder geval voor een lang weekendje weg vanmiddag?
16: Zeker, ja. We verwachten dat het redelijk vroeg in de middag drukker wordt. Ja. Normaal gesproken staat er wel zo'n 1000 kilometer file op zo'n woensdag voor Hemelvaart.
0: Zo?
16: Ja, dat gaan echt heel veel mensen vanmiddag al op pad. En als het regent, dan helpt dat ook niet mee met de drukte. Dus het wordt vooral ook richting de Veluwe, Arnhem-Nijmegen. Ook op de A2 en de A27 druk tussen Utrecht en Brabant. Dus als je vanmiddag de weg op gaat, dan moet je zeker rekening houden met de nodige vertraging.
0: En zijn er alleen de Nederlanders of hebben ook de Duitsers weer een weekendje?
16: Nee, die gaan ook op pad inderdaad. De Duitsers verwachten ook veel vertraging en veel mensen gaan ook bijvoorbeeld echt op vakantie richting Oostenrijk, Zwitserland en naar Italië. Dus daar wordt het ook zeker druk. De Gotthardtunnel is altijd echt een bekend knelpunt, ook dit weekend weer. En in Duitsland wordt er ook op ruim 900 plaatsen aan de weg gewerkt. Dus als je die kant op gaat, dan kun je daardoor ook wat vertraging oplopen. Dat is altijd hetzelfde. En de grenscontroles zijn er natuurlijk ook nog voor de Duitse grenzen. Verder gaan er nog wegen dicht dit weekend. Bijvoorbeeld de A12. Dus kijk eventjes in de verkeersinformatie.
2: Is er nog een weg waarvan je zegt, hier kun je doorrijden. Waar je wel gewoon lekker naartoe kan.
16: Friesland,
0: oké. Okay. Nou, hartelijk dank. Tot straks. Het weer van vandaag, het houdt helaas niet over. Het is tot en met vrijdag echt een beetje wisselvallig weer. Af en toe buien, af en toe zon. En maximaal in ieder geval vandaag een graad of 12. Wij gaan naar het nieuws, dat krijg je van René.
3: Docenten zien steeds vaker spanningen tussen jongens en meisjes door de zogenoemde manosfeer. Dat zijn online video's en ideeën over dominante mannen en onderdanige vrouwen. Volgens een Eindhovense docent leidt dat in de klas tot meer pestgedrag, harde opmerkingen en discussies over de rol van vrouwen. Zo'n 2000 militairen van de Landmachtbrigade in Oorschot bereiden zich voor op de grootste landmachtoefening van het jaar in Duitsland. Over 2 weken vertrekken de militairen met panzervoertuigen en wapens richting oefenterreinen, waar ze samen met Duitse eenheden een nepvijand moeten tegenhouden in een geheim scenario. Wildcrossen in de bossen. Het mag niet, maar het gebeurt volgens boswachter Erik alsnog heel veel. Hij is het beu en ging gistermiddag zelf achter 3 motocrossers aan.
17: Het is mega asociaal voor andere recreanten. Super schadelijk voor de natuur, het is gevaarlijk. Ga gewoon lekker naar de crossbaan, die zijn er genoeg. Dit is gewoon helemaal niet nodig.
3: En nu is het al helemaal vervelend, want dieren zitten midden in het broedseizoen.
17: Dus dat geldt voor vogels, maar dat geldt ook voor zoogdieren, marters. Reeën hebben nu kalfjes, vossen hebben welpjes. En dan is rust, rust, rust echt het allerbelangrijkste wat je nodig hebt in natuurgebieden.
3: De crossmotoren van dit weekend konden trouwens ontsnappen. Saoedi-Arabië zou tijdens de oorlog in het Midden-Oosten geheime luchtaanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Volgens die bronnen waren de aanvallen een vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen op Saoedi-Arabië. Ook de Verenigde Arabische Emiraten zouden Iran heimelijk hebben aangevallen. Een man in Breda werd afgelopen weken regelmatig gebeld door mensen met een wielklem in Den Haag. Dat zit zo, door een fout bij de Haagse parkeerdienst kwamen bellers niet bij de gemeente uit, maar op de mobiel van de Bredanaar. De fout zou inmiddels zijn hersteld, maar de man mag nog wel even af.
2: Dat lijkt me zo vervelend als je onterecht wordt gebeld door mensen, of niet, René?
3: Ja. Ja, dat moet ik even uitleggen.
2: Ja, dat zou ik maar even.
3: Ja, een collega. Een collega die heeft een keertje allemaal sleuteltjes. Heeft hij zo'n de naam opgeschreven? Zeg
2: ja, met 1 april.
3: Ja, met 1 april. Dat was volgens mij 2 jaar geleden. Dat was ik aan het werk. En ik werd de hele dag gebeld door mensen die zeggen: ik heb een sleutel van jou gevonden. En de eerste keer dacht ik, nou, ze zijn verkeerd verbonden. Dus ik zei heel netjes, nou, je bent verkeerd verbonden, mevrouw. De tweede keer werd ik gebeld. En toen dacht ik, wacht eens even, ik word hier opgelicht. Ze hebben mijn nummer met een datalek, dacht ik helemaal zo.
2: Ja.
3: Dus ik werd op een gegeven moment 4 keer gebeld, 5 keer gebeld. En bij de 6e keer heb ik echt de mensen heel brutaal te woord gestaan en opgehangen en afgesnauwd. Omdat ik gewoon heel geïrriteerd werd. Wat bleek nou? Dat mijn collega Thijs, die had eventjes overal sleuteltjes hier in het, nou, in het rondgegooid. Met mijn naam en nummer erop. En mensen dachten, die ga ik even bellen.
2: Ja, helpen. Ja. Wel lief dat er zoveel mensen ook lief zijn om jou te bellen.
3: Ja, ja, ontzettend ook, ja. Lief, maar ik werd helemaal gek.
2: Ja, was jij niet helemaal blij mee?
3: Nee.
2: Ik vond het zo goed.
3: Ja. Als het bij een andere gebeurt, is dit heel leuk.
2: Precies. Ja, precies. Dit is fantastisch voor ons. En het was zuur dat jij dan slachtoffer was. Ja.
0: Ja. Maar we gaan deze nog wel een keer doen, ergens bij iemand.
2: Ja, nou doe maar met mijn werktelefoon. Ja. Die staat namelijk uit. Die ligt in een la al 2,5 jaar.
0: Ik heb wel een paar namen. Goedemorgen, 7 minuten over 8:30. Zometeen hier Justin de Wild in de studio. Eerst Sister Sledge en We Are Family.

0: Sister Sledge and We Are Family. Het is 9:10. Een keigoeiemorgen. En hier in de studio Justin de Wild. Goedemorgen, jongen.
1: Ja, goedemorgen. Een keigoeiemorgen.
0: Helemaal rise and shine.
1: Ja, rise and shine.
0: Ja, jij dacht gisteren, ik ga even lekker relaxed even hier vlak in de buurt. En even zwemmen, eten en even bijkomen van alles.
1: Heerlijk. Ik had gisteren even een dag vrij. Dus ik dacht heerlijk eventjes het hotel in. Lekker ontspannen, lekker de sauna in, zwemmen. En op tijd naar bed.
0: Ja, dat snap ik. Want het zijn, ja... Kun jij, laten we even een klein... Ik zit even te denken, zullen we de tijd eens zetten op 15 februari van het afgelopen jaar?
1: 15 februari.
0: En niet dat het een specifieke dag is, ik ben meer gewoon even zo... Voordat Cheerio uitkwam, ja. Hoe zag jouw leven er toen een beetje uit?
1: Nou ja, toen was het al best wel... ik wil niet zeggen dat het toen echt mega druk was. Dan natuurlijk wel wat boeking. Carnaval was net achter de rug.
0: Ja.
1: Ik ben een week na carnaval ben ik op vakantie. Volgens mij was ik 5 februari op vakantie geweest. Dus daarom is Cheerio ook pas veel later uitgekomen. Ja. Want we zouden hem eigenlijk een vrijdag voor de carnaval uitbrengen. Dan had hij net even de carnaval meegenomen dat de DJ's konden draaien. Alleen ja, toen was ik op vakantie de 15e. En eigenlijk toen ik terugkwam de vrijdag, ging die uit.
0: Ja.
1: Ja, die week daarna moest ik eigenlijk al wel overal heen. Maar toen ging het ook nog wel goed. En toen de tweede week, derde week, maar de vierde week... Ja, toen wist ik niet wat me overkwam. Dat ging zo door het dak heen.
0: Ja.
1: En nou zijn we 4 weken later verder. En het is nog steeds bizar. Het gaat gewoon als een sneltrein. Ja.
2: Ja, ja. Je staat gewoon op 5 in de top 40.
1: Het is bizar, hè?
2: Ja. Nee, maar dat gebeurt sowieso met Nederlandstalige liedjes... als in feest Nederlandstalige muziek. Gebeurt dat sowieso bijna nooit. En jij bent gewoon even in 3 weken heen geknald.
1: Ja, nou dat. Nummer 5. We kwamen 39 binnen. Toen zijn we naar de 18 gegaan. En toen zijn we van de week naar nummer 5 gegaan.
2: Ja, bekend. Bizar.
1: Het is echt bizar.
2: En het kan nog 4 plekjes omhoog, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het wel. We gaan er wel voor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is natuurlijk mooi meegenomen als we nummer 1 worden, maar... Ja, dit is al gewoon een hele beleving op zich.
0: Ja, wij zagen elkaar bij Lingepop in Elst.
1: Ja.
0: En toen was hij moest de spits afbijten. Nou, dat is al kei moeilijk, maar hij komt op. En meteen met Cheerio, meteen gaat heel die tent op zijn kant. Toen dacht ik, hier broeit iets. Hier gebeurt iets. Maar jij moet natuurlijk bij al die optredens steeds gedacht hebben... als jij opkomt met dat nummer. Potverdorie, ze hebben meteen de sfeer te pakken.
1: En ja, dat...
0: Wanneer kreeg jij in de gaten van... nou, het wordt nou wel heel erg goed opgepakt?
1: Ja, wij hadden zelf helemaal niet in de gaten. Weet je, puur omdat we al best wel zongen. Maar we zongen gewoon een nieuwe single aan het begin en aan het eind.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hoe je doet dat met 2 keer om de promo. En dan... Ja, ik en Sven is mijn broer. En wij doen eigenlijk alles samen. Sven doet het hele management. Maar Sven werd gebeld van... Hey Sven, de boekingen, er komen ongeveer 10 binnen... en 9 aanvragen zijn van Justin. Hij zei, hebben jullie wat in de gaten? Nou, wij hebben niks in de gaten. Kwartier later belde het platenlabel op. Sven, de streams die gaan door het dak heen. Heb je dat in de gaten? Nee, we hebben niks in de gaten. Wij gaan eventjes kijken, zegt hij. We bellen met een uurtje ongeveer terug. Nou, dat was het 10 minuten verder. En ja, toen zagen wij het en toen dachten we... oh nee, jongens, we gaan door het dak heen. Het is niet normaal. En toen zag ik ook appjes. Tino Martin, Leeuw Kleine heeft zelfs gebeld. Echt heel bekend Nederland. Die zat in één keer zat in mijn DM.
0: Die komen in één keer bij jou ook aan, ja.
1: Dus ja, dat is gewoon het hele mooie. Iedereen omarmt het ook. Het is natuurlijk ook best wel feest, maar het is ook echt heel volks.
0: Ja.
1: En dat maakt het mooier eraan.
0: Ja, is het... Want dit liedje, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Wanneer lag die bij jou echt kant en klaar op de plank? Wanneer was die voor jou echt af?
1: Kant en klaar. Hij is best wel snel... Toen hij klaar was, toen hebben we hem best wel snel gereleased.
0: Nee, dat kan. Er was sommigen die... bedoel, we hadden hier gisteren de 3J's. Die hadden in oktober een plaat. En die hebben het echt laten wachten tot april. En nog 25 keer verbouwd. Maar ja, jij was volgens mij redelijk snel ermee.
1: Ik had de demo had ik al 1,5 jaar bijna. Jeffrey Hees op de demo geschreven.
0: Ja, klopt.
1: En toen... Hij liet hem luisteren. Hij zei, Justin, moet je eens luisteren. Dit heb ik geschreven voor je. Ik zei, ja, wel leuk.
2: Maar was niet eens meteen helemaal overtuigd.
1: Nee, helemaal niet. En dat heeft echt nog een jaar of tot 1,5 jaar op de plank gelegen.
0: Was dat de twijfel, Justin?
1: Ja, ik weet niet. De naam Cheerio. En die hebben we nog een keer aangepast met... Hey, wij gaan door. En dan wij gaan door.
0: Oh,
1: ja,
0: zo,
1: ik weet het ook niet. Cheerio. En toen... Ja, toen moesten we met de top 5 van de demo's komen. En toen, toen hebben we gezegd van... Bij mij staat Cheerio op 5. En bij het platenlabel stond hij op 1.
2: Oh, ja.
1: Goh. Ik zeg, ja, maar ik heb zelf ook iets te willen, toch? Ja, nee, dat heb je zeker. Alleen, wij hebben er iets meer verstand van, zegt hij. Hij zei, ik denk dat dit de plaat is. Ik zeg, nou, ik denk van niet. Ja, zegt hij. Hij zei, jij bent gelijk zit je er vol in. Ik zeg, nee, ik zeg, we gaan het gewoon zien. Hij zei, nou, ik ga naar Manfred Jongenelis, ga ik ermee. En die heeft de productie gedaan. Toen heeft hij alles ingespeeld, heel gaaf en op mijn sound. En toen liet hij hem luisteren. Zegt hij, Jus, nou moet je weer horen. Ik zei, oh ja.
0: Oh ja.
1: Ja, ik zie het toch wel gelijk. Ik zet me dan zo snel mogelijk uit. Dus we moesten de clip nog schieten. We moesten alles nog doen. Dus ja, eigenlijk alles bij alles. Toen zijn we binnen 2 weken zijn we eigenlijk uitgekomen.
0: Ja, en dan uiteindelijk neemt het een gigantische vlucht. Iedereen pakt het op.
1: Ja.
0: Waar kom jij de laatste 4 weken waarvan je nooit had gedacht van... daar heb ik ooit wel een keer over gehad met mijn broer samen. Maar kijk, natuurlijk om te beginnen hier bij Kei Goeiemorgen.
2: Nee, tuurlijk.
1: Zeker dat.
0: Staat op eenzame hoogte, maar de rest is natuurlijk ook... Nee, zonder gij, maar denk Breda, Koningsdag, dat je daar in één keer was.
1: Dan mochten we in één keer heen naar Breda. Ja. Je mocht van de week zongen weer in Ahoy. En voor de eerste keer met de liveband. En dan voor de eerste keer in Ahoy, ja, daar was ik best wel zenuwachtig voor.
0: Ja.
2: Maar dat is ook een gek contrast, lijkt me. Want er zijn ook nog, denk ik, boekingen... die mensen die jou in eind 2025 hebben geboekt... voor een bruiloft voor 60 man.
1: Ja,
2: want dat was ook het circuit waar je voor Cheerio ook in zat, natuurlijk.
1: Ja,
2: en dan nu Koningsdag.
1: Ja.
2: Maar die boeking, dus dan sta je op dinsdag sta je voor 60 man bij een bruiloft... en op woensdag sta je voor 70.000 man op het plein. Dat lijkt me super gek verschil.
1: Het is heel, best wel heel gek eigenlijk. Alleen de mensen die mij toen hebben geboekt... Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Die geloofden toen al in mij, laat ik zo zeggen.
0: Ja, zo netjes, ja.
1: En ik heb ook gezegd, en iedereen zegt van... Jus, ja, moet je dat wel doen? Je bent nou van de grote podiums. Dus ik zei, ja, je moet niet vergeten waar je vandaan komt natuurlijk. Hun hebben toen wel in mij geloofd. Hun hebben, ik kostte toen 1.000 euro.
2: Ja.
1: Dat vond ik best wel serieus geld. Voor het circuit waar ik toen in zat.
2: Voor een half uurtje optreden. Ja.
1: En dat vond ik best wel serieus geld. Dus ja, ik zeg, die mensen, je weet de achterkant niet. Misschien hebben ze wel 3, 4, 5 maanden gespaard om mij te laten zingen.
0: Ja.
1: Misschien hebben ze wel, je weet het niet, met z'n elkaar gelapt om te mij te laten komen. Ja, en dan nou zeggen van, hé jongens, ik ben zo druk, ik kan niet komen. Nee, jongens, wel reëel blijven.
2: Ja, heel
1: dan,
2: goed.
1: Dan moet je ook naar die jongens van 60 man ook. Maar dan moet je ook weer naar die anderen toe. Dus al met al is het best wel heel druk aankomende maanden. Maar ook... Niet vergeten waar je vandaan komt.
0: Nee.
2: Ja.
0: Wie ben jij de afgelopen weken tegengekomen waarvan je dacht... nou, dat team, fans van mijn liedje, vind ik zo leuk.
1: Ja, dat zijn toch wel de grootste namen. We hadden Bas Smit, Nicolette van Dam.
0: Ja, ik zag het jou als je...
1: Die hadden een bedrijfsuitje met de wijn. En ja, dan mocht ik in één keer moest ik op een jetski met... moest ik midden het water op. Ik zei, oh jongens, ik moet wel zingen zo meteen. Dus ja, weet je, op het water. Ik dacht... Dus ja, wel lastig. Maar dat zijn wel hele mooie dingen, dat we dat mogen doen. Maar ook Ahoy, dat soort dingen gewoon.
0: Ja, tuurlijk.
1: Alle grote namen die achter de labels zitten, achter de... Ja, eigenlijk dat soort dingen. Ja, die geloven in een keer allemaal in je.
0: Wist jij dat er zo'n wereld achter zat? Of was dat wel iets waarvan je het wist, maar eigenlijk nooit echt bewust heb gerealiseerd?
1: Ja, ik wist wel natuurlijk dat er veel meer achter zat. Ik was 11 jaar toen ik begon. Dus eigenlijk in de loop der tijd leer je toch wel, een beetje de wereld kennen. Natuurlijk weet je van het bestaan van de grote directeuren... tot en met de mensen die er werken.
0: Tuurlijk.
1: Alleen, ik kende die mensen, kende ik al wel. Laat ik zo zeggen, ik keek daar gewoon naar uit. Maar nooit wetende dat hij jou ooit een keer zou zeggen van... hey Jus, je doet het zo goed, echt super trots
0: op. Ik wil iets.
1: Ja, nou dat, ja, maar letterlijk dat. Dus ja, dat komt alleen maar binnen, maar het is onwijs leuk.
0: We gaan eerst eens even luisteren naar jouw monsterhit, mag ik toch wel zeggen. Cheerio, Just in the Wild.

0: Opening, kei goedemorgen. Mogen we al spreken dat het de zomerhit van 2026 is? Of vind je dat zelf moeilijk om te zeggen?
1: Ik vind het best wel moeilijk om te zeggen, maar iedereen roept het al.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, jongens, de zomer is wel een beetje begonnen. De lente zit erin.
2: Ja, alleen, nu even niet vandaag.
1: Maar je hebt nog zo lang te gaan. Dus ja, je weet, je moet gewoon denk genieten van de momenten. Dan, en dan zien wat de tijd brengt.
0: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde gaan als Baila de Gasolina vorig jaar.
1: Ja,
0: dat ging ook rond april ging dat in één keer, klapte dat. Ik vond zo mooi op jouw site staat: herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag. Is dat jouw slogan een beetje?
1: Ja, dat is
0: jouw
1: mijn motto. Ja. Ja, dat is echt wel mijn motto.
0: En waarom? Wat vind je daar zo mooi aan die zin?
1: Ja,
0: ik vind het mooi. Maar...
1: Ja, leef vandaag je eigen leven. Natuurlijk. En herinner je gisteren en droom vandaag en dat soort dingen. Dat is eigenlijk wel gewoon, ja, leef gewoon lekker met de dag en maak van iedere dag een feest. En morgen kan het voorbij zijn. Dus vandaag heb je succes en morgen kan je zomaar weer beneden aan de ladder staan. Terwijl je eigenlijk wel van elke dag moet genieten.
0: Ja.
2: Het is toch ook, maar het is, kijk, ik snap het, je leeft vandaag. Maar zeker als je zo'n hit hebt als Cheerio, dan moet je ook denken aan morgen.
1: Ja,
2: en overmorgen.
1: Ja.
2: En, want dit gaat nog wel een paar weken mee.
1: Ja,
2: maar ik denk dat je ook al wel, want je zei net, ik had 5 demo's. Dan hebben we er nog 4 te gaan.
1: Ja, die zijn afgeschreven.
2: Oh, echt waar, ja?
1: Die waren niet goed genoeg.
2: Er moeten nieuwe demo's komen.
1: Dat is mijn top 5. Ik mag er ook geen top 5 in maken.
0: Nee. Week aangewerkt.
1: Ja, nou, er zit echt heel veel tijd en moeite in natuurlijk. Maar ja, weet je, het is gewoon... Ja, hun zeggen ook, jongens, we hebben nou iets te pakken. En dan moeten we voorbeduren.
2: Ja.
1: Alleen iedereen wil nou samenwerken. En dat zijn wel hele leuke dingen. Maar we moeten er ook kijken van, hey, wat is de juiste samenwerking? Waar vinden we het leuk? Met wie kunnen we nog meer behalen?
2: En heb
1: wie...
2: je het dan over liedjes, mensen die liedjes schrijven voor je? Of ook die het met je willen zingen?
1: Nou, ook liedjes die jongens willen schrijven in één keer. Maar ook, ja, ook grote artiesten die met je samen willen werken.
0: Ja,
1: in één keer.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, echt tof. Wat wil je zelf nog, zeg maar, voor de komende zomer?
1: Ja, natuurlijk gewoon lekker zingen. En gewoon dat heel Nederland, liefste gewoon alle liedjes zingen. Maar Cheerio is daar wel nummer 1. Dus ja, gewoon liefste dat iedereen dat zingt. En dat ik gewoon op elk podium van Nederland mag komen zingen.
0: Heel rare vraag, maar wordt er rondom jou genoeg gefotografeerd en gefilmd? Want er is natuurlijk op dit moment zoveel loopt er en het is van hot naar her. En je zat inderdaad net te vertellen. Dan sta je even, ben je een kwartiertje naar hooi. Dan ben je weer
2: op de uitje. Ja, je bedoelt voor herinneringen van later.
0: Herinnering.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ook een beetje...
1: Ik heb altijd een... dat is wel een hele leuke. Ik doe altijd zelf, maak ik een filmpje. Als we dan op pad gaan naar Ahoy, naar een... Ja, we hadden dan een keer een belangrijke televisieopname. Breda zijn we geweest. Ik maak gewoon zelf altijd even een filmpje van onze reactie. Dat we de deur uitlopen, dat we naar de auto toe lopen. En dan gewoon gekke bekken trekken. En dan weten we gewoon nog... Hey, dit is die... dit is eigenlijk gewoon de dag geweest dat we daarin zijn gegaan. En dit is de dag dat we daarin zijn gegaan. En dat, ja, weet je, het hoeft niet... Natuurlijk worden gefilmd en gefotografeerd. Alleen, dat zijn momenten die ik en mijn broer toch samen doen. En dat maakt gewoon het leukste eraan.
0: Is het ook misschien wel ook echt een waanzinnig mooi dingetje dat je dit samen met je broer kan doen?
1: Ja, gelukkig wel, zegt dat wel. Weet je, ik en Sven deden eigenlijk alles al.
0: Ja.
1: En toen mijn ouders, die hebben ook alles erin gedaan. En totdat Sven 18 werd met zijn rijbewijs en eigenlijk 16 al, was ze er heel erg mee betrokken. En eigenlijk vanaf zijn 18e met zijn rijbewijs is hij alleen maar meegegaan.
0: Ja. Ja, dus maar ook omdat hij natuurlijk gewoon... Hij weet natuurlijk het beste voor jou dadelijk te regelen en te vinden.
1: Ja, gelukkig wel. Weet je, ik kan tegen Sven zeggen... Nee, dit doe ik niet.
0: Ja.
1: Ofwel, dat doe ik wel. Maar ik kan ook zeggen van... Schiet die op wat je nou hebt gedaan. Dus ja, weet je, je bent natuurlijk gewoon heel zakelijk met elkaar. Maar ook een broerschap. Dus ja, dat is wel weer leuk.
0: Ik vond het echt waanzinnig tof dat je hier even wilde zijn.
1: Ja, tuurlijk. Nee, dat vind ik hartstikke mooi.
0: Als je weer een nieuwe single uit, kom vooral, want wij omarmen dit graag. En wel willen we even zeggen, en dan klinken wij, Mark en ik, misschien een beetje oud, maar pas ook een beetje op jezelf.
1: Zeker, gaan we.
0: Ja, want iedereen wil natuurlijk nu iets.
1: Nou, dat.
0: En dan is het wel fijn als je aan het eind van de zomer nog denkt, poh, ik heb nog in ieder geval wel een beetje de puff over.
1: Ja, nee, dat gaan we zeker doen. Daar heb ik gelukkig Sven voor.
0: Ja, dat is waar. En Cheerio natuurlijk.
1: En Cheerio.
0: Justin de Wild hier in de studio. Wij gaan zo meteen na 9 onder andere naar ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen. Maar eerst naar nieuws, weer en verkeer. En natuurlijk de reclames.
3: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: europakinderhulp.nl Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
9: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
8: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
10: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
8: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hartelijk dank, 9:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Het is vrij rustig, hè?
12: Ja, er is echt heel weinig aan de hand op de Noord-Brabantse wegen vanmorgen. Elders in het land is dat wel anders, want daar veroorzaken ongelukken echt heel veel vertraging. Maar in Brabant valt het allemaal mee. De meeste files van de ochtendspits zijn ook al helemaal opgelost. Alleen op de A2 sta je nog 5 minuten ongeveer in de file. En dat is van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstol.
11: Dankjewel, zometeen gaan we aan het ratje draaien. Mag je weer wat aan gaan vragen.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorle geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, ook bij De Jong in Goorle.
24: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu

0: Jordi Gaat.
1: Yeah.

0: All I Wanna Do Is Have Some Fun. Nou, dat is met Justin de Wild, die we hier vorige uur hadden, is dat wel besteed. Hè?
1: Zeker weten.
0: Alleen maar fun aan maken.
1: Wat een leuke kerel.
0: Het is 14 minuten over 9. En van harte welkom in een kei goeiemorgen. Het is op vandaag is het woensdag 13 mei. Het is een wisselvallige dag. Af en toe zon, af en toe buien. En de temperatuur die komt niet hoger uit dan een graad of 13.
1: En dat op de dag van de appeltaart, de dag van de hummus en de dag van de cocktail.
0: Gaan we naar het nieuws, René?
2: Ja, zo'n 2000 militairen van de Landmachtbrigade in Oorschot bereiden zich voor op de grootste landmachtoefening van het jaar in Duitsland. Over 2 weken vertrekken de militairen met panzervoertuigen en wapens richting oefenterreinen. Wat ze precies moeten doen, dat weten ze zelf ook nog niet. Docenten zien steeds vaker spanningen tussen jongens en meisjes door de zogenoemde manosfeer. Dat zijn online video's en ideeën over dominante mannen en onderdanige vrouwen. Volgens een Eindhovense docent leidt dat in de klas tot meer pestgedrag, harde opmerkingen en discussies over de rol van vrouwen.
3: Brabant. Een kei. Goedemorgen.
0: We gaan weer een kwartier lang misschien wel zometeen jouw plaat draaien. We gaan dan het ratje draaien. Waar komen we op uit?
1: De P van
0: de
1: Pieter.
0: P. Ja. En wat is de categorie van vandaag?
1: Iets dat gebakken moet worden voordat je het eet.
0: Iets dat gebakken moet worden voordat je het eet met de P.
1: Ja.
0: Dan mag je nu voor appen 06-573-28203. En vraag dan ook meteen iets aan, want daar doen we het allemaal voor. 06-573-28203. Iets dat je moet bakken voordat je het eet.
1: En je kunt er best creatief in zijn. Hè? Het mag iets bakken in de oven zijn. Of misschien wel in de zon. Of je kunt alle kanten op. Ook qua plaatjes. Want Jordi, ook vandaag is de jury weer...
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Laat het vooral weten als je denkt, nou, ik heb wel iets waarvan ik denk, nou, dat wil ik graag horen. Of waar je zin in hebt, of je nu thuis bent, of op het werk, of noem het allemaal maar op. Het mag eigenlijk alles zijn. Dan laat het vooral even weten. Dus via 06-573-28203. Dingen die je moet bakken voordat je het op kan eten. En ja, ik zou zeggen, vraag inderdaad van alles aan. Hoe meer, hoe beter. Dat vinden wij altijd leuk. Margaret komt met pizza.
1: Ja? Telt. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Bij deze gaan we bij jou beginnen, Margaret. Met een fijn plaatje uit de jaren 70. Dit is Casey and the Sunshine Band en I'm Your Boogeyman. En ondertussen mag je lekker blijven appen. En komt tussen nu en 9:30 misschien wel jouw plaat voorbij. Hier op Omroep Brabant.

Guus Meeuwis, speciaal voor Marloes, die kwam met pannenkoeken. Ja, dat is ook wel even een lekkere, toch? Dan gaan we naar Christian, die kwam met pepernoten. We hebben het over dingen die je moet bakken voordat je het kan eten. En ik kan je vertellen, daarom moest ik er ook wel om lachen. Ik heb ooit wel eens een keer pepernootjes geproefd die nog niet in de oven waren geweest. De ene die zweert erbij, die denkt, oh, is toch best wel lekker. En de andere die denkt, ugh. Nou, ik hoor bij die laatste groep. Maar hij vraagt wel een prachtig mooi liedje aan van Laurie Spee.

0: How many times? Dank jullie wel voor al jullie fijne verzoekjes. Morgen is, is het toch een soort van ratje, maar dan in een hele andere vorm, namelijk Bel en Bestel XXL.
1: Ja, en jij bent er gewoon.
0: Ik ben er gewoon.
1: Nou, dat vind ik al heel wat.
0: Ja, ik kom, nou zo. Alsof
1: nou, omdat je eigenlijk niet hoefde. Je was eigenlijk vrij en toen zei je, ja, maar vind ik heel leuk.
0: Nee, vind ik keileuk. Nee, zeker. Ja. Ik vind het keileuk om te doen. Dus morgen vanaf 9 uur hebben we de hele dag Bel en Bestel XXL. Mag je de hele dag liedjes aanvragen via de WhatsApp. Dus dan heb ik ook echt 3 uur lang de tijd om eigenlijk alles te draaien wat binnenkomt. Tenminste, ik moet er wel een aardig tempootje aanhouden. Maar ja, dat komt een heel eind, denk ik.
1: Weet wat je zegt, want dan ga je
0: dat is waar. Maar morgen in ieder geval vanaf 9 uur Bel en Bestel XXL. De hele dag op Omroep Brabant met Hemelvaartsdag. En vraag dan vooral lekker wat aan. En doe morgen ook vanaf 9 uur met me mee, want Mark Versteden is op vakantie.
1: Ja, heerlijk.
0: Dus René Lekker. Snippert, ja.
2: Ik ben vrij.
0: Die krijgt alleen maar belletjes over sleutels die zijn gevonden. Ja. En ik zit hier in mijn uppie.
2: Ik zal ze allemaal doorverbinden naar jou.
0: Dat is goed. Kijk,
1: werkpaden en luxe paden.
0: Dat is ook waar. Zometeen het laatste nieuws, René.
2: Opnieuw gesprekken over uitleveren Bolle Jos en toiletjuffrouw. Die begint voor zichzelf.
3: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Klaar voor Hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
0: Het is 9:30, we gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB.
7: Ja, maar nee, want ik heb geen files meer. Ik ga nog een keer refreshen, kijken of er iets bijgekomen is. Nee, helemaal niks.
0: Rustig, nee.
7: Dus maar, je kunt lekker doorrijden op de snelweg.
0: Maar inderdaad, wat jij zei, vanmiddag wordt inderdaad wel
7: superdruk. Vanmiddag waarschijnlijk al wel eerder dan normaal de spits begint. Dus hou vanmiddag rekening met veel vertraging, want er is veel recreatieverkeer onderweg door het Hemelvaartsweekend.
0: Nou, mag ik jou hartelijk danken?
7: Dat mag.
0: Wij spreken elkaar wel weer, want morgen ben je natuurlijk niet.
7: Nee, morgen ben ik het natuurlijk
0: Vrijdag
7: niet.
0: Vrijdag werk je dan?
7: Nee. Ik ga op vakantie. Ja, dus dag. Ik ben er wel
0: maar
7: weer
0: is
7: een keer.
0: Iedereen gaat hier maar op vakantie. Waar ga jij naartoe?
7: Nou, naar Cyprus.
0: Naar Cyprus?
7: Ja, dus.
1: Ook lekker.
7: Daar kom je elkaar niet tegen. Zon.
1: Nee.
7: Waar gaat Marik naartoe?
1: Ik ga op een cruiseschip.
7: Ja. Op een cruiseschip?
1: Ja, en die komt niet in Cyprus.
7: Oh, en ook niet langs het Hanta-virus.
1: Dat weet ik niet. Dat gaan we meemaken.
7: Dat zien we daarna wel weer. Ja. Oh, maar lekker zeg. En Jordi, die kan dan even op de winkel passen.
1: Ja, maar dat is ook leuk.
7: Kan die ook wel een keer, hoor.
1: Jordi is vaak genoeg weg geweest.
7: Daarom. Dus, altijd maar in die huisjes, gourmetten en dingen.
0: Ja, dat is waar trouwens, ja.
7: En dan moeten we toch weer...
1: Wij zijn een keer aan de beurt, hè?
7: Nou, precies, daarom.
0: Ik zet jullie even
1: maar
0: samen op
1: de lijn.
0: Wie
1: doet dan de plantjes als jij weg bent?
0: Ja,
7: oh, dat gaat automatisch. Er zit een systeem op de grond en dan wordt automatisch bewaterd.
0: Nee, dit is een grap, hè?
7: Nee, dat is echt waar.
1: Maar waar heb je dan een Excel-sheet voor als het toch automatisch gaat? Ik heb zoveel vragen.
7: Bij grote droogte moet het echt wel extra bewaterd worden.
1: Ah, ja.
7: Dus dat, we moeten niks aan toeval overlaten met zo'n tuin.
0: Bianca, mijn dank is groot.
7: Mijn dank ook.
0: En ik wens jou een kei mooie dag toe.
7: Dankjewel, tot ziens.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, die gaan lekker op vakantie, René. Ja, en wij staan maar te zoeken hier.
2: Ik ben morgen vrij en ik heb een vriend beloofd te helpen met zijn badkamer slopen. Daar baal ik nu ook wel een beetje van, moet ik zeggen. Maar...
1: altijd nee zeggen. Ja, nee, altijd nee zeggen.
2: Ik zei ja.
1: Maak jou een goed mens.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Met een volle agenda.
0: Ja. We gaan naar het weer van vandaag. Het is tot en met vrijdag eigenlijk een beetje wisselvallig met geregeld buien. Af en toe zon. Het blijft wel fris rond de 12 graden. We gaan naar het nieuws, dat krijg je van René.
2: Justitieminister David van Wiel heeft in Genève opnieuw gesproken over de uitlevering van de Bredase drugscrimineel Jos Leidekkers. Beter bekend als Bolle Jos. Hij zou al langere tijd in Sierra Leone verblijven en daar bescherming krijgen van de president. In Nederland en België moet Bolle Jos nog tientallen jaren celstraf uitzitten voor onder meer drugshandel en opdracht geven voor een liquidatie. Nederland probeert hem al meer dan een jaar uitgeleverd te krijgen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de A58 bij Moergestel. De bestuurder verloor de controle over zijn auto, schoot van de weg en kwam daarna met een botsing met een boom en een hek op zijn zijkant terecht. De brandweer bevrijdde de man uit de auto. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is gisteravond uit de hand gelopen bij een noodopvang in Loosdrecht. Daar waren honderden demonstranten die volgens deze verslaggever tegen de komst van asielzoekers zijn.
8: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huis moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobisch zijn.
2: De ME moest er op een gegeven moment aan te pas komen, omdat relschoppers de politie bekogelden en vuurwerk en fakkels naar het gebouw gooiden, waardoor borstjes voor het gebouw in brand vlogen. Daarna werd de brandweer eerst nog zelfs tegengehouden. Toiletjuffrouw Renate uit Apeldoorn zorgt al meer dan 30 jaar ervoor dat alles weer blinkt, of het nou de V&D was of later in de HEMA. Maar die winkel gaat haar vervangen door een paar poortjes en het leek er even op dat ze werkloos zou worden. Maar al snel bedacht ze een oplossing. Ze begint een eigen openbaar toilet in de stad.
9: Toen dacht ik van, nou, dan ga ik kijken of ik ergens toch een pandje in het centrum van Apeldoorn kan krijgen. En dan heb ik zelf toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling-bling.
2: Ja, in haar pandje verkoopt ze straks ook nog kleding. En ze kan niet wachten om te beginnen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, leuk man.
0: Superleuk. Weet je,
2: creatief,
0: dat,
2: toch?
0: Ja, ja, helemaal top.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja. We hebben ook nog even de eerste minuten van de opening van haar winkeltje. Kijk, gaat hartstikke goed.
1: Ja, nou, zij is er toch, dus dat wordt meteen geboend.
0: Ja, nou ja, als je er een keer bent, René, laat ons weten.
2: Ja, dan koop ik een shirtje voor ons allemaal.
0: Ja, dat zou nou top zijn. Jordi.

0: Dag Robin, het is bijna 9:45. Even terugblikken op de show van vandaag. Voor de mensen die niet meteen om 6:00 ingeschakeld waren. We hadden vandaag Frans in de uitzending. Hij is namelijk chauffeur van de Oranje Bus. En die is gelukkig in Amerika aangekomen. Ja, en hij is toch hartstikke blij dat zijn kindje, want dat is het toch wel, de overtocht weer veilig heeft gemaakt.
1: Ja, dan ben je wel blij dat hij weer is en dat hij weer veilig op de kader staat en zo.
0: En we spraken met Jan. Hij is oud-wereldkampioen Schule uit 2024. En dit jaar maakt hij misschien wel weer kans op de titel, denkt hij zelf. En hij heeft ook al tips hoe je het beste kan schulen.
2: Ja, een tactiek. Eigenlijk moet je de stenen er gewoon in gooien. Dat is de beste tactiek.
0: Ja.
2: Nee, maar over het algemeen, de zijkanten die gooien het makkelijkst.
0: Klopt.
2: Dus die moet je voor het laatst bewaren.
0: Kijk. En Justin de Wild was hier met zijn toch wel nieuwe zomerrit Cheerio. Zijn wereld die ontplofte de afgelopen weken. En ja, dat zorgt ook echt voor hele gekke tijden.
3: Maar ik werd Sven had gebeld van, hey Sven, de boekingen, er komen ongeveer 10 binnen en 9 aanvragen zijn van Justin. Hij zei, hebben jullie wat in de gaten? Nou, wij hebben niks in de gaten. Kwartier later belde het platenlabel op. Sven, de streams die gaan door het dak heen. Heb je dat in de gaten? Nee, we hebben niks in de gaten.
4: Inmiddels heeft hij het in de gaten.
0: Ja, en we zijn heel benieuwd wat er allemaal nog gaat komen. Want er zijn volgens mij nog wel wat mooie samenwerkingen die eraan komen. En ook nog wel wat bijzondere nummers. Maar eerst gaat hij optreden. Die jongen die zit volgens mij helemaal afklaaien.
4: Ja, ik bracht hem naar buiten. Ja. Vanavond nog 3.
0: Nog 3. Oh, ja, dus

0: rise again. Douwe Bob en welkom to Outcast Town.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Amy Winehouse deze week. I don't understand. Ja, hè?
2: Ja, daar was ik op aan het wachten.
3: Twee. En die mag voor mij de hele boel winnen.
0: Dat dacht ik al, ja. Ik ga ook voor twee.
3: Ja.
0: Ja, ik ga ook voor twee.
3: Anders hadden we ruzie. Ook.
0: Ja, dat gaan we wel, dat gaan we wel doen.
3: Wij hebben twee.
0: John, goedemiddag, jongen.
3: We hebben twee.
4: Hebben jullie twee?
3: Daar zaten we op te wachten al de hele week.
0: We hebben allemaal...
4: Ja, daar was jij gisteren op het wachten, toch?
0: Ja. Ja, wij zaten echt op... wij willen wel graag dat twee vandaag in ieder geval...
3: Bindend stemadvies.
4: Weet je, je hebt een oproepmogelijkheid. Ja, het zou kunnen.
3: Ik wil de boel niet beïnvloeden.
4: Nee.
3: Maar iedereen die één stemt is een loser. Nee.
4: Ja, gaan zij op vakantie?
3: Ja, zeker. Ik ben het toch niet meer.
4: Nee, we sturen de klachten wel door.
3: Oké, dat is heel goed.
0: En verder, wat heb je nog?
4: Nou, wel leuk. Ik ga straks bellen met Replay. Die hebben een nieuwe single uit. Ja. Met Gordon.
0: Ja.
4: En die hebben we allebei in de uitzending.
0: Hé, hey, wat
3: kijk, gezellig.
0: Ja, razend benieuwd.
4: Ja, ik ook.
0: Het is echt nostalgie een beetje, hè? Weer terug.
4: Ja, ik heb de single gehoord. Maar het is inderdaad, het is jaren 90.
0: Eigenlijk.
4: Het is echt leuk. Ja.
0: Tot zover een kei goeie morgen. Morgen ben ik er wel. Ben je vrij morgen, John?
4: Morgen ben ik vrij.
0: Ach, ook al.
4: Hoe is het mogelijk?
0: Ik ben er morgen vanaf 9 uur met Bel en Bestel XXL. Mag je lekker wat liedje? Ja, dat wordt gezellig. Mogen we lekker wat liedje aan gaan vragen? Die ga ik dan met alle liefde voor jullie draaien. Ja, Mark is even van de radar. Die gaat op cruise. Dus samen met Wolter en Tom.
4: Ja.
0: En die spreken we over 2 weken weer.
3: Ja hoor.
0: Toch? Ja.
4: Zin in. Volgen?
3: Ja, nee. Ja, er zit geen internet op zo'n boot, dus je kunt me wel volgen, maar er komt niks.
0: Succes.
4: Tot morgen.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
5: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
10: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
9: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen €170 miljoen aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig. En dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Nou, ik denk dat juffrouw Damink even aan de koffie is. Er staat ook maar één file. Die krijg je van mij, althans de informatie daarover. Want ik heb hem niet veroorzaakt. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anna-Bos. Daar 6 kilometer file levert je een kleine 6 à 7 minuutjes extra reistijd op. Doorreizend naar Brabantsbond voor deze woensdag die toch een klein beetje voelt als een vrijdag. Met zometeen Ed Sheeran op je radio. En nog veel meer lekkers natuurlijk ook. De ultieme Bonte 50. Een soort van mini-ontknoping vandaag. Want wie gaat er door naar de finale?
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
26: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl. Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
29: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
30: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: Welk bouwjaar? Een grote kans dat je het kunt meezingen. Het zou kunnen dat je het uit de jaren 70 kent van deze Chaka Khan. Of misschien wel uit de jaren 90. En toen was het van Whitney Houston. Of beter gezegd, toen dan Whitney Houston haar versie op. Want het origineel is gewoon van Chaka Khan.
1: Are you ready?
2: Brabantsbond.
3: John van Groenhoven.
2: Onder Brabant.
0: Goedemorgen. Ja, nou, eigenlijk is het van Nick Ashford en Valerie Simpson. Die ken je misschien met hun hit Solid. Want zij waren een schrijversduo en die hebben het liedje geschreven. Het opvallende aan het liedje is, want het is I'm Every Woman. Dat wordt vanuit het perspectief van de vrouw gezongen. Maar het is Nick Ashford die het schreef. Hij zegt zelf erover, het duurde lang voordat ik de rol van de vrouw in het nummer kon aannemen. Dat legt hij uit aan Billboard. Het is moeilijk om de rol van vrouw te moeten spelen. Maar uiteindelijk deed hij dat niet onverdienstelijk. Want het werd twee keer een dikke hit. En ook in de versie van Whitney Houston. Met daarop de achtergrond, in het achtergrondkoor de vocalen van Whitney's moeder Sissy Houston. En daarin bedankt ze ook Whitney voor het liedje. Nou, ja, ik ben Hubert van harte dankbaar voor deze hele week weer Brabants Bond. Hartstikke leuk. Leuk dat jullie erbij zijn. Deze week staat in de ultieme Bonte 50 Amy Winehouse centraal. Twee liedjes vandaag nog om uit te kiezen. Eén van die twee gaat mee naar vrijdag naar de finale. Dat en meer in dit programma. En natuurlijk heel veel lekker muziek. Eric Clapton komt eraan. Maar eerst Suzanne en Freek. Goedemorgen.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

Het is een liedje dat je, als ik het zelf mag zeggen, niet te vaak moet horen. Maar als je hem dan weer eens hoort, dan hoor je weer hoe prachtig die is. Eric Clapton, Wonderful Tonight in Brabants Bond. Last Friday Night nu, Katy Perry op Brabant Radio voor de woensdagochtend.

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: deed een duit in het zakje als het gaat om de jaren 90. Voor wat betreft de girl bands en Vogue. Don't let go. In Brabants Mond maakt het precies 10:30. Betekent dat we naar het nieuws gaan vandaag met René Snippert. René, ja, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Dit wordt de tijdelijke burgemeester van Roosendaal en de beroemde Oranjebus is in Amerika.
2: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
3: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
2: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
4: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: We gaan naar de verkeersinformatie, als hij wil. Ja, hij wil. Het is druk bij de Efteling. Er zijn mensen die denk ik een dagje vrij hebben of zo. Want de N261 Tilburg richting Waalwijk tussen Loon op Zand en de Efteling... daar staat een korte file, 2 kilometer, dus eventjes aansluiten. Kan je van zwennen om in de rij te staan.
10: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag wisselvallig weer, nog droog en zonnig. In de loop van de ochtend komt er flink wat regen en het wordt maximaal 12 graden. Het is tijd voor het nieuws. En dat krijg je van René.
1: Erik van Merrienboer wordt tijdelijk burgemeester van Roosendaal. Hij neemt voorlopig de taken over van burgemeester Mark Buys... die eind vorig jaar zwaar gewond raakte bij een fietsongeluk in Zeeland. Volgens de gemeente gaat het langzaam beter met hem... maar het is nog niet duidelijk hoe lang zijn herstel duurt. Docenten zien steeds vaker spanningen tussen jongens en meisjes... door de zogenoemde manosfeer... Dat zijn online video's en ideeën over dominante mannen en onderdanige vrouwen. Volgens een Eindhovense docent leidt dat in de klas tot meer pestgedrag, harde opmerkingen en discussies over de rol van vrouwen. Alle scholen in Arnhem komen met een gezamenlijke oproep aan ouders. Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone. Ze maken zich zorgen over de ontwikkeling van leerlingen.
11: Ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen. Niet socialer. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus we sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit. Doe het niet.
1: Niet alleen scholen, ook maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem staan achter die oproep. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar buiten school zouden kinderen dus ook geen smartphone moeten hebben, vinden zij. Nog een paar weken en dan horen we dit in Amerika. Ja, from left to right wordt het dan, want het andere beroemde busje, de Oranjebus, heeft de oversteek over zee succesvol afgerond en is sinds gisteren in Texas aangekomen. Maar dat was nog wel een hele reis. Horen van de chauffeur Frans in Kei. Goedemorgen.
12: Hij is eerst van Zeebrugge naar Halifax in Canada gegaan. Toen is hij van Halifax naar Baltimore in Amerika gegaan. En ja, toen is hij rechtstreeks via Florida, de Keys en zo richting Houston gevaren.
1: Ja, de oranje dubbeldekker is inmiddels niet meer weg te denken bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Die elk toernooiwedstrijd stapvoets naar het stadion rijdt met een massa oranje fans erachter. Over 40 dagen speelt Oranje tegen Japan.
0: Nou, je zou het wat betreft die supporters specifiek met die bus... natuurlijk wel hopen dat Nederland heel ver komt.
1: Ja, het is geweldig. Ik heb het een keer meegelopen in Berlijn. Ja. Het is, je weet niet...
0: Die Amerikanen die gaan helemaal... Those crazy guys from the Netherlands! They are crazy, ja. Yeah. Leuk, ik ben heel benieuwd. Nou, straks iets uit mijn platenkast. Maar eerst nog fijne muziek. One Republic na de Time Bennett.

0: Run, One Republic in Brabants Bond. Tijd voor het volgende.
1: John's platenkast.
0: Ja, de hele week neem ik al liedjes mee, want het koffertje Mol zit op slot. De sleutel is weg, het koffertje is weg, niet te vinden. Het is niet erg. Ik heb een mooie platenkastje. Beter gezegd, een flinke platenkast. En daar put ik graag uit om je iets te laten horen wat je misschien nog niet kent of lang niet gehoord hebt. En bij het volgende liedje denk ik, ik weet niet of je hem ooit gehoord hebt. Waarschijnlijk wel, maar dan is dat heel lang geleden. You Rock My World. En het is van Michael Jackson. Het is het eerste singeltje van het album Invincible. Dat kwam uit in 2001. En daarin heeft Michael Jackson het perfecte meisje gevonden. En zij heeft zijn wereld op zijn kop gezet. Het is een dansbaar nummer, vergelijkbaar met zijn hit The Way You Make Me Feel. Ook daar werd de wereld op zijn kop gezet door een prachtige vrouw. Ja, Michael Jackson, begin deze eeuw, het had nog steeds een enorme aantrekkingskracht op de fans. Maar in de hitlijsten werd hij verdrongen door de jongere artiesten. Het nummer werd niet veel op de radio gedraaid, bleef steken op nummer 10 in de Amerikaanse hitlijsten. En ook de volgende single, Butterflies, werd een paar maanden later uitgebracht en bereikte nummer 14. Invincible bleek Jacksons laatste studioalbum te zijn. Hij overleed in 2009. En daarmee was het ook niet zijn succesvolste album. Dat was sinds de doorbraak van Off the Wall in 1979. We gaan wel dat liedje draaien. You Rock My World en Michael Jackson.
1: Uit John's platenkast.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige.

Dit was Talk To Me, Olivia Dean in Brabantse Bond. Mm. En we gaan lekker door. Ja, een kusje erop. Gewoon een lekker kusje. Targan, Simmerik.

Turkse pop uit de jaren 90. Op Tarkan. Simabik. Bij de kusjes natuurlijk. En de vrolijke groeten. Nog eentje dan. Zo, nou, op weg naar het nieuws van 11 uur doen we met de Hollies. Brabants Bond, dit is Bus Stop.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
11: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
12: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de

0: exclusive.com. Gewoon voor de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. We gaan naar Bianca Damink van de ANWB. Bianca, goedemorgen nog.
6: Goedemorgen. Ja, inderdaad. Nou, er staan niet veel files vanmorgen. Er staan er een paar die enkele minuten vertraging opleveren, dus dat valt mee. Alleen op de A59, daar loopt het wel behoorlijk vast. Richting Den Bosch. Het is daar druk tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Er staat 6 kilometer file. De vertraging is bijna 20 minuten.
5: Oh, dat is lang. Dan moet er iets gebeurd zijn.
6: Er zal haast iets gebeurd zijn, ja. Mocht iemand het weten, dan zijn wij ook nog benieuwd, want we tasten ook nog in het duister wat daar gebeurd is.
5: Ja.
6: Maar het is een opvallend lange file, inderdaad.
5: Er zijn veel mensen, Bianca, die altijd het idee hebben dat jullie overal kunnen kijken ook wat daar is. Maar dat is Rijkswaterstaat. Ja. Hè? Die kunnen die camera's.
6: Die kijken op de camera's.
5: Op de camera's. Ja.
6: Precies. En het regent wel, dus het kan ook zomaar te maken hebben met even een stevige bui bijvoorbeeld. Dat het daardoor heel langzaam gaat rijden.
5: Ja.
6: Want dat zien we ook wel op meer wegen nu ontstaan. En het wordt zo meteen ook sowieso drukker op de weg door het lange hemelvaartsweekend dat eraan komt. Dus het speelt allemaal mee.
5: Nou goed, dan hoor ik jou over een half uurtje weer, Bianca. Tot zo.
6: Denk het ook. Okay, tot zo.
5: Tot zo. Dit is Brabants Bond. Wat je zo meteen sowieso hoort is de keuze voor de ultieme Bond 50. Amy Winehouse, 2 liedjes om uit te kiezen. En dit heb ik ook voor je uitgekozen. All About the Money komt eraan, Mega.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
13: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Brabants Bond, John van Vroenhoven.

0: Hoi, ik ben Flemming en superleuk om weer bij Omroep Brabant te zijn. En zeker bij Brabants Bond.
1: Hier voel je je thuis.
2: Dit is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
3: Wat nou als...

0: Als eigen Flemming samen met Snelle en Trobby. En weer een dagje ouder.
1: Brabants Bond met John van Groenhoven op Omroep Brabant.
0: Ja, het laatste uurtje voor deze woensdagochtend. Ja, deze woensdag voelt een beetje als een vrijdag voor veel mensen. Want we gaan naar een lang hemelvaartsweekend. Morgen natuurlijk hemelvaartsdag. Meeste mensen een dagje vrij. Inclusief mijzelf. Dat is ook wel eens anders. Meestal ben ik toch al op de radio te horen. Maar goed, ik ben een vrijdag of het alweer heel vroeg. Dus morgen aan vroeg naar bed. Maar eerst een lekker dagje. Mijn auto hoef ik niet te gaan wassen morgen. Want ik wil toch even delen dit verhaal. Omdat ik gisteren hier uit de studio kwam. Ik had er al de pest in. Want het liep allemaal niet zoals ik helemaal zou willen. En toen liep ik op de auto. En toen was hij echt aan de één kant. Ja, ik ga het niet liegen. Het is echt zo. Hij was helemaal ondergescheten. Door een vogel. Echt een scheidvogel. Ja, of meerdere zo te zien. Het zat echt helemaal onder. En nou moet je weten, dat heb ik al eens vaker gehad. En die vogelpoep, die trekt in die lak. Althans, in mijn lak. Het is, dat betreft, het is een mooie kleur. Maar het is een vervelende laksoort. Dus meteen piepen de bandjes naar de Weststraat. Om het er weer af te krijgen. En dat heeft uiteindelijk toch een klein beetje schade achtergelaten. Dus daar was ik niet heel erg blij mee. Maar goed, er zijn ergere dingen in de wereld. Veel ergere dingen. We gaan nog een keuze maken vandaag voor de ultieme

0: top 50. Amy Winehouse is de artiest deze week. Weer twee liedjes om uit te kiezen die meegaan naar de finale vrijdag. Dat straks na David Bowie. Dit is Rebel Rebel.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.

0: Muzikaal, qua stijlen, is ook best wel veel kanten uitgegaan naar deze man. David Bowie. Allemaal te horen in wat ik altijd noem de muzikale erfenis. Die heeft hij ons nagelaten. Daar kunnen we nog jarenlang uit putten. Ja, nu muziek zit er niet meer in, helaas. Rebel, Rebel in Brabants Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Deze week centraal de zangeres Amy Winehouse. Ook daaruit uit de muzikale erfenis. Maandag hadden we Rehab en Valerie. Uiteindelijk werd gekozen voor Valerie. Die gaat mee naar vrijdag. Ook mee naar vrijdag gaat You Know I'm No Good. Die werd gisteren verkozen boven Love is a Losing Game. En vandaag komen daar de keuze van jou bij. Althans, beter gezegd, er komt er eentje bij. Eén van deze twee.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Nummer 1. Of deze, nummer 2. Jij mag het zeggen, 06-573-28203. Voor de goede orde, Tears Dry on Their Own, dat is nummer 1. En 2 is Back to Black van Amy Winehouse. Welke van deze twee gaat ook naar de finale van vrijdag voor de ultieme Bonte 50? Geef het door, zou ik zeggen, via de app.

uit Eldorado. Nou, ik ben druk de stem aan het tellen. Het is best wel een unieke uitslag, tenminste de tussenstand. Voor Amy Winehouse, de ultieme bonte 50. Een van de twee liedjes gaat ver aan kop. Straks nog een keer de kans voor degenen die het nog niet hebben gehoord. Ik ben benieuwd wat het gaat worden vandaag. We gaan zo naar het nieuws met René, maar nog even een lekker liedje. En daarvoor gaan we verder terug in de tijd met deze van Tom Jones. Dit is Green Grass of Home in Brabants Bond op Omroep Brabant.

0: home.
1: Ja, die gaat al even mee, deze man. 85 is hij intussen. Hij was 12 toen hij tuberculose kreeg. 16 toen hij trouwde. En is daarna in een nachtclub gaan werken. En is daar aan het zangen en zingen gegaan. Als zanger, maar ook zeggen, doorgegaan. Maar dat is echt bizar. Ik heb hem een keer live mogen zien. Het is echt, ja, als je dat ooit nog...
2: Hij wel een grootheid.
1: Ja, hij treedt nog steeds op, ook al. Hij zit in The Voice en zo. En, het is echt,
2: Hij zingt ook laatst, daar zag ik een stukje op volgens mijn social media van hem voorbij komen, dat hij inderdaad een nummer zingt en iedereen moet huilen. Omdat hij gewoon...
1: Oh, maar dat geloof ik. Ja, ja, maar hij is... En je hebt van die mensen die komen binnen en dan is gelijk iedereen stil. Dat is zo'n man. Dat is, zeker niet omdat ze verwachten dat hij gaat zingen, maar gewoon zijn charisma.
2: Ja,
1: ja, dat is echt, echt gaaf. Tom Jones in Brabants Bond. René, nu ook in Brabants Bond. Dus, vanuit de welkom. Je gaat niet
2: klein
1: zingen.
2: Klein bruggetje. Ja. Nee, ik ga niet zingen.
1: Nee, gelukkig maar. Althans, nee. Weet ik niet.
2: En mensen vallen ook niet stil als ik binnenkom. Dat heb ik nog helaas niet bereikt.
1: Oké, nee. We gaan het wel over hebben zometeen.
2: Nou, brand op deze plek. En moet je je auto in de vrij laten als je in de bergen op vakantie rijdt? Of juist niet? Antwoord hoor je zo.
3: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
4: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorinchem, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
1: We gaan naar de ANWB. Daar is Bianca Damink.
6: Good day.
1: Good day voor het overzicht van de files in Brabant.
6: Ja, de files inderdaad.
1: Ja, de files. Ja.
6: Professioneel lekker, Engels gezegd. Ja, precies. Goed.
1: Ja, je was op je eindexamen ook niet aanwezig.
6: Ik was er niet bij. Nee. Ja, helaas wel. De Engels ging nog wel, maar ja? Wiskunde. Oh, hou op, schei uit.
1: Nou, als dat op het niveau van het Engels van net was, dan snap ik het, ja.
6: Ja, hè? Ja. Nou, dat was het inderdaad.
1: Ja.
6: Nee, er staan een paar files. De meeste leveren ook niet zo heel erg veel vertraging op. Namelijk een paar minuten, zoals de A58 van Tilburg naar Breda. Want daar heb je tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 5 minuten oponthoud. Alleen op de A59 naar Den Bosch, daar moet je nog wel wat meer geduld hebben tussen Waalwijk en Vlijmen. Want daar staat nog 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten.
1: Oké, Bianca, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
1: Ja, we krijgen wisselvallig weer vanaf vandaag. Het was vanochtend op sommige plaatsen nog even droog. En zelfs een zonnetje hebben we er even bij gehad. Nu trekken buien over. Er kan flink wat regen uitvallen. Het wordt maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien. En ook morgen hetzelfde weerbeeld. Ja, helaas ook op Hemelvaartsdag. We gaan naar het nieuws. Dat krijg je van René Snippert.
2: In een trappenfabriek aan de Lokkerdreef in Etten-Leuren is vanochtend brand uitgebroken. Vermoedelijk ontstond het vuur in een afzuiginstallatie. De fabriekshal werd ontruimd en raakte niemand gewond. Een ree is vanochtend vastkomen te zitten in een hek bij de Vugse Heide. Een wandelaar zag het dier klem zitten en schakelde de brandweer in. De ree liep lichte verwondingen op, maar kon na de reddingsactie weer worden vrijgelaten in de natuur. Beelden ervan staan bij ons op de web en app. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Ze zitten in het buitenland en voor de studiefinancier Duo zijn ze onbereikbaar. Daardoor kan Duo de studieschulden vaak niet innen. Vorig jaar was dat zo'n 170 miljoen euro. Dat komt door een gat in de wetgeving, zegt deze verslaggever Wilco.
8: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
2: Het kabinet wil oud-studenten verplichten om hun contactgegevens door te geven aan Duo. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn verlengen van 5 naar 10 jaar. Dan antwoord op de vraag. Als je op vakantie door de bergen rijdt, moet je dan in zijn vrij rijden of juist niet? Daar is Brabants Dagblad ingedoken. Veel automobilisten denken namelijk dat het zuiniger is om in de bergen bergaf in zijn vrij te rijden. maar volgens het blad Autoweek werkt dat bij moderne auto's juist averechts. Het advies luidt, laat je auto in de versnelling staan zonder gas te geven. Dan gebruikt de motor tijdelijk helemaal geen brandstof. En het is ook nog veiliger omdat de motor helpt afremmen op steile wegen.
1: Zeker, dat is absoluut zo. Want als je ziet ook wel eens op hele steile wegen, als je naar beneden gaat, heb je van die uitvloekhaven, hebben ze dat dan ook in de bergen, de Duitsstalige gedeeltes. Dat is voor als je remmen in de fik staan, dat ze overhit zijn.
2: Oh ja.
1: Als jij niet op de motor afremt en je blijft maar continu remmen, ja, dan dat trekken de schijfjes op een gegeven moment niet meer. Dan worden ze een beetje heet van. Ja, worden ze overhit. Ja,
2: kijk, vinden
1: ze
2: niet fijn. Extra toevoeging.
1: Ja, extra toevoeging.
2: Expertise.
1: Ja, het is goed dat ze dit doen, want ze gaan natuurlijk veel mensen op pad. En die tip nemen we dan toch maar mee. Dankjewel, René.
2: Graag gedaan.
1: Ja, ik heb straks nog een tip voor je. Althans, een keuze uit twee liedjes voor Amy Winehouse. De ultieme Bonte 50, die hoor je straks. Eerst nog even wat lekkere plaatjes voor je.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: Het is Xavier Rudd en Follow the Sun. Ken je dat? Dat je door een grote stad loopt, dat je daar een straatartiest ziet en die heeft van allerlei instrumenten, een mondharmonica, een gitaar om zijn nek en ook vaak nog een klein drumstelletje en heeft hij met zijn voet dat hij zeg maar daar een beatje mee maakt. Nou, stel je dat een beetje voor, dat zou dan zo deze man kunnen zijn. Hij treedt heel vaak solo op met al die bands, of tenminste al die instrumenten, zodat het als een volwaardige band klinkt. En hij had met Follow the Sun had hij een redelijk grote hit te pakken.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, wie ook behoorlijk wat hits op haar naam heeft staan is Amy Winehouse. En die hits die staan deze week centraal in de ultieme Bonte 50. Deze week te kiezen 3 dagen lang. Maandag, dinsdag, woensdag. Morgen dan is er geen Brabants Bond. Morgen dan mag je zelf liedjes aanvragen bij Bel en Bestel XXL. Vrijdag dan hoor je hier Ronnie in in Brabants Bond. En daar in de finale. En de liedjes die daar te horen zijn, ja, die bepaal jij. De keuze uit de laatste 2 voor vandaag, dat zijn deze 2.
1: Ultieme Bonte 50.

Welke komt er vandaag bij? Tears Dry on Their Own, nummer 1. Of Back to Black, nummer 2. Geef het door via de app 06-573-2203. Nog een paar minuutjes, dan sluit de stembus. En dan gaan we de stemmen optellen. En dan eens kijken welk liedje meegaat naar vrijdag. Na Casey en de Sunshine Band, de uitslag.

0: Shake, shake. Ja, check your body. Casey and the Sunshine Band. Het is kwart voor 12 geweest. We gaan naar
1: de 50.
0: En wel de uitslag voor vandaag. Dankjewel voor het stemmen. Het is lange tijd niet spannend geweest. Een van de twee gaat lange tijd al aan kop. En is uiteindelijk ook de winnaar. Ja, welke van de twee? Tears Dry on Their Own. Dat was de keuze nummer 1. En Back to Black, keuze nummer 2. Ja, nogmaals dank. Een van de twee heeft ruimschoots gewonnen vandaag. Gaat mee naar vrijdag. En dan staan in de finale Valerie, You Know I'm No Good. En vandaag komt daar Back to Black bij.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
7: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
7: Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Ja, ik heb het lange muziekje maar gepakt, Bianca. Want de uittocht is begonnen, zei je net al. Hè?
14: Ja, het wordt echt langzaam wat drukker op de weg. Nou staan er al wel vrij veel files, maar de meeste leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Dus je hebt bijvoorbeeld op de A2 en de A27 her en der een paar minuten oponthoud. Op de A58, daar heb je wel 10 minuten geduld nodig. Van Breda naar Tilburg, tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. En er staat nog steeds een flinke file op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. Komt door een politieactie. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is daar nu ruim een half uur. En er rijden even geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven door een stroomstoring.
7: Oh, dat is ook lekker
14: dan. Ook niet handig.
7: Ook niet handig.
14: Ja, nou, nee, precies.
7: Wat een ellende allemaal. En het is ook nog gaan regenen hier.
14: Nou, inderdaad. Ja, nou, hier ook. Het houdt niet meer op.
7: Nee, nou, wat een toestand allemaal, Bianca. Nou, over een half uurtje dan hoop ik dat je met beter nieuws komt.
14: Ik hoop het ook.
7: Oké, okay, tot straks. Doei. Brabantsbond, zometeen. Ja, wel leuk. Gordon en Replay hebben een nieuwe single uitgebracht. Die ga je niet alleen straks horen, maar we gaan ook eens even bellen met Gordon en een van de heren van Replay. Dat straks.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
23: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
25: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
26: EuropaKinderhulp.nl.
27: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
28: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
27: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
28: Koppens biedt veel meer.
27: Kom langs in Volkel.
28: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
29: Mijn papa verkoopt stoelen.
30: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
31: Dit zit.
30: Voordelig en snel.
31: Dit zit.
32: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
33: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: Ja, als je blijft rennen, dan kom je wel ergens. Black Eyed Peas, and let's get it started.
1: Brabant Bond met Don van Groenhoven.
0: Het is 10:10 geworden. Goedemiddag op deze woensdagmiddag die de geschiedenisboeken in zal gaan als een natte, druilerige, koude woensdagmiddag. Het is alles behalve lente weer. Voor de plantjes is het goed. Voor de mensen die van warmte houden, net even iets minder. De warmte die moet echt van binnen uitkomen. Nou, daarover gesproken, straks gaan we bellen met twee heren. De ene is van de band Replay. En de andere is Gordon. En samen hebben ze nu een single uitgebracht. Dat is natuurlijk niet voor het eerst, maar dat is wel enige tijd geleden. Dus daar gaan we eens eventjes kijken hoe dat zit. En die single, ik heb hem al gehoord. Ik kan zeggen, het is een lekker liedje. Die gaan we straks ook draaien. En dat allemaal na de Police.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

0: van de Police, daar de Spinners. I'll be around. Maakt het 16 minuten over 12. Het is woensdagmiddag. Ja, je kent ze vast nog. Replay uit Rotterdam. De groep had hits met Alle Day. En Never and Nooit Meer werkte eerder samen met Gordon. En Gordon, ja, wat doet hij niet? We kennen hem natuurlijk als Nederlandse zanger. Presentator, ondernemer, acteur. Hij heeft meerdere top 40 hits gehad. En een soort van collega tegenwoordig met de radio in de ochtend. En maar liefst 25 jaar na 25 jaar hebben Gordon en Replay opnieuw de handen ineengeslagen voor nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag kwam de nieuwe single uit, Me Lobby You. Tijd voor een belletje met Replay, Samuel de Wit en Gordon. Heren, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Samuel. Nou, hij heet Samuel. Ja, wij noemen hem altijd Sam.
0: Ja, nee, dat is, Samuel is zijn officiële naam. Hij zei net ook Sam tegen mij. Ja.
2: Ja, dat klopt wel.
0: Nee, dat klopt. Nou, om nog even te beginnen met Sam. Replay, ja, nooit echt weg geweest, hè, Sam. Maar toch lange tijd geen nieuwe muziek. Maar hoe gaat het nu met Replay?
2: Ja, het gaat hartstikke goed. We zijn inderdaad nooit weg geweest. Altijd wel bezig gebleven. En nu de laatste tijd weer wat vaker in de media en met nieuwe liedjes. En ja, nu weer een lekkere knaller met Gordon.
0: Ja, wat leuk. Ja. Me Lobby You, dat betekent zoveel als I Love You. Ja, wie houdt er nu van wie? Gordon, jij van Replay of andersom? Of is het gewoon liefde van beide kanten?
2: Nou, ja, van beide kanten. Heel veel liefde tussen ons, hè, Gordon?
3: Is sowieso altijd geweest. Is nooit anders geweest ook. Het is een andere relatie als met de toppers.
0: Ja, nee, ik kan zeggen, dat is niet bij iedereen zo, Gordon.
3: Nee, maar het is nooit weg geweest. We hebben altijd een band gehouden. We hebben ook nog wel eens sporadisch met elkaar opgetreden. Nee hoor, dat is altijd goed geweest.
0: Ja, hoe dan nu weer deze samenwerking? Want wie zocht nou wie op?
3: Nou, ik zag die jongens voorbij komen op Opsporing Verzocht. Ik dacht, nou, dat is een tijd geleden dat ik
0: En toen zeiden ze ja.
3: Ja, nee. Ja, dat kwam eigenlijk door een optreden bij, bij 538.
0: Ja.
3: Waar het vuurwerk werd aangewakkerd, toen zongen we voor de Zero-lijst. Weet dat ik van jou. En daar kwamen zoveel reacties op. Dat ik zei tegen Mark, tegen allemaal trouwens, waarom gaan we niet nog een keer een liedje opnemen? Nou, zit hier, geef me even de tijd. We zijn bezig aan het schrijven. En wie weet, dan hoor je van ons. Nou, dat ging sneller dan ik dacht. Dus vandaar.
0: Je hebt tijd vrijgemaakt in je drukke bestaan om daar dan ook maar weer ja op te zeggen.
3: En, ja, ik vond het hartstikke leuk.
0: Ja. Nou ja, ik heb de single al gehoord. We gaan natuurlijk ook zo meteen even draaien. Dan kan iedereen erover meepraten. Maar het is echt alsof je teruggaat naar de jaren 90.
3: Ja, leuk hè. Ja, het is die sound, hè. Ja. Sam, vertel jij het.
2: Ja, het is gewoon Gordon en Replay, die sound, dat is gewoon vertrouwd. En dat klinkt gewoon weer als een klok tegenwoordig. Er is niks veranderd wat dat betreft.
0: Nee.
2: Het klinkt gewoon weer lekker. Ja. Gewoon lekker warm, lekker positief, lekker vrolijk.
0: Alsof we die ouder zijn geworden.
3: Nou, de danspasjes gaan steeds moeilijker.
0: Oh, toch?
3: Ik heb bijna een rollator nodig.
2: Nee, maar gaan met de danspasjes en zo. Maar
3: ja,
2: dus het plezier en wat we uitstralen.
3: Het is zo lang geleden ook. Het is wel bijzonder dat we nog steeds die sound samen hebben. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, maar het klinkt echt gewoon alsof het een match made for heaven. Ik bedoel, het is net als Never Nooit Meer. Het past gewoon. Nogmaals, zo meteen gaan we er even naar luisteren. Zit er dan meer in het vat, Sam? Ga je vaker met Gordon weer iets doen?
2: Nou, dit is echt weer na 25 jaar een echt een mooi begin. En het voelt gewoon goed. En wij zeggen altijd never nooit meer. Hè? Dus,
0: never nooit meer. Ja, maar dat is al toch 25 jaar tussen. Dus,
3: Ja, het is wel bijzonder dat never nooit meer eigenlijk echt een klassieker is geworden. Ja. Hè? Dat is wel echt helemaal te gek.
0: Ja. En nu gaan Sam met Replay gaan jullie 30 jaar vriendschap vieren in Ahoy in oktober. Daar zijn gastoptredens bij. Mag Gordon ook komen?
2: Nou, Gordon moet komen.
0: Gordon moet komen.
2: Hij mag zeker niet ontbreken. Het is een 30 jaar jubileum, want het is zover, 30 jaar jubileum. Dat gaan we dan in Ahoy 4 gaan we groots doen. En één persoon die zeker niet mag ontbreken, dat is Gordon natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Ja.
3: Maar er zijn de andere gasten.
0: Ja, die zijn de andere gasten.
3: Ook weten.
0: Ja.
2: Ja, dat zijn nog een paar andere leuke gasten. Niet zo leuk als... Ja, zeker zo leuk als Gordon.
4: Nou, in ieder geval een stuk goedkoper, denk ik.
0: Oh, ik dacht, jij moest betalen, Gordon, om mee te mogen doen.
4: Ja, vroeger wel, ja.
2: Nee, er komen nog een paar hele leuke gasten. Die gaan we de komende tijd bekendmaken.
0: Ja.
2: Nog
0: eventjes, maar Tino heeft het wel al in zijn agenda staan.
2: Tino weet ervan. Hij heeft het ook heel erg druk. En vooral de vrijdag is een hele drukke dag voor hem. Dus we gaan nog zien of dat gaat lukken.
0: Ja, ongetwijfeld. Hey Gordon, ik kan eigenlijk geen beroep wat je volgens mij nog niet hebt gedaan. Al was het ook al tijdelijk in Geer en Goor. Wat kunnen we nu nog meer van jou verwachten? Want de rode lijn is bij jou wel, zeg maar, continu terugkeren in de muziek.
3: Ja, dat is toch iets eigenlijk waar ik altijd mijn hart aan zal blijven verliezen. Ik bedoel, dat is ook waar ik mee begonnen ben. En daar zal ik denk ik ook wel mee eindigen.
0: Ja, maar, of je eindigt op de markt.
3: Ja, nou, het is niet open, nee. Die kou. Nee, of de prostitutie. Dat
0: ja,
3: me.
0: Of je singeltjes.
3: Ik doe het nu gratis. Ja. Nee, maar ja, weet je, het is, ik geniet lekker van het leven, joh. Ik reis heel veel, ik maak leuke reisvlogs. En ik heb natuurlijk nog mijn horecazaken. Ik heb er net eentje verkocht. Ik heb er nog twee in Amsterdam. Dus ik heb het druk zat.
0: Nou ja, aan werk, in ieder geval zit jij zeker niet om verlegen. En anders dan weten mensen jou wel weer te vinden, net zoals Replay. Maar zeg maar solo, een liedje of een album, zit dat nog in de verschiet?
3: Nou, ik heb nog een heel mooi album uit. Dat heet Album van mijn leven. Dat staat online. Daar kunnen mensen gewoon heerlijk naar luisteren. Ja. En dat is een prachtig mooi album geworden. En nee, ik heb niet meer de ambitie om dat alleen te doen. Ik vind dit heel erg leuk met die jongens. En ik lijkt me ook enig om weer straks op het podium te staan met z'n vijven, met z'n vieren. En ja, superleuk. Dus nee, maar geen ambities wat andere dingen betreft. Okay.
0: Nou. Zullen we al afspreken, heren, dat we jullie over 25 jaar gewoon weer even bellen?
3: Ja. Wel collecten, alsjeblieft.
0: Ja. Dan zit je ergens heel ver weg, vraag ik daaruit.
3: Ja, ik zit ergens op
0: Goed zo, mag ik jullie heel hartelijk danken.
3: Oké, dankjewel voor het draaien.
0: Gordon, dankjewel. We gaan hem uiteraard draaien. Dit zijn Gordon en Replay.

0: Gordon en Replay. Ja. Me Loving You. Ja, was wel een applausje waard. Ik vind het een lekker liedje, absoluut. Je hoorde hem nu voor het eerst in Brabantsbond op Omroep Brabant. Want we hadden ze net eventjes in de uitzending. Altijd gezellig met beide heren. Een lach is dan natuurlijk dichtbij. We gaan zo naar het nieuws met Peter de Bekker. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je het over hebben?
1: De gemeente Eindhoven verbiedt de horecazaken in een beruchte straat in de stad. En bier voor maar €2.
0: Dat is goedkoop.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Ja, het is 1 minuutje voor 12:30. We zijn aan de vroege kant, maar Bianca Damink die is er ook vroeg bij. Gelukkig maar, want er is best wel wat te melden. Bianca, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. De files zijn er ook vroeg bij. Het is vandaag een extra drukke middag, want veel mensen vertrekken voor een lang weekend vanwege Hemelvaartsdag morgen. En daardoor ontstaan er al wat files. Met vooral heel veel vertraging nu op de A59 naar Den Bosch. Daar is ook nog een politieactie aan de gang. En daarom is er bij Vlijmen een rijstrook dicht. Vanaf Waalwijk heb je nu 40 minuten oponthoud. Verder sta je 5 minuten in de file op de A67... van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. Er is ook een rijstrook dicht bij knooppunt Leenderheide op die A67, want daar is een spoedtransport bezig. Dat kost je ook 5 minuten extra. En op de A58 heb je 5 minuten vertraging van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel.
0: Oké, Bianca, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Het is wisselvallig weer, beter gezegd. Op dit moment trekken er flink wat buien over Brabant. En het wordt maximaal 12 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht ook buien. Koelt het af naar een graad of 7. En morgen hetzelfde weerbeeld. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, horen we straks van Weerplaza. We gaan naar het nieuws. Dat krijg je van Peter de Bekker.
1: De gemeente Eindhoven heeft de vergunningen ingetrokken van 3 horecazaken in de Kruisstraat. Volgens de gemeente worden meerdere eigenaren in verband gebracht met drugshandel. De politie deed vorig jaar invallen in de zaken en meerdere huizen. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Het was langere tijd onrustig in de straat. Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft gisteravond een inval gedaan in een huis aan het Prinseshof in Tilburg. Er zijn 2 mannen aangehouden. De politie deed uitgebreid onderzoek in het huis. Na de doorzoeking is op een andere plek in de stad een 10-tal drugsvaten gevonden. Daarin zou mogelijk amfetamine zitten. Dat is een synthetische drugs. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van het jaar zo'n 12%, zegt deze energiedeskundige.
9: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
1: Volgens deze energiedeskundige speelt mee dat er ook lange termijncontracten zijn waar deze bedrijven niet zomaar van af kunnen. En een festival waar een biertje nog geen €2 kost. Klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch is het zo in Deurne. Daar begint morgen het KOZ-festival. Een muntje kost er €1,99, dus je drankje ook. Het festival wordt georganiseerd door een stichting en draait bijna volledig op vrijwilligers.
10: 70 mensen die echt vrijwillig mee opbouwen. Heel veel jongens die ook gewoon een week vrij nemen nu om mee op te bouwen. En op de festivaldagen zelf zitten we over de 300 vrijwilligers die de barren en dat soort zaken ook draaien.
1: Grote artiesten staan er niet, wel lokale DJ's en coverbands. Wat ooit begon als een feestje in een weiland voor zo'n 70 man, trekt nu 15.000 bezoekers in 3 dagen tijd. Ja, en als je dan een biertje voor deze prijs hebt, dan trekt dat de belangstelling, kan ik me voorstellen, ook wel extra aan.
0: Ik hoop ook dat ze glühwein hebben met dit weer.

0: Diana Ross in Brabants Wond met My Old Piano. Het is druilerig weer vanmiddag in Brabant. Flink wat buien. Hoe dat allemaal zit en hoe zich dat verder ontwikkelt, hoor je van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Er valt flink wat regen momenteel.
1: Ja, het is echt tamelijk wisselvallig op dit moment. Met stevige buien die vanuit het westen over de provincie trekken. En we zien ook dat de temperatuur dan meteen flink inlevend. Want op sommige plekken is het nu hooguit 7 graden. Dus het is ook echt wel ronduit fris. Zeker voor de tijd van het jaar natuurlijk. Want normaal gesproken is het nu zo'n graad of 17 in de provincie. Nou, daar zitten we dus echt ruim onder. En die wisselvalligheid, die buien, die blijven de hele dag aanhouden. Het is af en toe wel droog. Dan kan het eventjes opklaren. Dan loopt de temperatuur ook wel eventjes weer wat verder op. Maar echt warm gaat het zeker niet worden. En ook vanavond en vannacht moeten we gewoon rekening houden met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. Morgen, dan is het natuurlijk een hemelvaartsdag. Veel mensen gaan een weekendje weg. Het ziet er ook niet heel best uit helaas. Zeker morgenmiddag en morgenochtend wederom flink wat buien die over de provincie trekken. En het is opnieuw echt wel aan de frisse kant. Morgenavond, dan gaat het vanuit het noorden wel opklaren. Gaan we de zon nog een tijdje zien voordat hij ondergaat.
0: Ja, maar dus voor de meeste mensen die morgen overdag erop uit willen trekken, dan misschien toch net even iets te laat, Berend.
1: Nee, klopt. Het ziet er overdag gewoon niet al te best uit. Eigenlijk een beetje wat we vandaag ook hebben.
0: Ja, en de komende dagen, want er zijn veel mensen die ook een weekendje weggaan. Misschien wel in eigen land blijven.
1: Precies. Ja, nou, dan ziet het er uiteindelijk wel iets beter uit. Maar vrijdag is dat nog niet het geval. Vrijdag wederom echt een frisse dag. Met hooguit 11 of 12 graden in de provincie. En gedurende de dag wederom vanaf de Noordzee meerdere buien die worden aangevoerd. Dus dat is ook een wisselvallige dag. Maar zaterdag, ja, dan gaat het gebeuren. Zaterdag gaat de wind draaien naar het zuiden. Lokaal kan dan nog wel een buitje vallen. Stelt allemaal niet heel veel meer voor. In de middag is het vaak droog. Zien we de zon al geregeld. En de temperatuur valt met 14 graden al wat hoog uit. En zondag, dat wordt de beste dag van dit weekend, want dan is het gewoon droog. Met flink wat zon kan het 16 graden worden. Nog steeds natuurlijk niet echt warm, maar natuurlijk wel
0: aan de volgende. Maar droog en zonnetje, is iedereen voor op de camping, kan alles buiten hangen voordat het weer in de tas kan op weg naar huis.
1: Precies, precies. Ja. Volgende week zit het er opeens toch
0: al licht zomers uit. Dan zullen mensen denken, dat zal wel. Vind ik allemaal prima, ik heb het liever nu. Heel iets anders, Berend. Of daar niet heel iets anders. Maar ik kreeg allerlei berichtjes dat er flink wat sneeuw is gevallen in de Alpen. Het zelfs tot in de dalen aan toe.
1: Klopt inderdaad. Dat is wel uitzonderlijk.
0: Ja, hoe uitzonderlijk is dat?
1: Nou, kijk, afgelopen nacht en gisteren was dat het geval dat het tot in sommige dalen heeft gesneeuwd. Nou, dat gebeurt wel eens vaker, hoor. Dat het eventjes
0: kleine
1: speldebrief in mij voorkomt. Maar wat het interessant maakt of uitzonderlijk maakt, is dat het de komende dagen weer gaat gebeuren.
0: Okay.
1: Sterker nog, tot en met het einde van deze week, dus tot en met zondag, wordt het dusdanig koud dat er in meerdere dalen misschien wel een halve meter sneeuw kan gaan vallen. En dat is wel echt heel uitzonderlijk. Dat is de eerste keer in 25 jaar dat gebeurt.
0: Ja, wow.
1: Dus normaal gesproken opent het zomerseizoen in de Alpen tijdens hemelvaart.
0: Ja.
1: Nu kunnen ze eigenlijk de pistes weer gaan
0: openen. Ja, maar ik weet wel dat heel veel, met uitzondering van die dan een jaar lang, jaar rond open zijn. Maar de meeste pistes die zijn gewoon gesloten. Liften dicht, in ieder geval voor onderhoud vaak, om dan weer het zomerseizoen in te gaan.
1: Ja, nou ja, zondag kunnen ze gewoon gaan skiën.
0: Ja, nou, je moet zelf omhoog lopen.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, okay. Berend, dankjewel. Maak er een mooie dag van. Hè. Tot de volgende. Dankjewel. Hè. Berend van Straten van Weerplaza over het weer. Ja, daar raak je niet over uitgepraat. Zeker als het slecht is. Maar het is eigenlijk ook nooit goed. Hè. Bijna nooit. De muziek wel. En No Mercy komt eraan na Purple Disco Machine. Hypnotized.

0: dag gevuld met hemelse klanken. Want Hemelvaartsdag, bepaal jij wat we draaien. Bel en bestel XXL is er weer. De hele dag draaien wij al jouw verzoekjes.
1: Jij bepaalt wat wij draaien.
0: Morgen.
1: Bel en bestel XXL.
0: De hele dag lang.
1: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

einde deze maand. Laatste weekend. Het 90s weekend. Kan deze zomaar voorbij komen. En als je dit leuk vindt, mag je morgen opnieuw aanvragen. Want morgen hebben we Bel en Bestel XXL. Vanaf 9 uur trapt Jordi af. En mag je de hele dag liedjes aanvragen. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus jouw favoriet wellicht morgen te horen op de radio. Over fijne muziek gesproken. Deze zanger Teddy Swims nu te horen.

0: Before You Go. Nou, zometeen gewoon lekker hier blijven bij Omroep Brabant. Dan heb je een lekker wijntje in de middag.
1: Zeker.
0: Ja, zeker.
1: Ja, daar gaan we voor althans.
0: Een wijntje, denk ik, bij de weer.
1: Ja, het is wel... Het is... Vanochtend toen had ik een vergadering. Toen zei iemand, oh, het is hier zo'n slecht weer. Ik zei, nou, je schijnt de zon.
0: Ja, je schijnt de zon, ja.
1: Mm-hmm. Als sneeuw voor de zon.
0: Dat had je nou niet.
1: Nee, inderdaad. Dit is wel een beetje... Maar goed, maakt niet uit.
0: Mooi, veel plezier zometeen.
1: Komt helemaal goed.
0: Ja, komt
1: helemaal
0: goed. Zonnetje nice, toch?
1: Nou, ja, zeker.
0: Maak er een mooie dag van. Veel plezier morgen met bellen bestel XXL. Ik spreek je vrijdagochtend weer. En dan krijg je goedemorgen. Bij de

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
16: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mag ik jou daarvoor danken? Hartstikke mooi. We gaan meteen richting de ANWB. Hallo, hallo, wie daar en waar staat het vast?
11: Hallo, hallo. Bianca hier aan deze kant. En het staat op steeds meer plaatsen vast. Het wordt al drukker op de weg in aanloop naar het lange hemelvaartsweekend. Op de A58 sta je een kwartier in de file van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Van Tilburg naar Breda op de A58 heb je ook al bijna 10 minuten tijdverlies tussen Tilburg en Ulvenhout. En het is heel druk op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Ze zijn daar bezig met een politieactie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 35 minuten.
2: En al die andere is dat vanwege de druppels die naar beneden komen?
11: De druppels. En veel mensen gaan vanmiddag toch wat eerder weg naar een leuke locatie voor het hemelvaartsweekend.
2: Luxe paarden allemaal.
11: Dus dat wordt nog een stuk drukker waarschijnlijk. Ja,
2: hartstikke goed. Hey, Bianca, dankjewel. En tot over een half uurtje dan maar
11: weer. Tot zo weer.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
20: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
25: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
29: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
30: Bakske koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels in Eindhoven. Weet hoe het werkt.
31: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
32: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
33: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
36: Goedemiddag.

0: wat je krijgt als je iets vraagt. Waarom? Dat is dan zijn antwoord. Carly Simon, die zong het deze keer voor je.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, maar waarom is eigenlijk ook best wel een goede vraag, weet je. Ik kan daarin mijn kind dadelijk geen ongelijk gaan geven als hij bij alles vraagt waarom. Ergens heeft dat ook wel iets van nieuwsgierigheid in zich. En dat ben ik natuurlijk zelf ook wel. En het is ook wel leuk, want je gaat Carly Simon, je draait zo'n liedje en dan ga je even kijken op Google en dan tik je Y in. En dan vult Google automatisch al dingen aan, hè? Dat vind ik dan heel grappig. En dan krijg je natuurlijk in eerste instantie de Engelse vragen voorgeschoteld. Nou, wat krijg je dan? Dat zijn dus dingen waar mensen heel vaak op googelen, kennelijk. Dat is, why is my husband yelling at me? Dus waarom schreeuwt mijn man tegen me? Why donate? Waarom zou ik doneren? Why is my wife yelling at me? En dat zijn drie vragen die dus naar voren komen. Ik vond dat opvallend. En toen dacht ik, hoe zou dat eigenlijk in het Nederlands zijn? Als ik gewoon waarom intik, hoe vult Google mij dan aan? Nou, als volgende, waarom? Dat is de eerste vraag. Waarom rijden de treinen niet? Kennelijk krijgt Google heel vaak de vraag, waarom rijden de treinen niet? Mag je wat van vinden, NS, ProRail? Waarom mogen baby's geen water? Mag dat niet? Wist ik niet. Waarom mogen baby's geen honing? Is ook een heel veel gegoogelde waarom-vraag. Waarom is diesel duurder dan benzine? Is ook een hele bekende waarom-vraag. En deze die heb ik al een keer voorbij zien komen. Waarom, dat is de laatste bekende waarom-vraag die dan in het rijtje staat. Waarom is de kettingzaag ooit uitgevonden? Nou, en dat is dan wel weer grappig, want dat is een heel bloederig tafereel. Dat hoef jij nu niet meer te googlen, maar de kettingzaag die is rond 1780 uitgevonden door twee artsen om operaties, met name het verwijderen van botten en bekkenbeenderen tijdens zware bevallingen, makkelijker te maken. En sneller. Nou, smakelijk eten dan. Het is echt zo, het is toch raar?

0: dag gevuld met hemelse klanken. Want Hemelvaartsdag bepaal jij wat we draaien. Bel en bestel XXL is er weer. De hele dag draaien wij al jouw verzoekjes.
1: Al jouw verzoekjes.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
0: Morgen.
2: Bel en bestel XXL.
1: De hele dag lang.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Je hoort bijna die andere grote hit van ze erin, van de Babies. Every Time I Think of You. Maar ja, dat is deze niet. Isn't It Time, hoor je zojuist hier bij Omroep Brabant. Zometeen na het nieuws hoor je... A Man at Work.

0: Sophie en Rock Ferry. Maar dat allemaal straks pas, want eerst Peter dadelijk met het nieuws. Wat zit daarin, Peter?
1: Nou, een cheetah was vanochtend ontsnapt uit het cheetahverblijf in de Beekse Bergen.
0: Ja.
1: En horlogewereld, die is in rep en roer.
0: En ga jij mij zo meteen vertellen of hij wel of niet gepakt is?
1: Ik zal vertellen.
0: Ik ben benieuwd.
2: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij dezinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Even informeren bij Bianca. Nou ja, we zullen sowieso wel aan elkaar gekoppeld worden, de ANWB en ik, deze middag. Want het is lekker druk op de weg, hè?
6: Ja, het wordt langzaam wat drukker, want het is een aanstaand lang hemelvaartsweekend. Dus we verwachten een drukke woensdagmiddagspits. Die is al een beetje begonnen, want op de A27 sta je al een kwartier in de file. Van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Op de A59 naar Den Bosch heb je 10 minuten oponthoud tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Daar is de rechter rijstrook dicht. Dat heeft te maken met een incident bij de weg. Gaat waarschijnlijk tot 4:30 duren daar voor het allemaal is afgerond. Verder staan er vooral veel files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Zoals de N279 van Roermond naar Den Bosch bij Beek en Donk.
0: We doen het ermee, vrees ik.
6: Yes.
0: Yes, dankjewel. Tot later.
6: Tot later.
7: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag tamelijk wisselvallig, talrijke buien over onze provincie. En het kan zelfs gaan onweren en hagelen. En daarbij is het fris, maximaal een graad of 12 dus vandaag. En het nieuws, Peter.
1: Een cheetah bleek vanochtend ontsnapt uit het cheetahverblijf in de Beekse Bergen. Ze was niet buiten het park, maar in een stuk bosgebied. Het safaripark in Hilvarenbeek ging dicht tot het roofdier terug was in het verblijf. Er was volgens een woordvoerder van het park geen sprake van een onveilige situatie. Na de ontdekking werd namelijk direct besloten het park niet te openen voor bezoekers tot het dier gevangen werd. Dat is het geval, het park is nu weer open.
0: Mooi!
1: Dus kunnen weer veilig naar de cheetah gaan kijken.
0: Ik dacht, het zal je gebeuren dat je niet weet waar een cheetah is.
1: Ja, dan sta je toch even raar om je heen te kijken, want loop ik hier veilig.
0: Ik weet wel eens niet waar de hond zit, dan raak ik al in paniek. Niet nagaan als je een cheetah hebt dat je niet weet waar die zit.
1: Ja, ja, en ik zal je vertellen, ik was oorspronkelijk van plan om deze dag, wat mijn vrije dag zou zijn, naar de Beekse Berg te gaan, als het mooie weer was.
0: Peter.
1: Had ik toch live
0: jouw leven gered.
1: Ja, dat ook.
0: Ja, misschien had er wel een cheetah op je schouder gezeten.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij het.
1: Goed. Tegen een automobilist van 23 uit Groningen is vandaag een taakstraf van 120 uur geëist vanwege het aanrijden van een fietser in Sandbeek. De fietser liep 13 gebroken ribben, breuk in het gezicht en hersenletsel op. Hij heeft sindsdien mantelzorg nodig. Volgens de officier van justitie reed de automobilist aanmerkelijk onvoorzichtig. Eind deze maand doet de rechter uitspraak. Na de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht in Noord-Holland zijn 3 mensen opgepakt. 2 daarvan zijn minderjarig, zegt deze verslaggever.
8: Eentje komt uit Korte Hoef hier in de buurt. Die zou geweld hebben gebruikt tegen politie en een journalist. En de ander komt uit Amersfoort en die zou ook geweld hebben gebruikt en stenen en fakkels hebben gegooid.
1: Gisteravond liep een AZC-protest in Loosdrecht volledig uit de hand. Er brak brand uit in de bosjes vlakbij het gemeentehuis, waar de asielzoekers tijdelijk worden opgevangen. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig. In Apeldoorn werden 5 relschoppers opgepakt. En de horlogewereld is in rep en roer. Een van de meest exclusieve horlogemerken van de wereld lanceert komend weekend namelijk samen met Swatch een betaalbaar model. Een goedkoop luxe model, zeg maar. Voor naar verwachting iets meer dan €400. In New York staan de eerste geïnteresseerden nu al in de rij. 3 Nederlandse winkelstraten zetten zich schrap voor de verwachte drukte ook hier. Maar ook de winkeliers hebben geen idee wat dat nieuwe horloge nou precies wordt en hoeveel ze er krijgen. Dat zien ze pas als de levering binnenkomt.
0: Ja.
1: Ik vind die spanning altijd
0: briljant.
1: Heel leuk.
0: Ik las het artikel en toen dacht ik ook, holy shit, weet je wel. Je zal daarvoor gaan liggen. Mij zul je daar nooit vinden. Ik ben ook helemaal geen klokje gek of zo. Maar goed, dan nog, die massa-hysterie. Maar het is inderdaad altijd wel leuk om te zien. En ze weten dus echt helemaal niks.
1: Nee.
0: Want ik geloof dat Utrecht, Leidschendam, Amsterdam was. Waar je het dan kan kopen. Dus niet in onze provincie. Maar zij weten echt niet hoeveel ze er binnen krijgen. Zij zitten dadelijk ook bij de brievenbus en denken, daar zijn ze dan.
1: Ja, precies. Er is alleen maar nu een soort teaser geweest.
0: Ja.
1: Ja, we gaan iets bijzonders doen. Maar het is zo mooi dat alleen al, terwijl je niks weet, dat dus al voldoende oproept om gewoon al klaar te gaan liggen voor het moment dat iets uitkomt waarvan je niet weet wat het is.
0: We blijven het volgen. Peter, dankjewel. Zometeen hoor je Duffy op deze radiozender. Maar eerst Man at Work in Down Under. En daarna de radio van jou.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

eerste liedje op het debuutalbum van Duffy. Maar haar grote doorbraak in Nederland kwam natuurlijk met Mercy. Maar goed, Rock Fairy, ook een hele fijne. Wat wil jij horen op de radio? Dat is de vraag.

Ja, ja, ja. Een zin in, want die hoor je niet meer zo vaak. Die is namelijk van Hozier en Take Me to Church. Dus bij deze dank voor alle inzendingen, maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is Alex.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

Bob en Mo en nog eventjes blijven. We zitten al bijna richting 2 uur. En we gaan richting 2 uur met Paul Young, de Engelsman die eerder top 10 hitjes had in Nederland. Met Love of the Common People. En Come Back and Stay. Deze en de opvolger daarvan, die redden dat niet, werd 25e in Nederland. Maar toch een hele fijne plaat. Everything Must Change.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wij zijn Medipoint.
0: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
0: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
0: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: In Mil, Reuzel en Riethoven.
13: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
16: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
17: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel. Daarvoor Bianca bij de ANWB. Hoe staat ervoor op de weg?
21: Nou, het wordt nog steeds langzaam drukker. Er zijn toch wel een paar opvallende files te vinden in Brabant. Het is al druk op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven is de vertraging een kwartier tussen Nederweert en de afrit Budel. En van Utrecht naar Den Bosch sta je ook al een kwartier vast tussen Culemborg en Waardenburg. Op de A59 zijn problemen van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij Nieuwkuik, eigenlijk in beide richtingen, sta je daar zo'n 10 minuten vast door een incident in de buurt van de weg. En er zijn in beide richtingen rijstroken dicht. Duurt waarschijnlijk tot 4:30 voor de weg daar weer helemaal vrij is. Dat verwacht Rijkswaterstaat. En op de N2 staat file van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Je moet daar nu rekening houden met ongeveer 20 minuten vertraging.
20: Oké.
21: Dat was het.
20: Ja, er is een incident.
21: Ja, politieactie is daar aan de gang. Wat er nou helemaal precies gebeurd is, dat hebben we van Rijkswaterstaat niet gehoord. Nee, maar in ieder geval,
20: volgens mij weet ik dat.
21: Politie is erbij en ja. Ze zijn op zoek naar iets.
20: Ja, de A59, toch? Zij hebben
21: een klopt.
20: Nieuwkuik,
21: ja, klopt. Ja, daar. Ja.
20: Nou, ik lees bij ons op omroepbrabant.nl. De politie zoekt woensdag, dus het is vandaag, op de A59 bij Nieuwkuik naar de telefoon van een vrouw die eind maart zwaar mishandeld werd aangetroffen langs de A12. Vermoedelijk is het toestand Samsung Galaxy A53 vanuit een rijdende auto uit het raam gegooid.
21: Oh, dus dan is het best wel een hele zoektocht.
20: Ja, zeker.
21: Een hele zoektocht, vandaar duurt het belangrijk. Dus ook waarschijnlijk nog even.
20: Kijk, zo weten we samen meer dan
21: precies.
20: Één. Dat is toch fijn, hè?
21: Yes.
20: Hey, dankjewel, Bianca. Ik wens jou een gezegende middag.
21: Dank, van hetzelfde.
20: Dag.
21: Houdoe.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
25: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
24: En voor de sta-opstoel van Toon.
26: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
28: Mensenrelatie, Radboud Visser.
29: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
28: Jazeker.
30: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
32: Leon Kozijnen.
33: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
34: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
35: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
36: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
37: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
38: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
39: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
40: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
41: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
42: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
43: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
44: Dit is Omroep Brabant.
0: Nu Wijn in de Middag. Koen Wijn. Goedemiddag.

0: love you.
1: Gordon en Replay.
0: Oh, me love you.
1: Me love you.
2: Wijn in de middag.
3: Geniet met volle teugen.
1: Een hele goede middag, 13:13. En we begonnen dus met Gordon en Replay, die we nog kennen van jaren geleden met elkaar. En ook deed Gordon ooit nog mee. Ken je deze nog een beetje in die trant aan het Songfestival?

Ik weet niet meer precies wanneer. Ik geloof 2009 en ze eindigde 15e. Dus dat is nou niet echt om over naar huis te schrijven. De toppers. Nee, het was niet echt een heel groot succes. Maar goed, dat terzijde. Gisteren was het ook allerminst een groot succes. Ik heb er geen seconde van gezien werkelijk. En ik denk eigenlijk jij ook niet. Want er hebben maar in heel Nederland 541.000 mensen gekeken naar de eerste halve finale van het Songfestival. Morgenavond neem ik dan aan de tweede halve finale. En zaterdag de finale. Tenminste, dat is normaal een beetje in het schema. Het is volledig langs me heen gegaan. Ik geloof dat er nog wel ergens dan een soort van Nederlands tintje in zit, omdat er een Eindhovenaar een liedje mee heeft geschreven voor Malta. Nou ja, goed, het zal me verder aan mijn piep roesten en het zal allemaal wel. Maar weet in ieder geval dat het er is, het Songfestival zonder Nederland.

0: Lizzo Green en Fuck You. Niks persoonlijks.
1: Spoelen naar
0: 1990, naar de zussen Carney en Wendy Wilson en Cheyenne Phillips. Dat waren de leden van Wilson Phillips. Nou ja, dat snap je dan meteen. Maar het waren niet zomaar meiden hoor, want Carney en Wendy, dat waren de dochters van Brian Wilson. De Beach Boy natuurlijk. En mevrouw Phillips die had ook beroemde ouders John en Michelle. En die kennen we dan weer van de mama's en de papa's. Kortom, dit is zo'n gevalletje met de paplepel ingegoten gekregen. Maar het liedje wat je zo meteen gaat horen uit 1990 dus, dat schreven ze helemaal zelf. Ze zeiden erover, we zaten allemaal in een fase met onze vriendjes. Het was net een grap, hè, uit elkaar gaan, weer bij elkaar komen. Dat stoplichtverhaal. En we zeiden allemaal, laat me gaan, het is genoeg. Ik kom niet meer bij je terug. Ik pik dit niet langer. En daar maakten ze een liedje over. En dat liedje, dat heette dan Release Me. En dat gaat op deze manier. Wilson Phillips dus. Beroemde dochters. Of beroemde ouders. Ja, eigenlijk dat, hè.

0: gevuld met hemelse klanken. Want Hemelvaartsdag, bepaal jij wat we draaien. Bel en bestel XXL is er weer. De hele dag draaien wij al jouw verzoekjes.
1: Jij bepaalt wat wij draaien.
0: Morgen.
1: Bel en bestel XXL.
0: De hele dag lang.
1: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de Blondie. Of Debbie Harry eigenlijk, met Blondie natuurlijk. En Atomic, maar dat straks pas, want eerst Peter de Bekker met het nieuws. Wat zit daar zo meteen in, hè Peter?
1: Nou, de politie zoekt een telefoon naast de A59 bij Nieuwkuik. En zorg erbij, ken je hem nog, Edwin de Roy van Zuiderwijn.
2: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
0: En daar is Dennis bij de ANWB. Dennis doet net de deur dicht.
5: Ja, ja zeker.
0: Ja, maakt helemaal niet uit. Maar het gaat niet om het hardlopen, maar op tijd komen, zeggen ze wel eens. Hè? En je bent op tijd.
5: Ja,
0: ja dus,
5: want ik heb genoeg te melden.
0: Ja, dat dacht ik.
5: Want het is zoals verwacht al vroeg druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend wat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je bijvoorbeeld tussen Nederweert en Budel 25 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos doe je er 20 minuten langer over tussen Culemborg en Waardenburg. Dan de A59, Zierikzee Den Bosch. Bij Nieuwkuik is in beide richtingen de linkerrijst ook dicht. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. De politie is daar bezig met een onderzoek.
0: Nou, dankjewel en tot over een half uurtje, denk ik maar weer.
5: Tot zo.
4: Omroep Brabant.
0: Vandaag een dag met veel regen. Jazeker, daar hebben we nou helemaal mee te maken. Het is bewolkt, komt veel regen naar beneden. Kan zelfs hagel en onweer en maximaal wordt het een graad of 12 in de provincie. En het nieuws, dat krijg je van Peter.
1: Ja, over het onderzoek bij de A59 bij Nieuwkuik gesproken. Daar is de politie op zoek naar de telefoon van een vrouw van 38... die eind maart zwaar werd mishandeld bij Maarsberg in de provincie Utrecht. Ze werd onder het bloed gevonden. Ze was toen al meerdere dagen vermist. Een man van 52 is inmiddels aangehouden. De politie vermoedt dat de telefoon van de vrouw tussen Waalwijk Centrum en Nieuwkuik uit de auto zou zijn gegooid. Het hertje dat door een groep runderen is geadopteerd in natuurgebied Herpertduin bij Os krijgt misschien een nieuw thuis. Het damhertje is vermoedelijk gedumpt en hoort eigenlijk niet thuis in dit gebied. Het dreigde afgeschoten te moeten worden, maar de natuurorganisatie heeft nu reacties gehad van mensen die het dier willen opvangen. Samen met een dierenarts wordt nu bekeken of dit mogelijk is. Na 2 maanden is het marineschip Evertse terug in Nederland. Het was op de Middellandse Zee om landen te beschermen tegen eventuele Iraanse aanvallen. Op de kade in Den Helder stonden veel familieleden van de mensen die aan boord waren. Deze vrouw schrok wel even toen haar man richting de oorlog in het Midden-Oosten ging.
6: Vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed gelukkig. Hè? Dus dat konden we ook wel vertellen. Hè, Jack? Ja,
7: heb jij angstige momenten gehad?
8: Ja.
1: Mogelijk komt er nog een missie. Het kabinet denkt nog na of Nederland gaat helpen bij het beveiligen van de straat van Hormuz. En de rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn afgewezen om inzage te krijgen in het script van de aangekondigde videolandserie Mabel en Margarita. De zakenman wilde weten of hij negatief wordt neergezet in deze Maxima spin-off van RTL. In de schriftelijke uitspraak staat dat het toewijzen van het verzoek de vrijheid van meningsuiting op een onaanvaardbare manier zou inperken. De rechtbank begrijpt wel waarom de Roy van Zuiderwijn inzage wil, gezien zijn ervaringen met ongewenste media-aandacht. Maar dat weegt volgens de rechter in deze situatie niet op tegen de vrijheid van meningsuiting.
0: Heb je hem wel eens gekeken? Tenminste, de serie Maxima op dit moment?
1: Nee.
0: Oh, dus, ja, leuk.
1: Moet
0: ja, ja, ik vind het echt grappig om te kijken. Ik vind ook dat die acteurs het gewoon goed doen. Het is een Nederlandse serie, daar kan je misschien ook niet de wereld van verwachten. Aan de andere kant, ja, ik vind hem gewoon goed gemaakt. Dus alle gebeurtenissen die je verwacht die in het Koninklijk Huis zijn gebeurd de afgelopen 50 jaar, die komen er ook in naar voren. Nee, 50 jaar niet. Afgelopen 30 jaar zoiets, 20 jaar, 30 jaar. Die komen erin naar voren. Dus het is echt top.
1: Dus jij zou het Roy van Zuiderwijn wel aanraden om dit te gaan kijken?
0: Nou, er zit ook wel een bepaalde vilijne humor in. Dus ik denk inderdaad wel dat hij er wel een beetje van langs krijgt. Ja. Maar goed, we gaan het merken allemaal. In ieder geval leuk. Peter, dankjewel. Ja, en door. Zometeen een heerlijke meezinger die de hele dag niet meer uit je hoofd krijgt. Dat is alvast een garantie. Maar eerst dus de Imagine Dragons.

0: Balsamic. Van Blondie, gewoon iets schrijven wat goed klinkt. Dat was het doel van Debbie Harry toen ze aan het jammen was met de band. Zij speelde en zij schreef en niets meer en niets minder. En dan kom je er samen wel uit. Nou ja, goed, uiteindelijk is het een grote hit geworden voor Blondie. Dan terug naar 1993, 8 mei. Op die dag kwam een plaat uit voor Willeke Alberti. En ik ga daar echt heel goed op. Die was helemaal voor haar geschreven. Niet door haar, maar helemaal voor haar. Door Pim Koopman en Jeroen Engelbert. En Koopman, die kennen we natuurlijk als de drummer van Kajak, de band. En die produceerde het ook. En dat sloot heel mooi aan bij die liefdevolle, warme uitstraling van Willeke Alberti. Het was net voordat ze voor Nederland met Waar is de Zon naar het Songfestival ging. Maar dit liedje, ja, dat hadden we uiteindelijk eigenlijk moeten sturen natuurlijk. Want dit is zo fijn en daarom heb ik hem ook hierin gestopt.
1: De meezinger van de middag. Maar Murrie of Luiten mag natuurlijk ook.
0: En dit is namelijk Ome Jan. En alvast mijn excuses, want dit gaat vanmiddag niet meer uit je hoofd. Willeke Alberti dus.

The Killers en You When. Je hoort het allemaal hier bij Wijn in de Middag op Omroep Brabant. Fijn dat je erbij bent op de laatste dag voor velen in ieder geval een lang weekend. Ik hoop niet dat ik je jaloers maak daarmee. Voor mij geldt dat niet. Ik heb nog wel het nodige te doen. Maar heel veel mensen die hebben op een vrijdag zelfs een verplichte vrije dag. Ik vind dat altijd een beetje, lijkt me heel irritant als mijn werkgever zegt, je moet dan vrij nemen, terwijl je dat helemaal niet wil. En het gaat wel van je vrije dagen af. Maar goed, dat is een dingetje van mij. Maar in ieder geval stevenen we af op een lang weekend. En dat betekent dat het drukker is op de weg. Ik praat je daar straks na drieën weer helemaal overbij. Dat doe ik samen met Dennis althans. Eigenlijk doet Dennis het in zijn eentje. Ik vind dat toch wel leuk. Ik zet het schuifje open. Verder doe ik ook helemaal geen bal. Maar in ieder geval, daar komt straks die hele file leed. Maar nu gaan we naar een liedje waarbij de wegen vrij waren. Ja, want het ontstond uiteindelijk wel vanuit een route die Paul Simon ooit reed. Nou ja, eigenlijk begon het nog daarvoor met de muziek die in Afrika werd gemaakt toen Paul Simon daar muziek ging maken eigenlijk. Andere mensen opzocht om andere invloeden in zijn muziek te krijgen. En toen op een gegeven moment moest daar ook een tekst komen. En toen moest hij denken aan die Sun Studios, de beroemde Sun Studios, waar ook The King zijn platen opnam. En hij dacht aan Graceland, waar The King woonde. En zo ontstond dit liedje. En dat kennen we natuurlijk allemaal. Paul Simon en Graceland, hoor je nu op de radio.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
16: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
15: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel, fileleed in de provincie. Beschreven door Dennis Mooi bij de ANBB.
20: Ja, het is al vroeg druk vanwege het hemelvaartsweekend. Alleen al in Brabant zat alles bij elkaar opgeteld. Meer dan 120 kilometer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Nederweert en Budel 25 minuten vertraging. Zat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ook 25 minuten extra ben je kwijt op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg. Dat geldt ook voor de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug. Ook dat komt door een vrachtwagen met pech. En dan de A59. Zierikzee Den Bosch. In beide richtingen is bij Nieuwkuik de linkerrijstrook nog dicht door een politieonderzoek. En in beide richtingen levert je dat 10 minuten vertraging op.
19: Ik dank jou zeer hartelijk en sta in de file. Moet je een beetje omdenken. Je staat minder tijd in je leven in de file dan dat je in bed ligt. Dus je moet altijd een beetje omdenken. Nou ja, het is allemaal klets. Want zometeen heb ik namelijk ook een plaat waarmee ik open, waarop je vandaag ook aardig moet omdenken. Ik hoop dat het je lukt.
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
26: EuropaKinderhulp.nl.
30: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
33: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
32: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
34: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
35: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
36: SVK Benelux.
35: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl. Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
37: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
38: Dit is Omroep Brabant. Met nu
39: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
40: Goedemiddag, Koen.

Ik zei toch een beetje omdenken bij deze plaat. It's a beautiful day. Weer technisch niet helemaal, maar misschien wel omdat je een vrij weekend tegemoet gaat. Dat kan wel zijn. En dat het net wat eerder begint natuurlijk. Dit liedje gaat over... Nou, dat vertel ik zelf wel. Of kan je het zelf al ontrafelen? Zometeen meer. Naar ik zou.

0: gezelligste einde van je dag.
1: Met Maarten Kortlever.
2: En zo is dat, het gezelligste einde van je dag. Wel zonder Ronnie, die moest er even een dagje tussenuit. Maar Marjolein is er wel natuurlijk.
3: Goedemiddag.
2: Wat een feest. Goedemiddag, goedemiddag. Het is allemaal maar een beetje gek weer.
3: Ja, het is gewoon scheidweer.
2: Een beetje grauw en ik had het ook een beetje koud vandaag. Ik was van het zomers in een polootje.
3: Dus je zit hier ook maar gewoon in een t-shirt. Ik heb maar een trui aangedaan vandaag.
2: Waarom heb ik geen trui aangedaan vandaag? Ja, dat het een beetje gek weer is, blijkt ook wel uit het nieuws. Het is de dag waarop er namelijk een windhoos in Eersel heel wat schade heeft veroorzaakt.
3: Hier?
2: Ja, gewoon op de website zie je het laatste nieuws. Daar ook foto's. Ja, zootje joh. Dakpannen van daken afgewaaid. Auto's daardoor beschadigd. Bomen geknakt als luciferhoutjes. Gewoon even zo lokaal. Brrr.
3: Niet best. Je weet alleen mee. Daar.
2: Ja.
3: En toen is die weer de lucht in gegaan.
2: Ja, ik denk het. Het is niet van Amerikaanse proporties hier, gelukkig.
3: Ah ja, gelukkig maar.
2: Ja, maar toch, het ziet er echt wel flink uit. Toch weer verzekering gedoe allemaal.
3: Ja, dat is niet leuk, ja. Niet best.
2: Het is ook de dag waarop het marineschip Evertsen na maanden weer terugkwam. Op de kade in Den Helder stond het thuisfront dan ook te wachten.
4: Op wie bent u aan het wachten?
5: Op mijn man.
4: Samen met uw drie kinderen?
5: Ja, met drie kinderen. Hè? Wachten we op papa, hè?
6: Ja.
3: Ja.
2: De trip van dat marineschip duurde namelijk ook wel een stuk langer dan gepland. Het was eerst een oefening, maar toen in één keer werden ze naar de Middellandse Zee gestuurd om een Frans marineschip te begeleiden en te beveiligen richting Iran.
5: Ik heb er wel last van. Ik was bang dat papa niet meer terug zou komen.
4: Ja, vond je het eng?
6: Ja.
3: Gezellig. Hij lag nu nog heel stoer, maar dat is natuurlijk ook helemaal niet leuk.
2: Nee, dat is ook heel spannend als papa ineens gewoon naar de oorlog moet bewijzen. Van. Maar goed, eind goed, al goed. Daarna ook hartverwarmende beelden van papa die de kindjes in de armen sluiten.
3: Gelukkig maar. Allemaal.
2: En de dag waar ik echt al weken naar uitkijk.
3: Ja, dat kan ik mij voorstellen.
2: Ik weet al weken dat ik deze uitzending mag gaan doen. En ik hoor jullie ook al weken in de weer met AI-muziekjes en elke dag een andere AI-muziekje.
3: Ja, zijn we dol op.
2: En ik dacht wel, van zou die er een voor mij gemaakt hebben?
3: En? Heeft hij een aangepaste?
2: Hij heeft een aangepaste.
3: Dus leuk.
2: Het is een Maarten en Marjolein-versie. En ik heb hem ook nog niet gehoord.
3: Nou, dan ik ook niet.
2: Dus het is voor ons allebei nu verrassend wat er gaat komen. Het dagelijkse AI

0: Goeiedag zeg.
1: Snoeihard.
0: Nou, in your face.
1: Maar wel even lekker,
0: ik
1: hoor.
0: Ik vond het wel leuk.
1: Ja. Even energie zo.
0: Ik vond het wel grappig. Ja. Goeiedag. Nou, Ronnie, dankjewel. Ik kan niet wachten tot de volgende. Maar goed, of het dan nog leeft, dat weten we dan.
1: Nou, weet je, ik heb wel goed nieuws voor je. Als jij hem leuk vindt, en ik ook, dan mag je hem straks nog een keer draaien.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, dat is echt waar. Anders, als we hem allebei niet leuk vinden, dan gaat hij de prullenbak in.
0: Nou, volgens mij vinden we
1: maar wij zijn
0: leuk.
1: Best wel enthousiast, ja, we dus dan komt hij nog één keer terug.
0: Doen we dan, hoppatee.
2: Welkom bij Afslag Zuid.
0: Ik ben voor, gaan we gewoon doen. Oh, ook al zo'n leuk liedje dit. Hier word je toch vrolijk van. Lekker tappen op je stuur met de Bauza en Magnetic.

0: Jamiroquai. En Deeper Underground daarvoor. Magnetic, The Bauza. Even terug naar gisteravond. Heb je gekeken?
1: Ik heb niet gekeken.
0: Je hebt niet gekeken. Kijk je normaal wel?
1: Ja.
0: Maar heb je, maar waarom heb
1: ja,
0: je niet?
1: Ik was gewoon nog helemaal niet aangestoken met die koorts. Nee. Want ja, we doen ja, niet nee, mee. Nee. En ik dacht, ik heb er niet eens om gedacht eigenlijk.
0: Even klein amuzetje van wat je dan zoal gemist hebt.
1: Oh ja, dat vind ik leuk.
0: Dat is Moldavië.
1: Wat is dit?
0: Griekenland.
1: Oh!
0: Dat is Boy George dit. Dit is echt Boy George, ja.
1: Oeh, is dit Scandinavië of zo?
0: Dat is Servië.
1: Oh jeetje.
0: Ja.
1: Snoeihard. Ja.
0: Het is allemaal door op dat liedje met Boy George na. Boy George deed mee met San Marino.
1: Oh, en wat een opvallende keuze.
0: Ja, en hij kwam uit een of andere soort garage. Was in één keer Boy George op het podium.
1: Natuurlijk.
0: Die was een soort surprise act ja, eigenlijk.
1: Waarom zou hij ook niet uit een garage komen?
0: Ja. Maar je was niet aangestoken. Ja, ik was ook nog niet echt aangestoken. Terwijl ik altijd kijk. En het was zelfs dat vrouwlief zei van, moet hij aan?
1: Oh ja.
0: Ik denk, wat moet aan? Oh, hij moet aan, zei ik. Ja, dus toen heb ik wel gekeken.
1: Oké. Okay.
0: Ik had het zwaar om te blijven kijken.
1: Gewoon. Oh ja?
0: Ja, omdat die spanning er niet op is. Dat je doet niet mee en het is allemaal gedoe. En
1: ja, het is, en dan ineens is het allemaal poppenkast.
0: Ja.
1: Normaal hebben wij ook poppenkast, dus ja, dan kijk je toch nou, anders.
0: Ja, denk je van... Nou, ik had een moeilijke avond.
1: Was er niks leuks? Geen een waarvan je zei, nou, dat was grappig.
0: Nee.
1: Oh,
0: nee.
1: Teleurstellend.
0: Ja. Nou, nee.
1: Dus ga je morgen weer
0: zeggen,
1: kijken?
0: Ze zeggen dat Finland gaat winnen. En dan vind ik... Dus oh, ja, maar morgen moet ik wel, vind ik, van mezelf.
1: Oh ja,
0: maar
1: goed. Want je zit er nu in.
0: Ja, ik zit er nu in, dus ik ben nu committed. Maar ja, ach ja, maar goed. Jij was er niet aangestoken met jou zo ongeveer heel Nederland, hè?
1: Ja,
0: want je had even de cijfers opgezocht.
1: Ja, ja, normale kijken er nou 2, nog wat miljoen mensen.
0: Ja.
1: Nu was die daling van 1,8 miljoen.
0: 1,8 miljoen minder aan kijkers.
1: Ja, alleen in Nederland.
0: Er zijn al programma's blij als ze 500.000 kijkers halen. Maar
1: op zoiets zaten ze nu. Ze zaten nu op ruim 500.000 kijkers. Nou, dat is eigenlijk voor het Songfestival om te janken.
0: Okay. Nou, dan gaan wij onderzoek doen onder de luisteraar. Want die heeft vast hier een mening over natuurlijk. Hè. Ik ga Bout de stelling neerleggen.
1: Oh, kom maar door.
0: We moeten er gewoon helemaal mee stoppen. Met dat Songfestival.
1: Voor altijd en eeuwig.
0: Gewoon nu kappen, want het interesseert ons kennelijk helemaal geen energie.
1: Nee.
0: Ben je het daarmee eens, dan laat me weten. En denk je van, ja, nou, dat vind ik wel wat te ver gaan. Ho. Duimpje omhoog, duimpje omlaag. Even doen. Je mag het ook gewoon zwaar oneens zijn met die stelling. Maar leg dan wel even uit waarom wel en waarom niet. Hè? Doe maar even gewoon je ding. Even appen 06-573-28203. Dat kan iedereen. Gewoon even appie sturen. Moeten we stoppen met dat Songfestival? Nee, sterker nog harder. We moeten ermee stoppen met dat Songfestival. Gewoon niet meer meedoen.

0: Accounting for Girls and This Ain't a Love Song. Nou, moeten we stoppen met dat Songfestival? Sterker nog, we moeten ermee stoppen. Dat is de stelling. Beter mee eens, dan doe je nog een duimpje omhoog. Beter niet mee eens, doen we een duimpje omlaag. Hoe meer mensen stemmen, hoe betere thermometer we in de samenleving steken. Dus doe nog even mee, komen we er zo meteen op terug. Maar het loopt al tegen 16:30 aan. Dus even richting het nieuws zo meteen. Peter de Bekker, wat heb je zo meteen?
1: Nou, in Den Bosch worden mensen niet goed van een voortdurende bromtoon. En een deuk voor het ego van Donald Trump, denk ik.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Het is 16:30. Eerst maar eens richting de ANWB. Want drukte voor het hemelvaartweekend. Dennis Mooij weet precies waar je vast komt te staan. Dennis?
5: Nou, dat kan vooral op de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en op de A58. Zo staat op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer. En het oponthoud is een half uur. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Werkendam doe je er 3 kwartier langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heb je tussen Moergestel en Knoppen Baterdorp, een vertraging van 25 minuten. En de andere kant op, dus van Eindhoven naar Tilburg, tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel staat 9 kilometer. En daar is de vertraging 35 minuten. Er staat ook nog eens een keer een auto met pech.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, er trekken hier en daar pittige buitjes over. Het is allemaal dus niet veel. En dan is het ook nog eens fris. Een graad of 10, 12 in die regen. Dan een overzicht van het nieuws. Peter.
1: Een windhoos heeft vanmiddag veel schade veroorzaakt in Eersel. Aan de straat De Poten vlogen de pannen van het dak van een huis. En in het buitengebied zijn enkele honderden bomen omgewaaid. Door de afgebroken takken, omgewaaide bomen en weggewaaide dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd geraakt. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft vandaag een inval gedaan bij een bedrijfsgebouw in Breda. Vermoedelijk heeft de inval aan het weidehek met drugs te maken. Het is niet duidelijk of er iets gevonden is en of er iemand is aangehouden. Iedere keer als Marcel Brinkman thuiskomt in zijn huis in de wijk Maasport in Den Bosch, hoort hij het. Een laag, brommend geluid. Al sinds 2020 klinkt alsof er continu een vrachtwagen met draaiende motor staat. Het beïnvloedt zijn leven zo erg dat hij overweegt te verhuizen. Eerdere onderzoeken naar de oorsprong van het geluid leverden niets op. Ook mensen in onder meer Bokhoven, Engelen en Rosmalen hebben er last van.
7: Ja, ik kies ervoor en andere bewoners kiezen er ook wel eens voor om heel bewust te gaan detoxen ergens anders, door bij vrienden te gaan slapen of in een hotel te gaan slapen, om maar eventjes een paar dagen weg te zijn en te kunnen herstellen van die enorm belastende vibraties.
1: Niets helpt er tegen, zegt Marcel, ook oordopjes niet. Het enige wat je kunt doen is bijvoorbeeld de radio aanzetten als afleiding.
0: Nou, dat is een goed punt, ja.
1: Heel goed punt. Marcel hoopt dat er een nieuw onderzoek naar de oorzaak van de bromtoon komt.
0: Dat lijkt me heel vervelend. We gaan hem straks ook even bellen en onze verslaggever is ook gaan luisteren daar. Dus verderop in Afslag Zuid nog veel meer hierover.
1: Een Nederlandse fietser van 83 is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in het Duitse Stralen, net over de grens bij Noord-Limburg. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 vanochtend. De fietser kwam in botsing met een auto. Die werd bestuurd door een man van 40 uit Stralen. Volgens de politie lijkt het erop dat de slachtoffer vanaf het fietspad de autorijbaan opging. De automobilist probeerde nog uit te wijken, maar dat lukte niet meer. En het plan om een Trump Tower te bouwen in het Australische Gold Coast is na 3 maanden alweer van tafel. Volgens de projectontwikkelaar is dat te wijten aan de groeiende impopulariteit van het merk Trump. Dat heeft dan weer vooral te maken met de oorlog in Iran, zegt David Young, CEO van de projectontwikkelaar. En die zegt dat tegen CNN. Volgens de Trump Organization gaat de deal echter niet door, omdat de projectontwikkelaar de verplichtingen niet zou zijn nagekomen. Ja. Nou, ben je nou benieuwd over wat had dat dan moeten zijn? De Trump International Hotel and Tower Gold Coast. 91 verdiepingen hoog. De hoogste gebouw van Australië zou het daarmee moeten zijn. 285 luxe hotelkamers, winkels, restaurants, strandclub, luxe appartementen. Ja. 1,5 miljard zou het moeten gaan kosten.
6: Maar dus niet, ja. Maar er waren ook, ze zeggen van ja, bla bla bla, verplichtingen. Er waren volgens mij heel veel mensen ook tegen. Handtekeningen, actie, weet wat allemaal,
1: gigantische
6: toch?
1: Gigantische hoeveelheid, dus, ja. 140.000 keer ondertekend. Dus ja. Ze moesten er sowieso al niks van hebben.
6: Toestandje daar. Goed.
1: Ik ben toch benieuwd naar de reactie van Donald Trump. Je kunt hem invullen, maar...
6: Ja, it was great, but it's nothing.
1: Zoiets.
6: Maarten Kortleven. It's gonna be a fabulous tower. Ik moet geen Trump nadoen. Afslag uit, zometeen Eurovisie Songfestival, ja. Of te nee, eerst maar eens even lekker gaan dansen met Gloria Gaynor. And Never Can Say Goodbye, hier op Omroep Brabant. Goedemiddag.

0: dag gevuld met hemelse klanken. Want Hemelvaartsdag bepaal jij wat we draaien. Bel en bestel XXL is er weer. De hele dag draaien wij al jouw verzoekjes.
1: Al jouw verzoekjes.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
0: Morgen.
2: Bel en bestel XXL.
1: De hele dag lang.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. We hebben een heftige stelling neergelegd een minuut of 20 geleden. Stop met het Eurovisie Songfestival. Bedenk gewoon. Klare taal. Nou hebben wij nog niet verteld hoe wij er zelf in staan. Dat gaan we zo meteen nog wel even doen. Er is echt gigantisch gereageerd. Want het is wel een topic dat de luisteraar bezighoudt.
1: Ja, enorm. Lilian die zegt bijvoorbeeld stoppen met het Songfestival. Meedoen is belangrijker dan zingen.
0: Ik weet niet
1: of dat dan nog klopt bij elkaar.
0: Ja, maakt niet
1: als
0: uit.
1: Als we gaan stoppen, dan... Ja, ik weet, nou ja. Nou. Maar stoppen in ieder geval. Nicoline die zegt ook, ja, het is gewoon niet leuk meer. Het is één grote poppenkast.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik Wilma. Die zegt, nou nee, niet stoppen met meedoen. Wel stoppen met landen mee laten doen die niet uit Europa komen. Zoals ook bijvoorbeeld Australië.
0: Ja.
1: Die mag ook meedoen.
0: Okay. Australië is een beetje gek. Maar ja, waar leg je de grens met Europa, weet je wel? En Azerbeidzjan is ook geen Europa.
1: Nou ja, ik wou zeggen, Europa, dat stopt gewoon daar ergens Turkije, toch?
0: Ja, heel stukje... technisch gezien is er een heel klein stukje Turkije in Europa. Dus
1: ja, precies,
0: dan mag dat.
1: Ja. Die mag meedoen dan eigenlijk nog.
0: Nou.
1: Erik die zegt, nou jongens...
0: En Israël dan overigens ook niet, hè? Waarom het gedoe allemaal is ontstaan, Israël
1: precies.
0: Is geen Europa.
1: Dat haal je er dan wel uit, ja. Erik die zegt, muziek die blijft verbinden in een wereld vol gedoe... moet je hier juist voor blijven gaan, dus zeker niet stoppen.
0: Hartje.
1: Ik ben wel lief, hoor.
0: Hartje, ja.
1: Ja,
0: hartje,
1: mooi.
0: Ja, okay.
1: Maar Johan die zegt... Klaar ermee. Geldverspilling.
0: Zo, ja.
1: Dat is ook duidelijke taal. Ja. Carola die zegt, het is en blijft toch wel leuk entertainment. Ja, het is van alles wat. Een beetje gekkigheid op het podium.
0: Ja, als we meedoen. Want nogmaals, er was gisteren genoeg idioot entertainment. Maar ik had het moeilijk. Ik had het echt moeilijk. Kwam het moeilijk doorheen. Maar goed.
1: En Mario die zegt nog, politiek ingekleurde onzin. Wat niets meer heeft te maken met goede muziek. Dus stoppen ermee.
0: Oké.
1: Uiteindelijk is het best duidelijk bij ons.
0: Ja, het is echt, er is gigantisch gereageerd. Maar we hebben de percentages uitgerekend.
1: Ja, 85,1% zegt stoppen daarmee.
0: Goeiedag.
1: Dat is echt veel,
0: dat
1: hè?
0: Dat is veel, ja.
1: Als je dat doorrekent naar Nederland... dan zou dus 2/3 daar eigenlijk helemaal klaar mee zijn.
0: Ja. Maar dat blijkt ook uit die kijkcijfers dus. Die dus echt gekelderd zijn.
1: Ja.
0: Dus nog geen 15% zegt mee doorgaan.
1: Nee.
0: Ik vrees dat ik wel bij die 15%
1: hoor. Ik ook. Ja, als in, ik heb nu niet gekeken.
0: Nee,
1: maar als Nederland weer meedoet, dan kijk ik altijd wel.
0: Dat
1: vind
0: is
1: ik
0: toch
1: wel
0: leuk. Lekker hapjes in huis halen, drankje erbij.
1: Precies,
0: en dan is het toch...
1: een avondje ervan maken.
0: Ja. Dekentje cheesy zitten, weet je wel. Ja, ik vind het geweldig. Maar goed, wij zijn dus...
1: In de minderheid.
0: We hebben een hele heftige stelling neergelegd. We stoppen ermee. Maar stiekem waren we het daar niet mee eens. Nee, ja. Maar goed, nou ja.
1: Maar jullie wel.
0: Ja, de luisteraar mag zeker. Lang leven de duidelijke luisteraar van Omroep Brabant.
1: Daar houden wij
0: van. Goed, nou... om het dan af te leren. Misschien ook wel een beetje om die 85,1% een klein beetje te pesten. Doen we toch even lekker een songfestivalliedje. Want die zijn stiekem wel heel erg leuk. Om

0: stiekem hele dikke plaat. Gewoon zonder Songfestival hadden we die nooit gehad natuurlijk. Hè? Lorraine en Euphoria. Zometeen een energy shot. Even iemand bellen ergens in de provincie om die nog een stuntje in de rug te geven. We zitten in Nuland vandaag.
1: Nuland, klopt.
0: Nuland. Ja. Nou, gaan we eens even zoeken. Eerst nog ruimte voor deze prachtplaat. Geweldig. En Marillion en Kaylee.

0: Marillion en Kaylee. Het loopt toch echt op het einde van de dag. De werkdag zit er bijna op. En dan weet je wat er te doen is in Afslag Zuid. Even bellen voor een energy shot.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: En ergens in Nuland gaat die telefoon dan over.
2: Goedemiddag, Q-Kringloop, met je zeven is het al,
0: hè? Hallo, met Maarten van Omroep Brabant. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Schrik niet, u bent op de radio, maar dat is niet voor niks.
2: Oh,
0: ja,
2: vertel.
0: Nou, het loopt een beetje op het eind van de dag. De werkdag die loopt op zijn einde. En dan bellen wij altijd even op Omroep Brabant. Zomaar lukraak ergens naartoe. In dit geval Nuland. Ik ben bij de kringloop aanbeland.
2: Om degene, kringloop, dat klopt.
0: Om degene die ik aan de lijn krijg. Nou ja, nog een klein duwtje richting het einde van de werkdag te geven. En vandaag bent u dat.
2: Nou, dat is hartstikke leuk van u.
0: Ja, hebt u een goede werkdag gehad? Ja.
2: Ik heb een uitstekende werkdag gehad.
0: Kijk, dat is mooi.
2: Elke dag bij de kringloop is een leuke werkdag.
0: Ja, en dat wordt ook steeds drukker volgens mij, hè? Want mensen die weten die kringloop wel te vinden de laatste tijd.
2: Gelukkig wel, maar het kan nu niet genoeg zijn.
0: Ja, verbaast u zich wel eens over de mooie spulletjes die dan toch weer worden ingeleverd? Dat je denkt van, ja, maar dat kun je nog gewoon, dat kan toch nog gewoon...
2: Waarom... Ik had mijn vrouw hier vanmiddag in de winkel. En haar dochter ging zelfs dan gewoon... Ik zeg, ja, je kunt hier een hele woning, een heel appartement inrichten.
0: Ja.
2: En dan ziet het nog leuk uit ook.
0: Nou, ik wou net zeggen, ja. Er zitten soms hartstikke leuke pareltjes tussen. Dan denk je, waarom doe je toch weg? Maar goed. Ik bel niet voor de klets. Ja, ook wel een beetje. Maar ook omdat ik nog hoop om een leuk liedje voor u te draaien. Dat u zegt van, nou, als ik dit liedje hoor... dan kan het einde van de werkdag helemaal niet meer stuk.
2: Doe voor mij dan maar When the Lady Smiles van de Golden Earring.
0: Oh, wat een goede keuze. Ja, gaan we doen. Ja, gaan we doen. Helemaal top.
2: En, mag ook Long Blonde Erin al zijn? Vind ik
0: ja,
2: ook goed.
0: Nee, ja, klant is koning. Dus u bent de koningin vandaag in ieder geval.
2: Koningin vandaag. Dan doen we toch maar Long Blonde Animal.
0: Nou, ja. Long Blonde Animal, doen we die gewoon. Succes met het laatste loodje. En dankjewel. Was leuk, gezellig.
2: Goed.
0: En ik kom een keer
2: we
0: komen een keer shoppen.
2: Zeker doen, Oké, houden en bedankt. Doei, doei.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: A Golden Earring, een Long Blonde Animal als laatste liedje. Het laatste loodje van deze werkdag voor de kringloop in Nuland. En ja, daar heb je niet alleen de kringloop een plezier mee gedaan. Nee, Jean bijvoorbeeld in de app. Wat een goede keuze. Long Blonde Animal, die is ook helemaal blij. Ja, dit is lekker naar huis gaan of lekker de dag eindigen, toch? Dacht het wel, Golden Earring. Einde van dit eerste uurtje, Afslag Zuid. Zo meteen even richting de boodschapjes. De NWS Journaal, maar daarna natuurlijk weer vol terug. Met onder andere, ja, die gekke bromtoon in Den Bosch. Wat is dat nou toch? Wat is dat voor raar geluid? Zo meteen meer daarover. En natuurlijk de lekkerste muziek voor deze avondspits.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
17: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. 5:02. Nou, nu hopelijk echt wel naar huis, hè. Maar dan kom je wel hier en daar in de file terecht. Dennis Mooi.
8: Nou, op heel veel plekken kom je in de file terecht, Maarten. Want het is de avondspits voor het hemelvaartsweekend. Dat merk je vooral op de wegen vanuit Utrecht naar Brabant. Zo staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. 13 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Vanuit Eindhoven naar Utrecht, dus de andere kant op, loopt het ook vast bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Knopendel doe je er ook 1,5 uur langer over. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Everdingen en Werkendam, bijna 3 kwartier vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp doe je er 35 minuten langer over. De A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Nijmegen en Kuik 10 kilometer en 50 minuten oponthoud. En de N69 van Veldhoven naar het Belgische Neerpelt tussen Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer en 35 minuten vertraging.
6: Nou, sterkte als je in de file staat. Gelukkig is er wel afslag Zuid met de lekkerste muziek en... Zometeen ook even bijpraten. Het laatste nieuws, wat is er zoal gebeurd? En het gaat toch over Marcel. Marcel hoort namelijk continu een hele rare bromtoon. En hij zoekt al jaren naar de oorzaak van die bromtoon. En hij kan hem maar niet vinden. Het is gekmakend.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
26: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan.
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt.
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: Keen. Ze hadden echt al zoveel hits van dat debuutalbum. En zie dat dan maar eens te overtreffen. Nou, toen kwam plaat 2. Dit was de eerste single en die was ook lekker. Is It Any Wonder?
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Bijna 10 minuten over 5. Je luistert naar Afslag Zuid. We gaan maar eens even richting het nieuws. Wat er allemaal zo is gebeurd terwijl je hard aan de slag was. Marlijn heeft het allemaal keurig op rij gezet.
2: Ja, want in Eindhoven is een nieuwe weggeefwinkel geopend, waarbij buurtbewoners gratis spullen kunnen halen, ruilen of brengen. In de seniorenflat in de wijk Eckhart liggen onder andere kleding, keukenspullen en verzorgingsproducten klaar. Volgens initiatiefnemers is het niet alleen handig voor mensen met een kleine beurs, maar ook een plek voor een praatje. De eerste bezoekers noemen het dan ook vooral gezellig dat je makkelijk even naar binnen loopt.
0: Ja, maar dit is dus niet een kringloop, want daar moet je tegenwoordig betalen allemaal. Ja. Maar dit is echt gewoon gratis brengen, gratis
2: weggeven.
0: Oké. Okay.
2: Ja, goed hè?
0: Okay. Ja.
2: En de Nederlandse staat die loopt zo'n 170 miljoen euro mis doordat oud-studenten zich in het buitenland verstoppen voor Duo en hun studieschuld niet terugbetalen. Mm. Als Duo 5 jaar lang namelijk geen contact met iemand krijgt, dan vervalt de schuld. Inmiddels zijn ruim 20.000 oud-studenten onvindbaar. Het kabinet wil daar nu iets aan doen met een strengere regels en langere verjaringstermijnen.
0: Jemig. Maar een gemiddelde studieschuld, dat is tegenwoordig echt wel 10.000.
2: 40.000.
0: Ja, daarom. Ja. Ga je 5 jaar onderduiken, om het zo maar te noemen, voor 40k?
2: Ja, ik denk zo. Ik denk als je net klaar bent met studeren en je bent 24 jaar oud,
0: en je wilt gewoon,
2: dan die 5 jaar van jouw leven, dan ben je nog niet eens 30. Dan kan je terugkomen, kan je beginnen met werken. En een huis kopen zonder
0: studieschuld. Dus zou jij er echt over nalopen, denk ik hoor.
2: Nou ja, ik weet niet. Maar de regels zouden anders moeten inderdaad.
0: Ja, toestand.
2: En experts van, expertise reizigers moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Die hebben een opvallende tip voor mensen die gaan vliegen. Neem een tennisbal mee in je handbagage.
0: Hè?
2: Dat moet je dan namelijk helpen tegen stijve spieren en rug- of nekklachten tijdens lange vluchten. Je moet hem dan gebruiken, bijvoorbeeld tegen je onderrug of je schouders, zo tegen de stoel waar je aan zit.

0: kan ik me voorstellen. Het is niet lekker, nee.
1: Low-cost carriers. Maar business class ga ik ook niet doen. Dus dat, daar hebben ze dan niks tegen.
0: Toch de tennisbal mee.
1: De tennisbal mee. Ja. Ik ga erover nadenken. Och, de tennisbal, mensen. Ik moet tegenwoordig overal aan denken. Zometeen. Ja, een bijzonder verhaal. Er is iemand in Den Bosch die heeft continu een bromtoon in zijn huis. En die loopt te zoeken en te zoeken. Ik kan het niet vinden. En waar zit het nou? Nou, onze verslaggever is ook gaan luisteren. En we hebben het er zometeen over. En we hebben ook geluid van die bromtoon. Dus dan kun je het zelf ook horen op de radio. Dat allemaal zometeen.

0: Simple Minds and Don't You Forget About Me. Moet je heel even voorstellen. Een bromtoon die je maar blijft horen. Dag en nacht diezelfde bromtoon. Niet hard, niet extreem, maar precies genoeg om er eigenlijk knettergek van te worden. In het noorden van Den Bosch hebben bewoners er al een hele tijd last van. En verslaggever Wilco Zonneveld hebben wij maar eens die kant op gestuurd om te gaan luisteren. Wilco, je bent daar geweest vandaag en je hebt het gehoord, hè?
1: Ja, ik heb die hele irritante toon inderdaad zelf mogen horen, helaas.
0: Ja. We hebben daar ook een geluidsfragment van, dus ik ga even dat muziekje ook helemaal weghalen. Dan moet je dus gewoon even thuis ook allemaal luisteren. Kruip in de autoradio. Dit is dus dat geluid. De hele tijd. De hele tijd dit dus. Wilco, hoe kan dit al zo lang spelen? Want ze hebben er onderzoek naar gedaan een tijd terug, hè, om het achterhalen van, ja, wat is dit nou?
1: Ja, de gemeente Den Bosch en de omgevingsdienst hebben inderdaad verschillende onderzoeken een paar jaar geleden uit laten voeren. En het eigenlijk de duidelijke conclusie was dat ze er niet uit konden komen waar dat geluid nou precies vandaan komt. Maar ja, het speelt wel in meerdere gebieden. Wat je zegt, in Den Bosch Noord, maar ook in Rosmalen en achter Den Bosch is het geluid ook te horen. Dus ja, wat het nou is, eigenlijk weten ze het allemaal niet. Het is in ieder geval wel zo'n lage, irritante, brommende toon. Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk ook om te lokaliseren, schijnbaar. Ja. Het is met hoge tonen. Daar kun je heel makkelijk achterhalen waar het nou vandaan komt. Maar lage tonen die zetten ons oren eigenlijk allemaal een beetje op het verkeerde been, waardoor we het niet goed kunnen inschatten waar dat nou vandaan komt.
0: En het is buiten en binnen overal eigenlijk?
1: Het is eigenlijk overal. Ja, of je nou buiten staat of binnen. Als je buiten bent, dan hoor je dat iets minder, omdat je dan ook allerlei andere geluiden hebt van auto's, fietsers, de wind, noem het allemaal maar op. Maar ook daar heb je de last van.
0: Ja. Jij bent gaan luisteren bij Marcel, die hier al heel lang tegen aan het strijden is. Marcel, goedemiddag.
2: Hoi, goeiedag.
0: Je wordt toch knettergek van?
2: Ja, zeker. En wij worstelen hier al 6 jaar mee.
0: En welke impact heeft dat op je leven?
2: Nou, een hele grote. Want je moet je voorstellen dat wat jullie nu even versterkt op de radio laten horen, dat ervaren wij al 6 jaar lang in wisselende intensiteit gedurende de nacht en gedurende de dag. Dus je kunt je voorstellen dat we er niet meer van kunnen slapen, dat we daar uitgeput van raken, dat het concentratieproblemen geeft en mensen lopen er lichamelijke en fysieke psychische klachten van op.
0: Ja, wat heb je al gedaan om zelf te achterhalen? Want goed, er is onderzoek gedaan, maar ik neem aan, je gaat zelf ook proberen de oorzaak te vinden.
2: Ja, absoluut. Dus voor mij is het ook gewoon begonnen in 2020 met de buren afspraken maken om alle elektra van alle woningen uit te zetten en te kijken of er dan nog steeds is. De wijk in te rijden om te horen of dat het op andere plaatsen ook is. Contact te zoeken met andere bewoners om te kijken of dat ik gek ben of dat anderen dit ook ervaren. Ja, en helaas moet ik concluderen dat er heel veel meer mensen zijn die dit ook ervaren en dat we ook echt erop uitkomen dat het om waarschijnlijk dezelfde bron gaat. Ja.
0: Heb je een vermoeden wat het kan zijn? Want je zit net al een beetje in de elektrahoek te zoeken.
2: Ja, dat klopt. Elektra, mechanica. Ik vermoed dat het om een grote industriële bron gaat. Ik kan niet precies zeggen wat het is. Er zijn natuurlijk verschillende bedrijvigheden in de omgeving van niet alleen maar de Maaspoort van Den Bosch, maar ook de omliggende dorpen die er last van hebben. Ja, en als je dan kijkt naar de aard van het geluid en de intensiteit van het geluid, dan is het in ieder geval niet van de warmtepomp of van de airco van de buren. Dan moet het echt om iets groots gaan. En we kunnen ook geen verband ontdekken met weersomstandigheden of met het verkeer. Dus ja, ik denk echt aan een grote industriële bron.
0: Ja, maar het is niet dat als je dichter bij die bron met een N komt, dat je ook dichter bij de brom komt, dat die harder wordt.
2: Nee, zeker niet. Was het maar zo makkelijk.
0: Ja, dat je hem kunt lokaliseren. Ja. Ja, zo in je huis kun je soms ook wel eens dat je gaat luisteren met je oor van, oh nee, ik moet nu naar links of naar rechts of naar boven.
2: Ja, maar het is heel veel makkelijker om te traceren waar een festival plaatsvindt, ja, waar je misschien last van hebt, dan dat het is met laagfrequent geluid. Het lastige met laagfrequent geluid is dat het juist niet uitgefilterd wordt door al die dingen die in je omgeving gebeuren. Maar hij blijft hangen. In dit geval komt hij via de grond waarschijnlijk door. En die kan kilometers ver reiken. Dus het kan ook zijn dat die bron bij ons kilometers vandaar ver weg is. Oh ja. Nou, zie dat maar eens te vinden. En juist als je dan dichter bij de bron denkt te komen, dan hoor je ook allemaal andere geluiden. En dan denk je even hard weer, ja, maar waar is nou mijn bron gebleven? Nou, ja, die is wel in huis. Maar die is heel moeilijk te traceren op het moment dat jij buiten ergens, op een locatie, ergens bij een bedrijf staat. Want dan heb je ook weer al die omgevingsgeluiden waar Wilco het net over had. Fietsers, wind, van alles gebeurt er dan.
3: Ja, het is bijna lekker om dan buiten in de regen te gaan staan.
2: Ja, inderdaad.
3: Hey, maar wat nu?
2: Nou ja, het verzoek is aan de gemeente om hier echt weer wat mee te gaan doen. Op 8 mei gaan we inspreken bij de informeren en ontmoetenavond van de gemeente. En we zijn natuurlijk al heel lang met de gemeente in overleg. Die weten ook niet goed wat ze hier nou mee aan moeten. Dus we doen opnieuw de uitnodiging aan de gemeente om echt weer opnieuw wat te gaan doen. En met andere commerciële partijen aan de slag te gaan die misschien andere technieken, andere methoden hebben om dit te traceren.
3: Okay. Marcel, dankjewel. Wilco, jij zit er nu bovenop. Ik neem aan jij blijft die zaak volgen, ook straks begin mei, hè?
1: Uiteraard, zeker. Ja. We hebben de gemeente natuurlijk ook nog even gevraagd om een reactie hierop. Nou, ze zeggen dat ze de nieuwe meldingen erg serieus nemen en ook met de omgevingsdienst aan het kijken zijn of er weer opnieuw gemeten kan worden en ook over een langere periode. Maar ze geeft ook aan dat er op dit moment nog geen nieuw onderzoek loopt. Dus we houden inderdaad gewoon een vinger aan de pols.
3: Goed, meer over dit verhaal op web en app natuurlijk. Omroepbrabant.nl, daar vind je het hele verhaal. En ja, die bromtoon dus. En heb je misschien een tipje of wat dan ook? Laat iets achter in de app, hè? Wie weet is het te gouden tip. Je weet het nooit.

0: trouwens allerlei tips binnen over die bromtoon. 5G en windmolens en de hoogspanningsmasten. Ja, ik neem aan dat het al onderzocht is. We gaan het allemaal doorgeven aan de verslaggever trouwens, hoor. Dank voor de tips. Maar het gaat echt kilometers ver. Het reikt echt kilometers ver. En een 5G-mast, ja, dat weet ik dan weer niet. Maar goed. Dank voor de tips, denk vooral mee ook. Zometeen het nieuws met Peter, wat heb je?
1: Hogere celstraffen vanwege een dodelijke overval in Bokstel. En naast het WK voetbal komt er nog een wereldkampioenschap aan... met een veld over zijn kanshebber.
2: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
0: Eerst langs de ANWB. Het is iets over 5:30. Drukte op de weg. Dennis Mooi.
7: Zeker. Ruim 300 kilometer file staat er nog in Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Bokstel Noord en Kerkdriel nog een half uur extra nodig. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Eindhoven. Tussen Everdingen en knooppunt Empel 35 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam 3 kwartier extra. En bij Eersel is de N397 nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de A67 en Waalwijk staan bomen omgewaaid.
8: Omroep Brabant.
0: Het is grijs en fris. Hier en daar komt er ook een bui naar beneden. Soms zelfs stevige exemplaren. Het waait wat. 12 graden maximaal. Maar ik denk dat we dat op dit moment niet meer halen. Tijd voor nieuws met Peter.
1: Twee Litouwers die in 2021 een overval pleegden bij een bed and breakfast in Bokstel, waarvan de eigenaar om het leven kwam, hebben in hoger beroep een hogere celstraf gekregen. De eigenaar van de B&B werd vastgebonden en zwaar mishandeld. De ene dader moet nu 16 jaar de cel in, zijn landgenoot 15,5 jaar. De derde dader overleed in februari. Een drugsdealer die in Os dagelijks zijn klanten probeerde binnen te hengelen door het sturen van een sms-bom is vorige week opgepakt, heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Ook 2 andere verdachten zijn opgepakt omdat ze meehielpen met het handeltje van de drugsdealer. Meerdere telefoons zijn in beslag genomen en geld. De PSV-voetballers Ismaël Saibari en Joey Veerman zijn genomineerd voor de titel Speler van het Jaar in de Eredivisie. Bij de vrouwen zijn onder meer de PSV'er Siska Volkersma en Liz Rijsbergen genomineerd. De prijzen worden uitgereikt op 25 mei tijdens een speciale awardshow. Acteur Ferry Doedens moet een boete van €800 betalen omdat hij onder invloed van harddrugs in zijn auto heeft gereden. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden opgelegd. De straf is gelijk aan de eis. Doedens werd op 5 juni 2024 in Baanbrugge betrapt. De acteur van Goede Tijden Slechte Tijden werd eerder ook al veroordeeld vanwege 2 keer rijden onder invloed van harddrugs. Hij kreeg toen een taakstraf opgelegd.
0: Er is ook zo'n documentaire over hem gemaakt.
1: Ja, pijnlijk.
0: Die jongen is, die is zo aan lage wal geraakt. Zo jammer aan de ene kant, maar goed. Ja. Toestand. Dan als laatste.
1: We hebben ook iets positiefs. Nou? Het WK Sjoelen staat voor de deur. Oh, dat wist jij vast nog niet.
0: Ja, zin.
1: Nee, geef maar toe.
0: Nee, dat wist ik nog niet.
1: Is het in Nederland, in Drenthe om precies te zijn. Jan Oosterbrink uit Veldhoven won dit WK in 2024 in het Franse Strasbourg en doet ook dit jaar weer mee.
9: Top 8 zou zeker moeten eigenlijk. Nou, laten we echt 12 kandidaten of potentiële titelkandidaten zijn. Dan komen er denk ik 8 uit Nederland, 3 uit Zweden en 1 Duitser.
1: Kortom, Nederland maakt, als je zo voorafgaand kijkt, kans op een medaille. 2K begint morgenavond met de teamwedstrijden. Vrijdag zijn de voorrondes voor het individuele toernooi. En zaterdag start de knock-outfase. Ja. Ik vind dat wel zo'n heerlijk spelletje voor dit soort weer.
0: Ja, dit is zeker waar, zeker waar. En ik vind het ook weer zo fascinerend. Ook hier zijn we in Brabant dus weer gewoon wereldkampioen in. Hoe verzin je het ook alweer? sjoelen. Ik vind dat wel een heel leuk spel.
1: Zeker.
0: Sterker nog, we hebben hier in het pand een sjoelbak.
1: Dat is waar.
0: Zullen we een keer een potje gaan? We gaan
1: bij deze uitdaging geaccepteerd.
0: En dan gaan we gewoon een keer, we ontvoeren hem een keer naar de radioafdeling, gaan we gewoon een potje sjoelen.
1: Marjolein dan ook mee?
0: Ja, die doet ook mee. Oh. Die houdt ook van. Die zit al driftig ja te knikken. Gaan we doen. Uitgebreide weerbericht over het weer gesproken, want het is weer om te sjoelen. Blijft dat ook zo of komt er een verandering aan? Zometeen de details.

0: een leuk oudje uit Den Doosch met SCH, OJ's en Backstabbers. Het brengt ons bij het weer. Floris van Weerplaza, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Het is in één keer wel een beetje herfstachtig, moet ik zeggen. Hoor.
1: Zeg dat wel inderdaad. Nou, buien vandaag.
0: Nou zeg, en zelfs, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, een windhoos.
1: Ik heb het zeker meegekregen inderdaad. In Eersel was het geval. En daar hadden ze ook een stevige buiencomplex. Ja. Wat daar net is overgetrokken. En die lieten lokaal ook hagelstenen los. Onweer en windvlagen zijn daarbij voorgekomen. En we zijn nog lang niet van het wisselvallige weer af. Want ook vanavond en vannacht komt het tot talrijke buien. Die lokaal ook stevig kunnen uitpakken met onweer, hagel en windvlagen. Tussen de buien door is het wat droger met af en toe wat zonneschijn. En magere temperaturen ook vanavond met een graadje of 12 slechts.
0: Ja joh, overigens over die windhoos, omroepbrabant.nl of de app, daar foto's. Het is echt wel een toestandje daar. Vanavond dus nog het nodige wat overtrekt. Wanneer gaan we de beterende kant op? Morgen al of is het dan ook een beetje kommer en kwel? Dan zijn we notabene vrij, hemelvaartsdag, lekker.
1: Ja, morgen ook nog een beetje komen en komen, hoor. Want morgen opnieuw veel buien in de regio. Met name in het oosten van de provincie kan opnieuw weer onweer en wat hagel voorkomen. Tussen de buien door is het wat droger natuurlijk, met zo nu en dan wat zonneschijn. Maar ja, morgen temperaturen van 9 tot 11 graden slechts bij een matige noordenwind. Pas morgenavond wordt het vanuit het noordwesten wat droger met meer opklaringen. En dan volgt er ook een hele koude nacht met temperaturen richting het vriespunt. Dus over kommer en kwel gesproken, Maarten.
0: Nou, nog goed nieuws om te eindigen of...
1: Ja, zeker weten.
0: Okay,
1: maar wel pas later volgende week, want we hebben ook een heel wisselvallig weekend voor de boeg. Met een aantal buien, maar lange droge perioden met zonneschijn zullen zaterdag en zondag overheersen. Sowieso zijn de buien in het weekend minder intens dan vandaag en morgen. Dus dat is wel een beetje wat beter nieuws. Zaterdag een graadje of 14, maar zondag zit de temperatuur al in de lift met 16 of 17 graden. De wind draait dan naar het zuiden en voert warmere lucht aan. En vanaf halverwege volgende week moet het beter zeggen, stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. En richting volgend weekend... Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Nou. Dan komt weer de zomerse 24 of 25 graden in zicht.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dus het ziet er een stuk beter uit.
0: Ja, maar kijk, het begon allemaal niet zo fraai, Floris. Ik was, want we hebben altijd doobie-doobie-doo-doobie-dida. Ja, ik was van plan om zo te eindigen.
1: Weinig altijd positief.
0: Ja. Maar het kan.
1: Het kan zeker. Vanavond nog.
0: Dag Floris.
1: Doei.
0: We gaan spelletje spelen.
2: Het snelspel.
0: En weg zijn we. Ja, je hoort zo meteen weer een artiest die in deze avondspits ontzettend veel haast heeft om na een drukke dag gewoon thuis te komen. En dan raffel je dingen gewoon allemaal wat af. Dus het is... een paar keer versneld eigenlijk.
3: Eigenlijk wel.
0: Ja, en dan is het de vraag aan jou, herken jij überhaupt nog wie en wat enzovoorts? En dat kan je dan zomaar een leuke prijs opleveren.
3: Maar dan wil ik wel en weten wie het is en wat de titel is.
0: Oh, wat ben je streng?
3: Ja, we zijn wel streng.
0: Oké. Dus artiest en titel willen we hebben in de app. Gewoon even appen 06-573-282-03. En als je wint... Ja, dan heb je hem te pakken. Die enige echte anti-stress Brabo-bolide. Maar welk liedje gaat het dan om? Goeiedag zeg.
3: Ja, die heeft wel haast, hoor.
0: Er zat wel haast in.
3: Ja, er zit wel pit in.
0: Poeh. Nou, nog één keer, maar dat is dan ook wel de laatste keer. Artiest en titel. En niks meer dan dat. Artiest en titel. En nu appen.

0: dag gevuld met hemelse klanken. Want Hemelvaartsdag, bepaal jij wat we draaien. Bel en bestel XXL is er weer. De hele dag draaien wij al jouw verzoekjes.
1: Al jouw verzoekjes.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
0: Morgen.
1: Morgen.
2: Bel en bestel XXL.
1: De hele dag lang.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dire Straits. En Walk of Life, daarvoor nog Lola Young en Messi. We waren een spelletje aan het spelen.
1: Het snelspel.
0: Fragmentje van een liedje dat alleen een beetje snel is afgespeeld. Want die artiest die heeft haast, die wil gewoon naar huis. Jetty uit Tilburg, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ben je al thuis? Of,
2: Ja, we zijn net thuis.
0: Oké, waar was je geweest?
2: We waren in Diezen wezen voetballen.
0: In Diezen wezen voetballen op een woensdagmiddag?
2: Ja.
0: Hoe kwam het zo?
2: Papa die kwam met het idee en toen gingen we daarheen.
0: Oh. Nou, zo kan dat. Dus je hebt gewoon lekker lopen voetballen. En wat heb je even verder nog vandaag gedaan?
2: Ja, ik moest gewoon naar school toe.
0: Oké. Okay. Oh, je zit nog op school. Hoe oud ben je?
2: Ik ben 16, maar we zaten in de auto met papa en we hoorden het. Dus,
0: ja, en toen zei wist hij het wel ook? Of was jij de hulp?
2: Ik en mijn broertje en een vriend van mijn broertje.
0: Oh, dus je had niks aan je vader eigenlijk?
2: Nee.
0: Nou, dan is die, als je wint, dan is hij voor jou. Maar eerst nog even de opgave, dit was hem. Maar ja, wie hoorden we? Jetty?
2: Oh, sorry.
0: Ja?
2: Adele met Set Fire to the Rain.
0: Hartstikke goed. Ja, dat betekent dat niet jouw vader, maar dat jij hem gewoon gewonnen hebt. De enige echt anti-stress. Bravo, Bolide. Wat een feest.
2: Yeah.
0: Ja, mooi man. Als jij
3: even...
0: Wat zegt hij?
3: Golen maken.
0: Ja. Oh, mooi man. Hey, we gaan hem opsturen naar je.
2: Oké.
0: En blijf even aan de lijn, dan noteert Marjolein alle gegevens. En zullen we dan dat liedje ook maar gewoon even doen? Dat je vader hem echt nooit meer hoeft te vergeten?
2: Ja, dat
0: ja,
2: is
0: precies.
2: Heel goed.
0: Dat hij hem ook gewoon echt in zijn hoofd kan prenten, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, hey, dankjewel nogmaals. Fijne avond en tot de volgende keer. Houdoe.
2: Doei.
0: En weer een blije winnaar die het pand verlaat. Adele, Set Fire to the Rain. Tot aan het nieuws.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
12: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
13: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
14: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
11: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
15: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
16: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit... ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En dit is Omroep Brabant. Hele goede avond. Veel files, want het is natuurlijk het hemelvaartsweekend dat voor de deur staat. Er gaan veel mensen op pad. Dennis Mooij van de ANWB. Is het al een beetje minder aan het worden? Of houdt het nog niet op?
20: Ja, maar dan hou ik het nog steeds op minder druk. Is het nog steeds, maar het was erger. 255 kilometer file staat er nu nog in Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tussen Boxton Noord en Kerkdriel doe je er 1,5 uur langer over. En op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En dan ben je ook langer onderweg op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 1,5 uur vertraging. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. De andere kant op doe je er ook 25 minuten langer over. Dan de A67 bij Eindhoven in de richting van Antwerpen. Daar is bij knooppunt De Hocht een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is daar dicht. Je moet rekening houden met file op de randweg van Eindhoven. En je hoorde het zojuist zo in het nieuws, de N397. Daar zijn bij Eersel een flink aantal bomen omgewaaid. De N397 bij Eersel is voorlopig nog in beide richtingen dicht.
19: Dankjewel. Ja, Windhoos daar. Wil je er meer over weten? Check dan sowieso natuurlijk even web en app, want daar ook heel veel foto's. Behoorlijke ravage wel daar. Zo meteen maar eens bijpraten qua laatste nieuws hier in Afslag Zuid. En natuurlijk heel veel lekkere liedjes. Ik zie Rick James al klaarstaan.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
26: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
27: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: En ze klinken als een heel stel. Maar het is maar een duo. We zijn maar met z'n tweetjes, de Lumineers. Ho, hey.
1: Omroep Brabant.
0: Het is 6:15, maar eens even kijken wat er allemaal in het nieuws is. Zo her en der op de wereld en in Brabant. Marjolein.
2: In een deel van Loosdrecht geldt de komende dagen een noodverordening. Na de brandstichting bij het gemeentehuis waar ook asielzoekers worden opgevangen. Mensen mogen 's avonds en 's nachts alleen nog in de buurt komen als ze daar echt een reden voor hebben. Samenscholen is verboden en ook vuurwerk, wapens en gezichtsbedekkende kleding zijn niet toegestaan. Deze maatregel blijft nu gelden tot zaterdagochtend.
0: Een toestandje daar, ja.
2: Ja, wel gedoe. En Milka heeft op zijn kop gekregen van een Duitse rechter vanwege kleinere chocoladerepen.
0: Oh.
2: De repen gingen van 100 naar 90 gram. Maar de verpakking bleef bijna precies hetzelfde. Volgens de rechter is dat misleidend voor klanten. Het gaat om een bekend voorbeeld van krimpflatie. Je krijgt minder chocola, maar betaalt vaak gewoon hetzelfde. Of soms zelfs meer. Nou, de uitspraak die kan nu ook gevolgen hebben voor meerdere producten die stiekem ook doen aan krimpflatie.
0: Kijk, als dat met doppertjes is of met ketchup, prima.
2: Mm-hmm.
0: Maar niet met chocola.
2: Maar dan zeg ik niet aan mijn Milka komen.
0: Don't touch my chocola.
2: En een bijzondere maalpaal voor de Brabantse familie Buis uit Standaard Buiten. De 13 kinderen uit het gezin zijn samen nu precies 1000 jaar oud geworden.
0: Oh, dit vind ik leuk.
2: Ja, de oudste is 85, de jongste 69. Het gezin groeide op met 13 kinderen in één huis en verloor hun vader al vroeg. Toch zeggen de broers dat ze een prachtige jeugd hebben gehad en nog altijd ontzettend hecht zijn. Volgens hen was hun moeder de grote kracht achter het gezin. En Buis verstaat de kunst om te delen.
0: Dat ze er allemaal ook nog zijn. Geweldig.
2: Mooi, hè?
0: Ja.

0: dit is fantastisch. 1000 jaar.
1: 1000 jaar
0: van
1: samen.
0: Van harte proficiat dan. Goh, wat een mooi nieuws. Dit is dan toch leuk nieuws om de dag mee te eindigen.
1: Absoluut. Daar heb
0: je een warm gevoel van. Hey, zometeen heel even nog wat laatste nieuws over Eersel. Daar was een windhoos vanmiddag. Onze verslaggever is even daar ter plaatse wezen kijken. Bel ik zo meteen.

0: Alesso en Sasha en Destiny. Het is vandaag ja, een beetje herfstachtig weer. Het trekken hier en daar wat buien over. Soms zelfs pittige exemplaren al, dus de weerman een uurtje geleden. Dat hebben ze in de eerste loop geweten. Daar zelfs een heus windhoos. Heel lokaal, maar toch. Onze verslaggever Jan Walen even die kant op gegaan. Jan, als we ook op de website en de app kijken. Ja, het zal je huis maar zijn. Alle dakpallen eraf gewaaid. Wat was er gaande? Je hebt die mensen gesproken, hè?
1: Ja, het was zo, op verschillende plekken is er zo wat schade. Een beetje een gek verloop van die windhoos. Maar ik was onder andere in de poten en daar waaide de pannen van het dak bij mensen die daar binnen zaten. Een oma was daar op de kleinkinderen aan het passen en die vertelde me dat ze nog nooit zo hard had zien waren dat de boompjes bij in de voortuin helemaal krom gebogen waren en op een gegeven moment vielen de dakpannen van het dak en die vielen bij haar op de auto. Die is ook nog flink beschadigd. Ga je oppassen op je kleinkinderen en dan wordt je auto beschadigd. Je hebt het ook niet makkelijk als oma.
0: Nee,
1: gelukkig
0: nee.
1: Was er verder geen letsel en er was een eentje verderop ook nog wat pannen van een dak. En verder dan weer een kilometer of twee verderop in het buitengebied aan het Tasbroekwegje. Daar waren een aantal bomen langs de weg omgewaaid, maar ook heel veel bomen in een bosperceel daar lagen om. Dus het heeft daar echt wel even heel erg tekeer gegaan. Ik heb ook nog gezien dat er bij een museum een steiger was omgewaaid, bij het Streekmuseum in Eersel. En de weg van Eersel naar Valkenswaard, de N397, daar waren ook wat takken afgewaaid en ook enkele bomen omgewaaid. En daar is de weg een klein stukje afgesloten omdat ze die bomen aan het opruimen zijn. En dat kan veiliger als ze de weg even afzetten, maar dat zal ook niet zo heel lang meer duren. En dan zal die weg ook wel weer open gaan, denk ik.
0: Exact. Hebben we de verkeersinformatie ook nog even te pakken gehad. Inderdaad, die N397 is afgesloten. Nou goed, wil je er een beeld bij krijgen op onze website? Heel veel foto's dus van omgewaaide bomen, alsof het luciferhoutjes zijn. Het ging eventjes heel erg tekeer. Jan Walen, dankjewel voor nu. Meer dus op web en app. Dan draai ik nu een hele mooie plaat van Yusun Dur. En die vond een hele fijne partner in de jaren 90 in Nene Cherry. 7 Seconds.

0: A Foreigner and Cold as Ice. Het is bijna 6:30, zometeen het nieuws. Peter, wat heb je?
1: Nou, een profielrenner is tijdens een trainingsrit in Sint-Oederode mishandeld door een groep tieners. En wat komt er terecht van de belofte van oud-minister Wouter Koolmees?
2: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
3: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
3: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
0: 6:30 geweest en het is nog steeds druk op de Brabantse wegen. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag. Of avond al trouwens.
6: Ja, goedenavond, ja. Maarten. Ja. Nou, maar de drukte neemt wel vlotjes af, hoor. Maar het is inderdaad nog steeds druk. Er staat alles bij elkaar opgeteld in Brabant. Nog 160 kilometer file. 8 kilometer daarvan staat bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht voor het knooppunt Empel. Ook op de A2, maar dan van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Valkenswaard en knooppunt De Hocht. 20 minuten extra. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Doe je er ook weer 20 minuten langer over. En bij Eindhoven op de A2 in de richting van Maastricht. Tussen de knooppunten Batendorp en De Hocht heb je een kwartier vertraging. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook weer 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Batendorp. Meeste vertraging nu op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Namelijk 40 minuten tussen Best en Oorschot. En de N397 is bij Eersel nog steeds in beide richtingen dicht vanwege die omgewaaide bomen.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, onstuimig weer is het. Er trekken nog steeds hier en daar buien over. Er kunnen pittige exemplaren tussen zitten. De temperatuur daalt rap. En het is echt herfstachtig. Morgen is het ook niet heel veel beter, hoor. Graad of 10. En ook dan kan het echt wel hier en daar regenen en waaien. Het is gewoon even doorbijten nu. Het nieuws dan, Peter.
1: De twee mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij het spandoek met de tekst De Plaat Dood in Breda worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Het spandoek verscheen in maart bij café 076 aan de Meidoornstraat, voorafgaand aan de voetbalwedstrijd NAC Feyenoord. De plaat deed vervolgens aangifte. Tegen een Belgische automobilist is vandaag 4 jaar cel geëist vanwege een aanrijding in Tilburg vorig jaar zomer. De man had de auto waarin hij reed gestolen van een taxichauffeur en reed daarmee als een bezetene door de stad. Bij de Ringbaan Zuid negeerde hij een rood verkeerslicht en reed hij vol in op de auto van een vrouw van 36. Zij raakte zwaar gewond. Even dreigde zelfs amputatie van haar been. Profielrenner Arvite Klein is begin april tijdens een trainingsrit in Sint-Oederode mishandeld door een groep tieners. Een van hen sloeg hem vanaf een fatbike knock-out, waarbij na afloop bleek dat zijn neus was gebroken, vertelt de renner in de Telegraaf. Het ging mis toen de Klein de jongeren aansprak nadat ze hem uitscholden met de ziekte waaraan zijn vader kort daarvoor was overleden.
0: Ja, ik kan nu van alles zeggen, het is beter dat ik dat niet doe. De rode lap ging al uit met die fatbikes. Ik heb daar zo'n ontzettende hekel aan. Elke keer als ik mensen op fatbikes zie.
1: Ik denk dat heel veel mensen dit gevoel herkennen.
0: Goed, en door.
1: Oud-minister Marjolein Faber. Daar reageren mensen vaak ook op als een rode lap op een stier.
0: Heb ik minder dan een fatbike.
1: Ja. Bleef het asielnoodrecht doorzetten zonder dat ze daar juridische of feitelijke onderbouwing voor had. Blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Er moest een hele goede reden zijn om de Tweede Kamer tijdelijk buitenspel te zetten om heel snel strenge asielmaatregelen door te voeren, legt deze politiek verslaggever uit.
8: Ja, daarvoor zijn eigenlijk buitengewone omstandigheden nodig. En Faber beweerde altijd dat ze die motivering had, of bijna had. Maar uit de stukken blijkt dat haar ambtenaren daar tot op het laatst heel anders over dachten.
1: De PVV-minister maakte zich volgens ambtenaren schuldig aan stemmingmakerij en graaide volgens hen naar argumenten. En oud-minister Wouter Koolmees wil nog altijd aan het werk als conducteur. Dat beloofde hij in 2022 bij zijn aanstelling als president-directeur van de NS. Dit om te zien wat conducteurs zoal aan agressie meemaken tijdens hun werk. Toch heeft hij zijn opleiding tot conducteur nog altijd niet voltooid. Daarover kreeg hij vragen van nu.nl. Volgens een woordvoerder is Koolmees wel degelijk met de opleiding begonnen, maar moet hij er nog een vervolg aan geven. Koolmees heeft al wel eens op de trein gewerkt, gaat ook met collega's geregeld mee. Ook reist hij zelf bijna elke dag met de trein tussen Rotterdam en Utrecht, maar er moet dus nog wel een vervolg aan die opleiding komen. Heeft hij overigens nog wel de tijd voor, want zijn aanstelling is verlengd met een aantal jaren.
0: Okay. Dus ja, ja.
1: Het kan er nog steeds van komen.
0: Ja.
1: Van minister naar conducteur, klinkt wel leuk.
0: Ja, maar dan gewoon ook echt, maak er dan werk van, weet je wel. Ga gewoon eens mee. En, hoeft er niet helemaal vol een dienst te draaien, dat u echt weet waar hij moet inklokken en weet veel. Hij kan toch ook gewoon dat er iemand bij wijze van spreken in de hoek van de coupé blijft kijken of dat hij het goed doet.
1: Ja, ja, ja, heb je wel.
0: Denk ik dan.
1: Ja,
0: de,
1: ja, ja, misschien denken wij het er simpel over.
0: En draai maar gewoon, nee, of hij denkt het er moeilijk over.
1: Ja, dat, ja.
0: Dat zou het ook nog kunnen. Nou, ja. Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
0: Het is nog een half uurtje ongeveer, deze Afslag Zuid tot 7 uur. Met zometeen nog een hele interessante. We gaan het leeftijdliedje doen. En daar hebben we jou wel voor nodig. Dus blijf erbij in ieder geval. En nu even lekker terug naar de jaren 80. Jazz en The Only Way Is Up. Er zit net een trein. Dit moet zo zijn bijna. Alsof er zo'n trein aankomt. Voor Woutertje Koolmees is die dan, hè?

0: Billy Joel en River of Dreams. Ik zag hem een tijdje terug bij een Amerikaanse late night show zitten. En daar vertelde hij dat hij eigenlijk nooit de eerste rijen van de zaal uitverkoopt. Want hij zegt, daar zitten alleen maar mensen die het kunnen betalen. Die dus heel veel geld voor een kaartje willen betalen. En die zitten met een chagrijnige kop van, nou ja, speel Piano Man nou maar. Dat zijn helemaal niet de fans. Dus weet je wat hij nou tegenwoordig doet? Stuurt hij zijn personeel stuurt hij de zaal in.
1: Ja.
0: Als de zaal al zo'n beetje vol is.
1: Ja.
0: En dan geeft hij de fans die vaak achterin zitten, die geeft hij dan een kaartje voor de voorste rij.
1: Echt?
0: Hij zegt, dan is het een beetje gezellig voorin.
1: Wat leuk.
0: Ja, dat doet hij goed, hè?
1: Dat vind ik heel grappig.
0: Ja, dat is echt een hele goeie. Als je dat gewoon kan doen als artiest, dan heb je goed erover nagedacht in ieder geval.
1: Ja.
2: Een leeftijdliedje.
0: Het leeftijdliedje. En daarvoor hebben we jou nog. Het lot gaat eigenlijk bepalen, maar tegelijkertijd ook wel een beetje jouw leeftijd, welk liedje het gaat worden. Het werkt zo. We gaan terug naar 2001.
1: Ja.
0: In 2001, op deze dag, 13 mei 2001. Hoe oud was jij toen? Hoe oud was jij?
1: 3. Of 4.
0: Nee, ja, ik was 21. Maar het gaat niet om ons, het gaat om jou als luisteraar. Hoe oud was jij op 13 mei 2001? Dus even goed gaan rekenen, even terug in de tijd. Geef dat even door in de app. En uiteindelijk kan jouw leeftijd wellicht gaan bepalen welk liedje uit de jaarlijst van 2001 we gaan draaien. Dus is dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, noem eens een getal.
1: Nou, 17.
0: Zeven. Ja? Als je 7 was in 2001, dan is dat, moet ik even scrollen.
1: It was me, van Shaggy.
0: Nou, wat fijn dat jij daar al gescrolld was.
1: Maar 17 heb ik ook wel voor je, dat is Let's Go met Something.
0: Nou, zie je, zo werkt het eigenlijk. Dus we hebben hier de best scorende liedjes van 2001, keurig op rij staan. Jouw leeftijd gaat bepalen welke het wordt. Hoe oud was je vandaag, 13 mei, in 2001. En nu even doorreppen. En wie weet zometeen wel jij op de radio met dat liedje. Ja, dat lot bepaalt dus een beetje. 06 573 28203, bekende appnummer, staat wagenwijd voor je open.

0: Oldies. En I got a feeling.
1: Leeftijdliedje.
0: Het leeftijdliedje. Nou, de leeftijd van de kandidaat die nu hangt. En dat is Mirjam, gaat bepalen waar we uitkomen in de lijst van 2001. Mirjam, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hoe oud was jij op 13 mei 2001?
2: 23.
0: Oké.
2: Okay. Eigenlijk.
0: Oud. Toen al oud, maar je bent nu al 25 jaar ouder.
2: Ja.
0: Oké, okay, 48 dus nu zo'n beetje.
2: Ja, top.
0: Oké. Okay. En waar hoop je op?
2: Ik vind alles leuk. Ik heb echt een brede scala aan leuke liedjes.
0: Jij hebt dit wel bewust meegekregen in ieder geval, wat we krijgen. Ja. Dit is best een grote hit hoor, uiteindelijk. Want het heeft 18 weken in de top 40 gestaan.
2: Okay.
0: En zelfs tot nummer 7 gereikt. Dus het is niet zomaar iets. Maar je hoort hem bijna nooit meer op de radio.
2: Okay.
0: Dus het is echt wel een pareltje. Het is echt een dance. Vind je dance een beetje leuk?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ik vind het allemaal goed. Ik vind het hartstikke leuk dat ik hier een uitzending
0: heb. Ja, leuk hè, wat gezellig hè. Oh man toch. Nou, hey, het is Delirium met Sarah McLachlan. Dat is de Tiësto remix. Je kent hem vast en zeker, want ik zeg al, dit is een van de allerklassiekste dance tracks ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Daar gaan we mee de woensdagavond in, Mirjam.
2: Ja, oké.
0: Okay. Zet hem even op standje burenruzie.
2: Dat doe ik.
0: Hey, dankjewel.
2: Fijne avond.
0: Houdoe.
2: Goed.

0: we nu ook met z'n allen doen. En maak er een mooie dag van. En tot morgen bij een hele dag bel en bestel XXL. Zet dan zeker de radio aan, houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
16: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
17: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
16: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
20: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
19: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat u nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
0: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
19: Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
2: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
3: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
2: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
4: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
5: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
2: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
6: Omroep Brabant.
2: Het gevoel...

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
2: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
4: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
2: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: is Omroep Brabant.
1: Heerlijk, Brabants. Je bent welkom, je wordt met open arm ontvangen.
2: Het gevoel van hier.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: dag gevuld met hemelse klanken. Want Hemelvaartsdag bepaal jij wat we draaien. Bel en bestel XXL is er weer. De hele dag draaien wij al jouw verzoekjes.
1: Al jouw verzoekjes.
2: Jij bepaalt wat wij draaien.
0: Morgen.
2: Bel en bestel XXL.
1: De hele dag lang.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van heer.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.